0: Maar rond de graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En dit was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppas op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 86.0. A6 Muidenberg richting Lelystad 69.3. A7 Drachten richting Groningen 168.1. A8 Amsterdam richting Beverwijk bij 4.1. A10 Diemen richting Zeeburger Tunnel bij 11.2. A15 Delft richting Gorkum bij 103.5. A28 Assen richting Hoogeveen 160.7. En ook oppassen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2.
2: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Marnix Westhuis.
1: Hey, goeienacht. Swedish House Mafia is voor je onderweg. Ook Davina Michel hoor je zometeen na de pauze. Dit is Magnetic.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

is House Mafia, Don't You Worry Child, bij Radio 538. Wat blijft dit ook een waanzinnig nummer, zeg. En je gaat zo meteen de Spice Girls horen. Zij hebben flink wat records in handen. Onder andere voor de bestselling female group aller tijden. Maar de fans van de Spice Girls, die hebben ook wat records in handen. Eén van die fans heeft zelfs een wereldrecord wat te maken heeft met de Spice Girls. Hoe dat zit, dat

Just Hey in Just a Little bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Hey, dat verzamelen, dat doen we allemaal wel een beetje, ja toch? De een spaart teennagels, ja, gebeurt echt. En de ander die bewaart alle dozen waar ooit een product in heeft gezeten. En ik val helaas in die laatste categorie. Ja, tot grote frustratie van mijn vriendin Frederiek. Ja, onze zolder staat inmiddels zo vol met dozen van spullen die er al lang niet meer in zitten. Misschien wel haar grootste irritatie, dat is de race tool, weet je wel. En ik bewaar het dan vooral. Dat je denkt, ja, je weet maar nooit. Als je het toch maar moet verhuizen of als je het wil verkopen, dan heb je die doos maar weer, weet je wel. Maar het kan ook een stuk erger, hoor, met verzamelen. Bijvoorbeeld in Engeland, daar woont Liz. Zij is fan van de Spice Girls. En niet een beetje ook, nee. Toen ze 11 jaar oud was, kocht ze haar eerste Spice Girls CD. Daarna begon ze alles te bewaren, maar ook echt alles. Dus terwijl andere kinderen hun Spice Girls spullen gebruikten om te spelen, zette zij alles netjes in de kast neer. Ze maakte lijstjes, hield alles in perfecte staat. In 2011 kreeg ze van het Guinness World Record boek, dat boek met al die wereldrecords in, een record, omdat ze toen 2000 items had. Maar ze is dus nooit gestopt met verzamelen. Inmiddels staat de teller, anno 2026, op meer dan 5000 spullen. Dat is toch krankzinnig? Van podiumkleding en laarzen tot handgeschreven notities. Ze heeft het allemaal in huis. Eigenlijk is het één groot museum wat ze daar thuis heeft. Spice Girls, Wannabe, hoor je nu bij 538.

0: Enrique Iglesias en Can You Hear Me bij Radio 58. Ook tijdens de zomervakantie sta je op met Tim, Rick, Niels en Florentien. Iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 58. Een garantie om ook wakker te worden met een lach. Want weet je nog, toen Florentien haar sleutels kwijt was?
1: Waar lag de sleutel uiteindelijk?
2: Nou, ik gebruik veel cola, zoals jullie weten.
1: Ja, dat weten. Dan zou je mee stoppen,
2: die zijn verpakt in een plasticje. En er zaten nog twee blikjes in dat plasticje. En daar zat die sleutel in. Ja, je bedenkt het niet.
1: Nee.
2: En ik keek daar dus ook niet in. Ik had dat al wel opgetild. Toen hoorde ik ook niks. Oh. Ja, hij zat daarin. Nou,
3: dat is het volgende probleem.
1: Je bent slecht horen.
0: Vanaf 6 uur meer Tim, Rick, Niels en Florentien. En dit is Afrojack in My World bij 58.

Santana, Wagner Sean en Maria Maria bij Radio 538. Hey, Max Verstappen en Marshmallow, je weet wat, die artiest. Ze dragen allebei een helm. De een doet dat vooral om niet herkend te worden. De ander vooral voor de bescherming. Want als je 300 km per uur rijdt en er komt een vlieger tegen je hoofd aan, ja, dan heb je inderdaad een mini-kogel. Is het wel belangrijk om een helm te dragen. Maar die laatste, Max Verstappen, je kan hem deze zomer gaan zien. Want vanaf volgende week maandag jouw kans op weekendtickets bij Radio 538 voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. En die eerste hoor je nu met zijn nieuwste, Marshmallow. Dit is Another Drink bij Radio 538.

zomer door je speaker. Show de Jonas Blue en Edge of Desire. Dit is 538, de hele nacht. De lekkerste hits non-stop. Perfect om je nachtdienst door te komen. Vanaf 6 uur, Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd zometeen direct. Ook Gizo en Zane. En dit is Lady Antebellum.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzen naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En dit was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. Vooral door een frisse wind van zee. En dit was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
3: Ik

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In een zorgcentrum in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, heeft vannacht een grote brand gewoed. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. 200 kinderen die op een tentenkamp in de buurt sliepen zijn vanwege de rook ergens anders ondergebracht. Bewoners van de Amsterdamse wijk Osdorp konden vannacht weer in hun eigen bed slapen. Gisteren reed een auto vol met explosieven tegen een gebouw aan na een politieachtervolging waarop meerdere panden ontruimd werden. De inzittenden waren betrokken bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Ook de bewoners van een flat in Ridderkerk konden gisteravond weer terug naar huis. De flat werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Het was daar de afgelopen maanden al een paar keer raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat lek is gedicht, hebben de bewoners voorlopig geen gas. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige en hete dag met temperatuur aan de kust rond de 25 graden. In het zuidoosten wordt het 35 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws. Het is
4: rustig.
3: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 Hengelo-Deventer, hectometerpaal 155.4. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7 en de A50 de laatste. Apeldoorn-Zwolle 213.2. Op zoek naar de eerste luisteraar voor deze woensdag 29 juli. Vind je het nou leuk om dat te worden? Pak je telefoon, het werkt heel simpel. Bel 0909 30538 en kom je dan in de uitzending zometeen. Open je de ochtendshow vandaag en ben je de eerste luisteraar, komt het t-shirt jouw kant op. Dus bel maar 0909 30538.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
0: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
13: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Goedemorgen!
13: De 538-ochtendshow.
3: Ja, woensdagochtend. Lekker, we zijn begonnen. Op weg naar een warme dag. 6:02. En Pat Benatar is hier. Love is a battlefield.
14: Het kul-argument van je wordt er goed voor betaald. Zo limiet erop. Wat een onzin.
0: Dit is de 538-ochtendshow.

0: Lekker wakker worden met Pat Benatar. Love is a battlefield. Goedemorgen. 6:07. Woensdagochtend 29 juli is begonnen. Die gaat de boeken in als een tropisch warme woensdag 29 juli 2026. Temperaturen, ja, tegen de 35 graden gaan we meemaken. Zeker landinwaarts vandaag. Dus mocht je daar in de buurt zijn, bereid je voor. Ik denk dat je zeker een korte broek aan mag vandaag. Ook al is het normaal gesproken niet de bedoeling. Vandaag wordt een uitzondering gemaakt. Sowieso is het even oppassen door dat warme weer. Door de toenemende droogte wordt ook in Nederland gewaarschuwd voor natuurbranden. Meerdere campings nemen daarom ook maatregelen. Camping-eigenaar Shirley Ike legt uit wat zij naar aanleiding van deze waarschuwing doen.
1: We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald.
0: Ja, dus ik denk met dit warme weer hoef je niet met z'n allen rondom een vuurpot te gaan zitten. Dan krijg je het alleen maar, beter met z'n allen om een bak met ijs gaan zitten om een beetje af te koelen. Voorzichtig zijn in ieder geval met de droogte en de warmte. Pas op met open vuur, ik denk dat dat op heel veel plekken in Nederland geldt vandaag. Ineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een, hou jij van Vicky stoken?
3: Oh, nieuwe sneakers?
4: Ja, gaaf hè?
3: Oh, wat een mooi merk.
4: Dank je.
3: Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
3: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
4: Ja,

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
3: Zo'n busje wat je ziet rijden wel eens?
4: Ik heb al gewoon een rolstoeltaxi.
3: Het is een beetje de vorm van een busje, omdat je er achterin inderdaad een rolstoel erin kan rijden.
4: Ja, klopt. Heel veel rolstoeldingetjes.
3: Ik kan me voorstellen dat jij leuke avonturen meemaakt. Want het zijn ontzettende kleurrijke mensen die jij in de bus hebt zitten.
4: Kleurrijk. Ze zijn wel heel speciaal. Over het algemeen zijn het gewoon kindjes tot een jaar of 12 die gewoon dusdanig ziek zijn dat ze niet alleen kunnen reizen.
3: Ja.
4: En wij brengen ze dan toch naar een dagopvang of wat dan ook. Ook om de ouders te ontlasten.
3: Ja, al wat goed zeggen. Maar wat zijn dan? Ik kan me voorstellen, er zijn wel grappige dingen die je meemaakt. Gewoon überhaupt als je veel op de weg zit.
4: Ja, zeker. Wij proberen de ritten voor de kindjes altijd dusdanig leuk te maken. Dat ze gewoon lol hebben. Dus ja, zo af en toe vliegen die wel wat knuffels door de bus.
3: Oh,
4: collega heeft een discobal in zijn bus gehangen. Zodat we in de winter feestverlichting hebben.
3: Kijk, je maakt er een feest van.
4: Ja, speciaal vervoer. Ja, zeker.
3: Heel goed. En heb je, misschien vandaag wel belangrijk, heb je ook airco in de bus?
4: Ja. Oh. Ja, wat dat betreft zijn je bussen perfect.
3: Ja, want anders dan wordt het een zware dag.
4: Ja.
3: Ineke, wat een mooi beroep heb je. En je bent niet voor niks vroeg eruit gekomen vandaag. Je bent vandaag namelijk...
5: De eerste luisteraar.
4: Dat is mooi.
3: Betekent dat we het t-shirtje kant op gaan sturen.
4: Heel fijn.
3: Ik was de eerste luisteraar t-shirt. En ik wens je een mooie dag vandaag. Hou je hoofd koel. Cool.

0: en maan blijven slapen. 16 minuten over 6. Dit is de 538 ochtendshow. Goedemorgen op deze woensdagochtend. Ja, misschien heb je hier wel eens over gehoord. Over het monster van Loch Ness. Het is een beetje een mysterieus verhaal. Het monster van Loch Ness. Er wordt altijd, er wordt nog altijd naar gezocht. Of het ergens gezien wordt. Of het dan daadwerkelijk bewezen wordt. Dat het monster daar in dat meer zit in, bij Ness. Met name nu in de zomer wordt er naar gezocht.
1: Geloven jullie het?
2: Nee.
1: Maar je ziet toch wel, je ziet wel eens van die foto's.
2: En dan zie je zo'n kromming boven.
1: Is dat een periscoop of zo? Of zo'n achtig ding wat onder zo'n onderzeeboot zit, toch?
2: Ja, periscoop. Dan zou dat dier dat daar leeft, dat zou duizenden jaren oud zijn.
1: Ja, ja. Hey.
2: Dat kan toch niet.
1: Florentien zit hier ook nog steeds.
2: Ja, ik vraag me af, ik denk dat je op gaat zoeken. Wie is de ouder, het monster van Loch Ness? Of het monster van Hilversum? Nee, is niet zo onaardig.
3: Nee, joh,
2: het
3: is een man. Ja, ik ben het ook weer over jullie, hè? Maar dat maakt
1: natuurlijk wel
3: uit.
1: Een soort pinojas aan of zo. Is dat ontzettend design? Of wat, hoe zit dat?
3: Ja, ik kan ook die mouwen eraf knopen. En dan heb
1: ik denk als jij hier in de duinen gaat staan, dat de eerste milieuclub eraan komt. Stop de race!
3: Ik ben er wel blij mee.
2: Hij is leuk. Hij staat je goed. Ja.
3: Nou, dat dacht ik. Maar goed, ik zat nog wel even als toevoeging nog. Het is een enorme toeristische attractie. Oh. Dus als ze niks vinden, ja, dan die miljoenen lopen ze dan toch ook mis? Miljarden zijn het zelfs waarschijnlijk.
2: Nou, kijk, als ze nu niks vinden, dan zeggen ze,
3: hij zat niemand meer.
2: Hij zat te diep. Ja. Hij is er echt, maar
1: hij was op vakantie.
2: Hij zat

0: The Right Moves bij 538. 4 minuten voor 6:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow met lekker na de wekker zometeen. Jouw kans op de groene of de paarse badjas. En Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin? Amsterdammers kunnen weer naar huis.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: het een tikje anders doet.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Goedemorgen, het is een zonnige en hete dag vandaag. Temperaturen tussen de 30 en de 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het ietsje koeler, 25 tot 29 graden. Situatie op de weg, 15-8 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is rustig.
11: Rustig.
10: Dat ja, inderdaad. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A10, Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel, 10.3. A17, Roosendaal-Moerdijk, 6.7. En de A28, Hogeveen-Assen, in beide richtingen 154.1. A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep, 20.2. En de laatste, de A50, Apeldoorn in richting Zwolle, op de rem bij 213.2. 6:58. Harry van der Heijden, hoofdpunten van het nieuws.
12: Bij een grote brand in een zorgcentrum in Beekbergen vlakbij Apeldoorn is een deel van het pand ingestort. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Er raakte ook iemand gewond. Het is weer veilig in de straat in Amsterdam-Osdorp, waar gisteren een auto met explosieven crashte bij een politieachtervolging. De auto is gisteravond leeggehaald en geëvacueerde bewoners konden weer naar huis. En volgend jaar worden voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op brandstof. Dat komt volgens het AD door belastingvoordelen en de dure benzine.
13: 538 Ochtendshow.
10: En lekker

0: Fiona Lewis, Bleeding Love. Geschreven door Ryan Tedder, zanger van One Republic. Een van de beste songwriters ter wereld. Nou, dat blijkt maar weer. Het is 7 minuten over 6:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En de vraag is, wat is er?
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En de grote vraag is, welke vind jij lekkerder om mee op te staan? Lekker na de wekker, jouw kans op de groene of de paarse badjas. Optie 1 vandaag. Boys to Men, End of the Road, heeft te maken met Vanya Morris. Die is jarig vandaag. De iconische zanger van de R&B-legendes Boys to Men is 53 jaar geworden. Optie 1 is vandaag Boys to Men, End of the Road. Lekker een beetje een zwoel begin van deze woensdag. Ja, daar kun je voor gaan natuurlijk. Optie 1 vandaag dus, Boys to Men, End of the Road. En ja, we ontkomen er eigenlijk niet aan vandaag. Het is ontzettend warm. Temperaturen van 35 graden gaan we meemaken vandaag. En dan is er eigenlijk maar één nummer dat een beetje de lading dekt op zo'n dag als vandaag.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, en dan zeg ik een very good morning.
1: Very good morning.
0: Goedemorgen, vroeg uit de veren. Waarom?
1: Ja, altijd. Ik zit op de vrachtwagen, dus dan zijn we altijd vroeg aan het werk.
0: Zit je bovenop?
1: Ja, zit je bovenop?
0: Jij doet het zeg maar India-stijl vandaag.
1: Ja.
0: Hey, een flauwe grap. Waar moet je naartoe vandaag?
1: Ik ga nu naar Breda, los Vriesgoed.
0: Ja.
1: En dan gaan we door naar Hazeldonk. Daar moet ik ook nog lossen. En dan weer bijlaaien en dan gaan we weer naar Bergsehoek.
0: Ja, goed. Want jij zegt Vriesgoed, dus jij bent, je rijdt met zo'n zo'n Vrieswagen, zeg maar.
1: Ja, koelwagen. Cool, ja, cool combinatie, ja.
0: Oh, nou, dan kan ik me voorstellen dat je zo in de loop van de middag dat je het liefst even achterin gaat zitten.
1: Die laten we lekker aanstaan, ja. Dan kunnen we lekker, blijven we cool.
0: Ja, dat is een soort van omgekeerde sauna.
1: Ja, dat is best lekker, hoor.
0: Kom je, met ijspegels aan je neus, kom je naar buiten. Ja. Iedereen uit te puffen. Lekker.
1: Ja, prima, toch? Ja. Ja.
0: Hé, hey, en jij bent, ik heb me laten vertellen dat jij een badjashunter bent.
1: Ja, zeker weten, ja. Ik zit er al een tijdje op de azen.
0: Op die groene, op die paarse badjas?
1: Op de groene, ja.
0: Oh, maar het is met dit warme weer is een badjas natuurlijk eigenlijk, dat is niet echt lekker.
1: Nee, dat niet, nee.
0: Maar als je achterin zit dan wel. Dus misschien is het daar dan mooi goed voor.
1: Ja. Ja, dan kan ik hem aan doen als ik ga lossen.
0: Heel goed. Maar hoe laat zit je dag erop?
1: Ja, dan weet ik nooit hoe laat ik klaar ben.
0: Oh.
1: Dat is altijd verschillend. Het ligt eraan hoe druk het wordt. Of ik weet nooit.
0: Nog een extra ritje erbij.
1: Ja, we kennen altijd. Ah. Dat is ook geen probleem.
0: Heel goed. Nou, ik kan je vertellen dat jouw jacht eindelijk tot een goed einde komt.
1: Dat is leuk.
0: Wat mag volgens jou gedraaid worden in Lekker naar de Wekker? Optie 1, ja. Boys to Men, End of the Road. Of optie 2, The Underdark Project en The Summer Jam?
1: Ik had voor optie 2 gekozen.
0: Optie 2 heeft ook de meeste stemmen gehad. Nou, daar gaan we, Ferry. De groene of de paarse badjas?
1: De groene, alsjeblieft.
0: Gaan we die je kant op sturen? Wens ik je een mooie dag.
1: Top.
0: En hou je hoofd koel. En steek hem anders even erachterin. Even je vrachtwagen dan.
1: Helemaal top. Put your hands up.

0: Goedemorgen, woensdagochtend. Het is 6 minuten voor 7. Dit is de ochtendshow. En Harry van der Heijden zometeen met het nieuws. Wat zit erin?
1: Fraser mag het zelf gaan doen.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 7 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum deels ingestort bij een grote brand. De brand is inmiddels uit, maar het gebouw viel niet meer te redden. Er werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Eén van hen raakte gewond. Ook een groep kinderen op een tentenkamp in de buurt moest midden in de nacht weg. Een kantelpunt in de autowereld. Volgend jaar worden in ons land voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van het ING. Dat elektrische auto's populairder worden heeft onder andere te maken met een nieuwe belastingmaatregel. En Henk Fraser wordt de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij was ook de assistent van Stanley Menzo toen Suriname zich net niet plaatste voor het WK. In de play-offs lukte het daarna met Henk ten Katen ook niet. Maar de Surinaamse voetbalbond heeft vertrouwen in de ervaring van Fraser om te bouwen aan iets nieuws. Dan nog het weer. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden ietsjes koeler. En dat was het nieuws bij Radio 538.
4: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot door een ongeval 5 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 9 en A22 de laatste. Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. De oprit dicht 18. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1. Barneveld-Apeldoorn, hectometerpaal 67.0. Verder op de A1 naar de Amsterdam 12.5 en de A4 Delft-Schiedam 57.4. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. En de A12 Arnhem-Ede 107.8. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7 en de A22 Velsen-Beverwijk 9.0. A28 in beide richtingen Hogeveen-Assen 154.1 en de laatste de A50. Apeldoorn in de richting Zwolle op de rem bij 213.2.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Odido. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
24: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
25: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Hartelijk goedemorgen.
25: De 538-ochtendshow.
4: Woensdagochtend. Het is 2 minuten over 7. Goedemorgen. Dit is de 538-ochtendshow met Calvin Harris en Dua Lipa.

0: Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss. 7:05.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Een hele goede morgen, woensdagochtend. 29 juli, fijn dat je erbij bent en dat je Radio 538 aan hebt staan zo op de vroege ochtend op deze warme dag. Floris hier om samen met je op te starten. Het wordt een warme dag en tijdens de vorige hittegolven in ons land zijn in totaal 900 mensen overleden. Daar heb je misschien helemaal niet op die manier bij stilgestaan. Jan Slachter is woest dat de overheid volgens hem te weinig doet en vertelt daarover bij Nieuws van de Dag.
3: Maar het feit dat er tegen dus de afgelopen hitteperiode er 900 mensen meer zijn overleden dan het jaar daarvoor, en het RIVM ook zegt dit is zo goed als zeker door de hitte dat deze mensen overleden. Stel dat er een ramp was gebeurd in Nederland een paar weken geleden en er zouden 900 doden zijn gevallen. Dan hadden wij een nationale week van rouw gehad.
4: Zeker.
3: Dan hadden wij de vlag half stok gehangen.
0: Ja, moet je zeggen, Jan komt altijd goed op voor de ouderen. Ik ben ook altijd een beetje bezorgd op dagen als deze, met temperaturen boven de 30 graden. Voor mijn oma van 90 jaar. Dan denk je toch, ja, die kan eigenlijk niks. Die zit binnen in de schaduw en die heeft het daar eigenlijk al warm en benauwd. Dus goed dat daar wel een beetje aandacht voor is, als je het mij vraagt. Dan iets anders bij B&B Vol Liefde. Kandidaat Iris loopt het niet helemaal zoals ze had gehoopt. Enig is, vrijgezel Edwin weet ieder gesprek wat ze voeren. Wat er ook besproken wordt, weet hij naar zichzelf toe te trekken.
5: Op dat moment dacht ik van, hey shit, ja, ik voel me gewoon even gewoon verdrietig. En het gaat gewoon over mijn katje. En dus ik had heel even van, ja, dat is gewoon eigenlijk niet de gesprekken die ik nu, eigenlijk nu zou willen of zo. De ontsteking is ook nog steeds niet over. Dus ze gaan nu, krijgt ze een injectie. En ja, als het dan niet beter wordt, dan moeten we misschien nog een echootje doen. Ja. Dan ook, maar ja, we gaan het even kijken wat het nu, ja, wat het nu is.
6: De afslikken is nu heel goed op voeding, let even op.
5: Okay,
6: dat ze blijven eten.
5: Ja.
6: Dat is mijn oudste katje ook.
5: Ja.
0: Oh, vreselijk. Ja, dat is zo lastig. Als je zo'n figuur hebt die alles naar zichzelf toe weet te trekken. Ja. Verschrikkelijk. Wel leuk om naar te kijken trouwens, B&B Vol Liefde. Ik weet niet of je hier veel mee bezig bent trouwens. Maar er wordt in restaurants wordt steeds minder rekening gehouden met de regels, met de etiketten.
7: Het is er ook in de ober, hoort de kaart bijvoorbeeld ook eerst bij de dames aan tafel neer te leggen.
0: Ja, nee, dat gebeurt nog wel.
8: Dat gebeurt bijna niet meer, hoor.
0: Nee?
8: Nee.
7: Oh, ik maak niet anders mee eigenlijk.
8: Ja?
4: Ja, maar je zit bij het chicere segment.
7: Ja, dat is
4: gewoon bij je
0: hapsnacht. Wij zitten bij Piet van Vriet.
7: Bij de McDonald's is het gewoon wat eerste klaar.
4: Gewoon een nummertje. Ja.

0: ochtendshow.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: Ja, de vrouw waarvan de hardnekkige geruchten gaan dat ze het komende weekend in Amsterdam is tijdens de World Pride. Madonna, Like a Prayer bij 538. 16 minuten over 7 op deze woensdagochtend. Goedemorgen. Fijn dat je lekker wakker wordt met 538 door je radio. Florentine heeft een nieuwtje.
1: Hoe monogaam zijn mensen?
0: Nou
1: dat kan ik vertellen. Mensen zijn monogamer dan stokstaartjes bijvoorbeeld.
0: Ach.
1: Maar minder
2: Dat zijn ransbak hoor, die stokstaartjes.
3: Wat zijn die stokstaartjes?
2: Dat
3: zijn
2: die stokstaartjes, dat is echt niet normaal.
3: En dan draaien ze zich een slag in de rond.
2: Als er een vrouw langs loopt, dan
3: die kleine beest.
2: Ja, die heeft hem niet voor niks stokstaartjes.
3: Ik sta boven zo'n berg en dan gaan die hoofdjes weg.
2: Ja, oh, dat zijn de stokstaartjes. Ja, de hele dag aan het roeren.
1: Maar we zijn minder monogaam dan bevers. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek. Ja, om de monogamie scoren hebben bevers echt een hoge score van 72%.
2: Die zijn heel trouw.
1: Ja, en de mens is 66 monogaam. Maar het is eigenlijk toch nog te vergelijken met de eredivisie. Want dat is nog redelijk monogaam, hoor.
2: Want heel veel dieren zijn helemaal niet monogaam, toch?
4: Je hebt hier die Californische muis bijvoorbeeld.
2: Ja.
4: Die naait gewoon echt alles wat los en vast zit.
2: Oh,
4: maar broers, zussen...
2: Maar die blijft wel binnen zijn eigen soort, toch? Het is niet
4: binnen de familie.
2: Ja, nee, oké.
1: Soms een schaap is ook echt maar 0,6% monogaam. Dolfijnen, chimpansees zijn allemaal niet zo monogaam, hoor. Gorilla's ook niet. Maar hoe meet je dat dan?
2: Hè?
1: Want dat willen we wel weten.
2: Ja.
1: Nou, er wordt gekeken in hoeverre broers en zussen dezelfde ouders hebben.
2: Aha.
1: Nou, mijn kind heeft bijvoorbeeld een halfzus. Dus mijn ex zou in het onderzoek niet helemaal monogaam zijn. Zo wordt er dus eigenlijk gekeken.
4: Dan wordt hier...
1: En dit is dan door de eeuwen heen bekeken.
2: Ja, zo.
4: Ja.
2: Oké. Okay. Maar ik weet bijvoorbeeld, zwanen, daar wordt altijd van gezegd. Van die kiezen één partner en die blijven hun hele leven samen.
4: Is
2: toch mooi?
1: Ja.
2: Ja, heeft iets moois. Maar je kan op een gegeven moment ook klaar zijn met iemand, toch?
4: Nee, dan moet je van elkaar af.
2: Dat er liefde over is. En dat je,
1: bij de volgende, zo'n Schotse schaap, die gaat overal kinderen maken.
2: Ja.
4: Die hobbelt lekker de hele dag op zijn berg heen en weer. En denk zo. Ja.
2: En je kan je afvragen.
4: Ben jij aan de beurt?
2: Wie is gek? Kan je afvragen? Wie heeft het leukst?
4: Schelp je iedereen niet een schotschaap?
2: Wat is het grappig is? Wat is jouw sterrenbeeld? Ik ben schotschaap.
3: Weet je wat raar is? Als mensen vreemd gaan. Weet je, zelf vinden ze het wel een beetje oké. Maar als je partner vreemd gaat, dan is het land te klein.
1: Ja, zo werkt dat.
2: Ja, tenzij je er afspraken met elkaar over hebt natuurlijk. Dat gebeurt ook veel tegenwoordig.
3: Ja, dat gebeurt. Ja,
4: je hebt toch gewoon mensen die zeggen van joh, doe wat je wil.
2: Ja.
4: En als het maar niet op vaste basis is, als het een keer voor een avond is.
3: Zouden jullie dat kunnen, dat je weet van nou joh, vanavond ligt mijn vrouw of je man ligt met een ander in bed?
2: Ja, ik zeg altijd tegen mijn vrouw, joh, ik hoop dat je het heel leuk hebt, maar vertel het me niet, want ik kan er niks mee.
3: Nee.
2: Ja, dat is het eigenlijk meer een beetje.
3: Dat advies heeft het hard.
2: Daar ga ik vanuit. Ik hoor nooit wat.

0: Armin van Buuren en Sam Gray, Dream a Little Dream bij 538. 8:05. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: We gaan vaker voor elektrisch.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.

0: Check 538.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Chillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederland. Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu op.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Goedemorgen, het is een zonnige en warme dag. Temperaturen tussen de 30 en de 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het ietsje koeler. 25 tot 29 graden. Situatie op de weg volgens Flitsmeister. Het verkeer, 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 8 minuten. En de A50 Os-Arnhem bij de Rijnbrug 7. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Barneveld-Apeldoorn. Hectometerpaal 67.0. Verder op de A1 naar de Amsterdam 12.5. En de A2 Eindhoven-Den Bosch 161.1. A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. En de A12 Arnhem-Ede 107.8. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7. De A28 in beide richtingen. Hogeveen-Assen 153.7. A37 Duitse grens Hogeveen 32.5. En de A50 de laatste Apeldoorn in de richting Zwolle. Op de rem bij 213.2. 1 minuut over 7:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
9: Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari. Hij zat met nog 5 andere Nederlanders op een boot die vlak na vertrek omsloeg. In het Gelderse Beekberg is een zorgcentrum deels ingestort. Er brak vannacht een grote brand uit. Een van de jongeren die er woonde raakte gewond. En een historisch moment voor nieuwe elektrische auto's. Daarvan worden er volgend jaar in ons land meer van verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat schrijft het AD op basis van een ING-onderzoek.
10: 538 Ochtendshow.
8: Lekker wakker worden met Shakira en Burna Boy. Zometeen naar Lee & Rimes.

en Burna Boy, Die Die bij Radio 538. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. 9 minuten over 7:30 op deze woensdagochtend. Een warme dag, maximaal 35 graden gaan we meemaken. Dus hou je hoofd koel. Martin Garrix en Ed Sheeran, zometeen naar AHA. Dit is Take On Me.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Goedemorgen, het is even na 7:15 op deze woensdagochtend. Dit is de ochtendshow. En ja, mocht je een roker zijn, fanatiek of misschien een partyroker, dan ken je hier misschien wel de details over. Maar ja, de prijzen van tabak stijgen kei en keihard.
1: Ik vind wel dat de overheid makkelijk rokers aanpakt, zeg maar. Weet je, dat is een melkkoe.
2: Nou ja, je haalt nog steeds voor €2 een fles wijn bij de supermarkt.
3: Ja, maar een pakje sigaretten kost dus inmiddels €11,20.
1: En algemeen bekend is dat alcohol meer schade aanricht dan tabak. Hè?
3: We hebben Nick aan de telefoon. Nick, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen mannen.
3: Nick, wat is voor jou de grens? Waar zeg jij van, nou, nu druk ik definitief de laatste sigaret uit in de asbak?
4: Ja, ik denk vanaf een eurotje of 20... gaan mensen geen sigaretjes meer kopen, denk ik.
3: Voor een pakje sigaretten, €20. Dat is dat is de grens bij jou.
4: Ja, zeker.
3: Rook je veel?
2: Ja.
4: Nee. Ik ben zelf helemaal geen roker, maar... Oh. Maar zo lijkt het mij, wel gemak voor mensen.
3: Dat schat jij zo'n beetje. Maar heb je vroeger gerookt?
4: Nee, helemaal niet gerookt.
2: Okay. Wel eens geprobeerd, toch?
4: Nee, ook niet geprobeerd. Nee, zeker niet. Okay. Nee, ook niet aan
2: beginnen. Oh, dus, goed, man.
4: Ja, zeker.
3: Nou, ik zou zeggen, hou dat zo, Nick.
4: Ja, zeker. Het gaat helemaal goed komen.
3: Mooi, man. We gaan even naar Roy. Roy, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Wat is voor jou de grens dat je zegt, vind je een kapper mee met het roken?
5: De grens lag bij mij 6 weken geleden op €15. Toen zag ik op een gegeven ogenblik dat het te hoog werd.
3: Ja.
5: En ik heb 6 weken geleden heb ik samen met prijsjes mijn peuken uitgedrukt.
3: Maar jij bent nog steeds gestopt dus?
5: Ik ben nog steeds gestopt, ja.
3: Hé, wat goed.
2: En hoe gaat het?
5: Het ging kloten, maar het gaat nou echt supergoed.
3: Wat was de lastigste fase?
5: Als je maatjes naast je staan te roken.
3: En ze zijn dan niet zo dat ze zoiets hadden van, oh, Roy is net gestopt, laten we eventjes een klein beetje solidair zijn met hem.
5: Dat heb ik ook duidelijk gezegd, gewoon doorroken. Oh, okay. Ik moet wel door die fase heen en dat gaat echt supergoed.
3: Oké, nou mooi. Roy, dankjewel. We gaan even naar Robert. Robert, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Wat is de grens wat jou betreft? Waar stop je?
6: Ja, dat ligt eraan hoe duur dat ze het in het buitenland gaan maken. Want in Nederland, dan vangen ze mij niet.
3: Je haalt nooit sigaretten of check in Nederland?
6: Nee, nooit. Never, nooit niet. Maar ja, ik rook zware vanellen.
3: Ja.
6: En die haal ik in Luxemburg. Of ja, wij hebben een eigen rijder bij ons in het dorp zitten.
3: Ja.
2: Een eigen rijder?
6: Ja, dat is een chauffeur, zeg maar.
2: Ja.
6: Die rijdt voor zijn eigen en die rijdt 2 keer in de week op en neer naar Zwitserland. Ja. En die komt altijd door Luxemburg.
3: En die heeft er een handeltje naast, zeg maar.
6: Ja, die gaat echt 3 keer per jaar op vakantie, denk ik. Ja.
2: Maar jullie bestellen dus met de hele wijk of zo, allemaal geven jullie een bestellingje door?
6: Ja. En ik betaal daarvoor 1 pakje sec €10,60.
2: Zo.
3: Ja, en hier is het inmiddels €24.
6: Ja, je tel uit je winst. Hè? Dus mij krijgen ze nog niet zomaar.
3: Maar dat gaat hard, ja. Dat is, maar op deze manier jaagt, zeg je eigenlijk, de overheid dus ook heel veel rokers naar het buitenland als het gaat om de aankoop van sigaret.
6: Nou, als ik heel eerlijk ben, ik vind het een grote criminele organisatie, heel de regering.
3: Oh, okay.
6: Dat gaat er helemaal nergens over. Okay. Wel.
3: Robert, dank even voor je input. We gaan nog even naar Frank. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Waar ligt bij jou de grens, Frank?
7: Bij mij de grens tussen België en Luxemburg. Die heb helemaal gelijk.
3: Ja. Ook jij haalt je sigaret in het buitenland, begrijp ik.
7: Nou, nog niet, maar dat gaat wel gebeuren nu.
3: Ja, dit was voor jou de druppel?
7: Ja, het is tot de bezopen voor woorden. Het is gewoon 50% erop, hè. Op een pakje check.
3: Want jij rookt...
7: Wat? Een zware check.
3: €16.
7: Ja. Nou, dat gaat nu, wordt €24. Dus dat gaat gewoon 50% op.
3: Ja, het is
7: dat helemaal laag daarin.
2: Maar Frank, je kan ook stoppen.
7: Dat weet ik. Weet je nog, vorige keer had ik een verhaal over SOA, weet je wel? Toen moest ik ook stoppen met voetballen.
3: Oh, dat was jij.
7: Ja, dat weet ik, ja.
3: Ik dacht wel even met SOA, dat gaat de andere kant op.
2: Ik dacht dat jij even het voetballen erbij had.
7: Ja. Speciaal voor Nick.
3: Frank, dankjewel.
7: Nee, maar het zijn nog wel een beetje criminelen daar zo. En weet je wat het mooie is? Als morgen iedereen stopt met roken, hebben ze een fucking probleem, want ze halen onwijs veel geld binnen.
3: Maar ja, goed, als iedereen het in het buitenland gaat halen, hebben ze hetzelfde probleem.
7: En dan krijg je voor een keer zo'n stukje op de radio. Ja, 32% van Nederland haalt in buitenlandse sigaretten. Ja, gek is dat, of niet? Het wordt lucratiever om sigaretten te gaan smokkelen dan cocaïne.
3: Frank, dankjewel. Nog even naar Kevin. Kevin, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wat is voor jou de grens, Kevin?
8: Nou, mijn kant is op het moment dat de sigaretten duurder worden als drugs, dan ga ik volledig over drugs.

0: Turbo Jack Rivers bij 538. Goedemorgen, de ochtendshow. Woensdagochtend, 8:03. En Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Brand in Beekbergen is uit.
2: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50.

0: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: 538 Nieuws.
7: 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuiden van Japan is gestegen naar 13. 2 doden vielen in een winkelcentrum waar een explosie was. Bij een papierfabriek worden mensen vermist nadat een schoorsteen instortte. De aardbeving was zo heftig dat mensen niet meer konden blijven staan. In Brazilië is een Nederlandse man om het leven gekomen bij een ongeluk met een boot. Die was net vertrokken voor een tochtje langs de watervallen toen het misging. De boot sloeg om en de man verdronk. 2 andere Nederlanders die aan boord waren liggen in het ziekenhuis. Een brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekberg is geblust. Het gebouw kon niet meer worden gered en is deels ingestort. De brand brak gisteravond uit. In het zorgcentrum woonden jongeren met psychische problemen. 1 van hen raakte gewond. Er wordt nog onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Dan nog het weer. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden op de Wadden. En aan de kust is het met 25 tot 29 graden ietsjes koeler. En dat was het nieuws op Radio 538.
9: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538. Verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 9 minuten. En A50 de laatste Os Arnhem bij de Rijnbrug 16. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Barneveld Apeldoorn. Hectometerpaal 67,0. Verder op de A1 naar de Amsterdam 12,5 en de A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. A12 Arnhem-Ede 107,8 en de A17 Roosendaal-Moerdijk 19,5. A28 in beide richtingen Hogeveen-Assen 153,6 en de A37 Duitse grens Hogeveen 32,5. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,3 en de laatste de A50 Apeldoorn in richting Arnhem. Omegent gemeld is op de rem bij 196,8.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: 538.
6: Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Goedemorgen.
5: De 538-ochtendshow.
7: Lekker op weg naar een warme woensdag. Het is 8:05. Dit is de ochtendshow. En Christina Aguilera, Genie in a Bottle, is hier.
8: Radio 538.
9: Ik ben op zich een enthousiast persoon. Maar hier kon ik echt helemaal niet in vinden wat me enthousiast maakte. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het zo ouderwets ook. Zo'n ouderwets show. Zo 1990, echt waar.
6: De 538.

0: feest is.
1: De 538 Ochtendshow.
0: Een genie in the bottle. 8 minuten over 8. Goedemorgen, woensdagochtend. 29 juli, dit is de Ochtendshow. Floris hier, fijn dat we samen wakker worden vandaag. Wees ook een beetje voorzichtig vandaag. Het wordt een warme dag tot 35 graden. En door de toenemende droogte wordt er ook in Nederland gewaarschuwd voor natuurbranden. Meerdere campings nemen daarom ook maatregelen. Camping-eigenaar Shirley Ike legt uit wat zij naar aanleiding van die waarschuwingen doen.
2: We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald.
0: Ja, fijn. Je hoeft ook niet op te warmen bij een vuurpot met dit warm weer. Dat scheelt dan weer. Wees een beetje voorzichtig. Dat is eigenlijk het devies. Dan Rutger Kastikum, die zei afgelopen camping-eigenaar Shirley Ike legt uit wat zij naar aanleiding van die waarschuwingen doen.
2: We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur.

0: niet op een elektrische fiets zouden mogen rijden. Nou, dat viel bij veel senioren niet heel goed. Waaronder ook bij de vader van Sander de Kramer.
1: Ja, mijn vader belde me wel op. Ja. Ja, daar moest ik iets aan doorgeven aan jou. Dat je twee betonnen slippers kan komen halen, dan gooit hij even in de Maas. Hij was zo kwaad, hij was helemaal over de vos, was die man. Die was niet meer te benaren.
2: Nee, nou, dat is ook wel een pijnlijk puntje geraakt.
1: Nou, dat denk ik ook.
2: Ja, rijdt hij ook niet meer? Kan hij niet meer rijden?
1: Ja, hij rijdt hartstikke goed. Hij is 84 en hij rijdt daar misschien twee keer per week iemand aan, maar meer niet.
0: Ja, betonnen slippers, dan ga je direct nadenken. Hoe zou dat eigenlijk lopen, betonnen slippers? Ik zou er in ieder geval inderdaad niet mee gaan zwemmen. Dan gaat dat niet goed. Misschien een discussie die je wel eens gevoerd hebt met mensen. Anders is het wel leuk misschien om even om te doen vandaag. Wanneer begint de week nou eigenlijk?
3: Veel van die kalenders. Zondag de eerste dag van de week.
4: Ja, klopt.
3: Dat is
4: heel verwarrend.
3: Voor mij, internationaal gebeurt dat bijna overal, dacht ik.
4: Dat zondag dag 1 is.
3: Dat dacht ik, ja.
5: En dan Sunday.
6: Maar de knop gaat voor ons wel om op zondag. Zondag schoon bed, zondag fris, weet je wel.
3: Je bent wel schoon op zondag? Oh, ja, dat is voor mij zaterdagactiviteit.
6: Ja?
3: Zaterdagochtend is beddenverschoondag.
5: Ik meestal naar de seks.
3: Ja, dus op zondagochtend twee keer per jaar.
2: Nee, februari voor het laatst.

0: Luis Fonsi, date la vuelta bij Radio 538, 17 minuten over 8. Goedemorgen. Een warme dag en daarom ook lekker veel zomerse muziek op 538 vandaag. Ik weet niet of jij wel eens een sportieve prestatie hebt geleverd waar je het nog lang over hebt, waar je heel trots op bent.
1: Ik verbaas me er nog steeds over dat Niels en ik ook de marathon hebben
2: gelopen. Nou, zeker als je ons nu ziet.
3: Ja, jullie waren een tijd lang echt fanatiek hardlopers.
1: Wij waren toen goed in shape. Nou, waren we in shape?
2: Nou, want dat ding is met die marathon. En eigenlijk zou ik het nog wel een keer willen.
1: Ja.
2: Ik weet niet of het nog lukt. Dan moet je echt ijzeren discipline hebben. Maar ik zit wel eens terug te denken. Dan gingen wij bijvoorbeeld even vanuit Hilversum, ben je natuurlijk zo in Loosdrecht.
1: Ja.
2: Dan gingen wij even op dinsdagochtend na de uitzending gewoon nog even een rondje Loosdrechtse plassen lopen. Nou, dat is best een... Dat is met de auto al een stukje.
1: Ja.
2: En dan gingen we dat als training. Op een gegeven moment moet je gewoon 3 uur gaan hardlopen. Ja. Bizar.
3: Een marathon, je traint tot 30 kilometer, toch? En dan stop je een beetje.
2: Ja,
3: en dan,
2: 30, 35 kilometer of zo.
3: En dan de marathon zelf, dan loop je hem echt voor het eerst helemaal. En dan loop je het laatste deel loop je op adrenaline, geloof ik.
1: Op schoenen.
3: Op schoenen, oh.
2: De fout die wij hadden gemaakt, en we hadden even niet het parcours heel goed verkend, is... New York is heel heuvelachtig. Of tenminste heuvelachtig. Hoe noem je dat?
3: Ja, het is niet vlak.
2: Het is niet vlak. Ja. En als je daar niet op getraind hebt. En dan kom je voor de eerste keer. Eigenlijk na de start ga je meteen de eerste brug op.
1: Nou, dat is echt.
2: Dan denk je al.
1: Alsof je de Erasmusbrug over. En,
2: ja, maal 2.
1: Maar ik had een schema gemaakt. En dat was een redelijk relaxed schema. En dan kwamen we uit op 4,5 uur of zo.
3: Ja.
1: En dan moest je bijvoorbeeld. Na 1 maal moest je op. Ik noem wat 7 minuten. En na 1 maal stonden we op 12 minuten. Ik zei, nou, dat schema kan weg. Huppatee. Ja, dat was echt helemaal kut.
3: Maar hebben jullie de hele. Een marathon met z'n tweeën gelopen.
2: Nee.
1: Bij zijn ouders stonden toen op een gegeven moment een punt.
2: Ja, met, weet ik veel ergens.
1: Met bananen aan de linkerkant.
3: Met bananen?
1: Ja, met bananen. Ja,
2: snelle suikers,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja.
3: Oh, zo.
1: Overigens staan daar langs het hele parcours bananen. Maar ik had me opwijs voor. Ik zeg ook naar je ouders.
2: Maar op kilometer 20 of zo, 25.
1: En daar zouden we staan en daar stonden ze niet.
3: Hey.
1: En ik zei, nou, lekker geregeld weer. Zeg. En typisch weer van Baarden afspreken en hierna komen. En uiteindelijk zeiden we, en toen kwamen we bij je ouders. En jij bent toen redelijk doorgelopen en ik ben hem toen kwijtgeraakt.
2: Ja.
1: Hij liep te snel voor mij.
3: Ja, ja. Maar is dan, op een gegeven moment heb je dan een soort consensus tijdens het rennen van...
2: Je moet op een gegeven moment...
3: Ga jij maar door.
1: Ga jij je eigen...
2: Ja, het is heel vervelend als je hardloopt. Je wil je eigenlijk aansluiten bij iemand. Want het is lekker als je... Ja.
3: Als je samen met iemand loopt.
2: Ja. En dan ben je toch een beetje ontheemd, want je maatje is er dan ineens niet meer. Dan moet je op zoek gaan naar iemand
3: een nieuw
2: anders.
3: Maatje.
4: En vond je
2: precies.
4: Dit?
3: Heb je een nieuw maatje gevonden daar?
2: Ik kan me eigenlijk niet meer... Het was echt, met bloed, zweet en tranen.
1: Ik werd op een gegeven moment ingehaald en toen dacht ik mezelf, doe ik hier door een banaan. Ja. Maar echt, iemand in een bananenpak. In een bananenpak. Ik denk, ik word nog gewoon door een Chiquita ingehaald.
3: Oh. Maar even, wat waren jullie tijden? Want ik heb werkelijk geen idee.
2: Ik had voor mij 5:02 of zo.
1: En ik 5:29 of zoiets. Dus net voor...
2: Het was eigenlijk net te weinig. Het is als je binnen de 5 uur loopt, dan kom je in de...
1: New York Times?
2: In de New York Times te staan.
4: Oh.
2: Maar na de 5 uur, eigenlijk een beetje flauw, want iedereen die hem loopt...
1: Is een held.
2: Is een held. Maar wij hadden het net niet gehaald om in de krant te komen.
3: Ja, ja.
1: Maar het leuke is, dan krijgen we de medaille. En dan ga je naar de metro in.
3: Ja.
1: En daar word je gewoon, weet je...
3: Als een held word je onthouden.
2: Applaus!
3: Ja, maar,
1: echt waar.
3: Maar Amerikanen zijn daar goed in.
2: Als je de dag daarna ook... Het is ook traditie om de dag daarna je medaille om te houden. En als je dan, laten we zeggen, weer de winkels ingaat... Dan weet ik wat, maar je wordt overal met applaus onthaald.
1: Wil je een bak koffie krijgen? Een cupcake?
2: Dat zijn wel goed, hoor.
3: Maar het is grappig hoe dat werkt. In Amerika is dan iedereen trots op jou. Terwijl als je dat in Nederland zou doen, dan krijg je... Meer muziek met je medaille. Kneus.
2: Ja. Oh.

0: Alexander Stan, Mr. Sexo Beat bij 538. 3 minuten voor 8:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En Harry van der Heijden met de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat heb je?
1: Schiphol heeft aan de lopende band vacatures.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Goedemorgen, het is een zonnige en warme dag. Temperaturen tussen de 30 en de 35 graden op de Wadden. En aan de kust is het ietsje koeler, 25 tot 29 graden daar. Situatie op de weg, 58 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen, je hoort de 3 langste. Eerst op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Velsen door werkzaamheden 24 minuten. Ook de andere kant op Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk door dezelfde werkzaamheden 14. En de laatste de A50, Os-Arnhem bij de Rijnbrug. Een klein kwartiertje vertraging ook. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1, Barneveld-Apeldoorn, hectometerpaal 67,0. Verderop de A1 naar de Amsterdam 12,7 en de A4 Leiden Amsterdam 7,1. A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3 en de A12 Arnhem-Ede 107,4. A16 Rotterdam-Dordrecht 33,8 en de A17 Roosendaal-Moerdijk 6,7. A28 Amersfoort-Zwolle 92,4 en verderop de A28 Hogeveen-Assen 153,5. Andere kant op Assen-Hogeveen 160,6 en de A37 Duitse grens Hogeveen 32,5. Laten we nu A50 Apeldoorn in richting Arnhem op de rem bij 196,9. 3 minuten over 8:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
17: In Rotterdam en Eindhoven heeft de politie vannacht invallen gedaan. Volgens regionale media werden in beide steden tieners geblinddoekt afgevoerd. De arrestaties zouden ongeveer tegelijk zijn gedaan. Een brand in Beekbergen bij Apeldoorn heeft voor veel problemen gezorgd. Het vuur ontstond in een zorgcentrum voor jongeren en dat brandde helemaal af. Een jeugdkamp in de buurt werd ontruimd. Het kan zijn dat er asbest is vrijgekomen. En op Schiphol zijn ze dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Volgens de Telegraaf staan er in de drukste periode van het jaar duizenden vacatures open. Het gaat niet alleen om bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers.
18: 538. De 538 Ochtendshow.
16: Lekker wakker worden met Jennifer Lopez en David Guetta zometeen naar deze Ace of Base.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bij 538. Goedemorgen, dit is de ochtendshow, woensdagochtend, even na 9:15. Misschien heb je hier wel eens over nagedacht voor jezelf. Heb jij veel hobby's? Gewoon dingen die je doet in je vrije tijd.
1: Het is toch jammer dat er niet een meer sexy woord voor is.
0: Voor hobby?
1: Ja.
2: Nou, een passie. Maar vind je hobby niet sexy?
3: Nee.
1: Nee, ik zie alleen maar spinnenwebben.
0: Ja.
1: En ja.
0: Oud, zeg jij.
1: Ja.
0: Stoffig.
1: Ja.
0: Oké. Liefhebberij?
1: Nee, ja. Nee, ja ik
0: een
1: weet
0: passie?
1: Niet.
0: Een passie? Ja. Ja, is een passie.
1: Nee. Is een passie? Nou ja, maakt er niet uit.
0: Passie klinkt wel...
1: Ik vind het wel gezelliger.
0: Het hobby is hartstikke gezellig.
2: Ik dacht dat je...
0: Nee, als we kunnen hobbyen, dan doen we het natuurlijk.

0: Die hobby die is van Maarten Ouwendijk. En wij hebben meneer Ouwendijk even aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Want ja, de verzameling, want daar gaat het over in het geval van uw hobby. Die is inmiddels zo enorm dat het een hele kamer of een deel van de kamer in beslag neemt. Hè? Dat is een soort museum geworden.
1: Nou, het is een hele kamer geworden, ja.
0: Een hele kamer zelfs. Nou, dat is...
1: Ja.
0: Wat is de hobby?
1: Bierglazen van Amstel. En Amstelfiltjes, Amstel doppen, Amstel etiketten. Oh.
0: Alles wat met het Amstelbier te maken heeft.
1: Jawel.
0: Ja, en waarom specifiek het Amstelbier?
2: Ja.
1: Nou, per ongeluk. Ja, ik was voorheen een aardige fietser. En in 1987 zag ik op de Vleemarkt in Utrecht. Zag ik een leuk glaasje staan van de Amstel Cold Race.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel leuk. En twee keer daar verder stond er nog een ander met een andere datum. En nu staat het vol bij mij.
2: Maar heb je zelf de Amstel Gold Race wel eens gefietst?
1: Twee keer.
0: Oké. Maar inmiddels is de collectie dus behoorlijk uitgebreid. Het gaat alleen om Amstel-producten. Hoeveel artikelen met het logootje van Amstel erop zijn er inmiddels in huizen Ouwendijk?
1: Nou, 4.000, 5.000.
2: Nee! Ik denk, jij hebt iets van 30 beeldjes of zo.
0: Ja. 4.000, 5.000. Maar zijn er zoveel verschillende artikelen dan waar Amstel op staat?
1: Ja, natuurlijk. Ik speel dan de filters en de etiketten en doppen. Maar ja, er zijn natuurlijk allerlei die andere dingen, spelletjes. Dienbladen en noem maar op. Alles wat dan allemaal in Amstel gemaakt is of gedaan is, dat gaat natuurlijk zo wel.
0: Wat is het pronkstuk van de collectie?
1: Nou, eigenlijk mijn pronkstuk staat in Amsterdam, bij een café-restaurant Amstel. Dat is een hele grote bierpul van de Elfstedentocht.
2: Bij Arie?
0: Staat die bij Arie in de kroeg?
1: Ik weet het niet. Ik ken Arie niet.
2: Café aan de Amstel.
0: Café aan de Amstel. Café
1: ja, naast Stopra.
0: Het zal toch niet het café van Amstel? Nee, dat is een ander café. Arie, nee, het is niet bij Arie, maar het is wel een café.
2: Die heb je te leen gegeven of zo? Of,
1: die staat daar, die staat er te leen. En een fiets en twee borden van die voor op een auto zitten van de Amstel Gold Race.
2: Oh, ja.
1: Die hangen ook daar aan de muur.
0: Nou, wat leuk, een mooie verzameling. En zijn er nog producten die ontbreken, artikelen waarvan u zegt van nou, dat is bijna de heilige graal, die moet ik nog hebben?
1: Nee, ik moet iets niet hebben. Ik wil het wel graag hebben.
0: Ja.
1: Maar het is geen moeten bij mij.
0: Oké. Nou ja, en dan de laatste vraag die ik toch even ga stellen. Vindt u dan Amstelbier ook het lekkerste biertje?
1: Jazeker.
0: Oh, gelukkig. Ik denk, nu gaat u zeggen nee.
2: Nou, dit is echt gewoon een vriend van Amstel.
0: Dit is nou echt een vriend van Amstel. Ja.
3: Nee, moet je die kant op.
0: Nou, meneer Ouwendijk, ik wens u ontzettend veel succes met de verzameling. En leuk dat u er even over wilde vertellen.
2: Leuk hoor.
0: Ja.
1: Hey, bedankt. Goedemorgen.
0: En een mooie dag.

0: hier bij 538. Goedemorgen, de ochtendshow. 8:55 deze woensdagochtend. En Harry van der Heijden en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Even geen nieuwe Toyotas meer.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
21: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: 538 Nieuws.
24: 9 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een grote politieactie vannacht in Rotterdam en Eindhoven. Volgens regionale media werden er tieners gearresteerd. In Eindhoven zou op dat adres eerder al een jonge aanhanger van IS zijn opgepakt. De politie kan nog niet zeggen of dat vannacht ook het geval was. De arrestaties zouden ongeveer op hetzelfde moment zijn gedaan. In de drukste periode van het jaar op Schiphol zijn ze daar op zoek naar duizenden nieuwe collega's. Er staan bijna 4000 vacatures open. Volgens de Telegraaf gaat het niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers, kantoorpersoneel en mensen in de horeca. En in het zuiden van Japan worden deze week geen nieuwe Toyota's meer gemaakt. De autobouwer heeft het werk stilgelegd na de zware aardbeving van gisteren. Er werd nog wel even geprobeerd om weer te gaan bouwen, maar het is niet zeker of er wel onderdelen geleverd kunnen worden door de schade die is ontstaan. Dan nog het weer. Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het ietsjes koeler. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Harry, veel dank. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel, het is rustig. Enige vertraging op de A50 Osserin richting Van Arnhem bij de Rijnbrug. 13 minuten, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Barneveld-Apeldoorn. Hectometerpaal 67.0. A6 Emmeloord-Jouwen 289.4. En de A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A12 Arnhem-Ede 107.4 en de A15 Del-Ochten 120.0. A16 Rotterdam-Dordrecht 33.8 en de A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7. A28 in beide richtingen Hogeveen-Assen 153.5 en de laatste, de A50 Apeldoorn in richting Arnhem op de rem bij 196.9.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
24: Odido. Alle verf super voordelig.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
26: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
27: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zonder op je
1: radio. Ja, goedemorgen.
27: De 538-ochtendshow.
1: Woensdagochtend, een warm welkom. Dit is de 538-ochtendshow. Het is 9:03 en YouTube op weg naar deze beautiful day.
28: Het loopt allemaal door elkaar heen. Je wordt er gek van. Maar het is ook... het houdt niet op. Dat is het ook. Ik wil hier weg.
26: Dit is de 538-ochtendshow.

0: Walker, Heartbreak Melody bij 538. Goedemorgen, 16 minuten over 9. Dit is de ochtendshow. En toch even een klein onderzoekje opgestart. Welke luisteraar van de ochtendshow kan het beste een vogel imiteren?
1: Het is niet normaal zoveel appjes als er zijn.
2: Oh, talent, hè?
1: Ja, er zit...
3: Nou, je hebt zeg maar de voice, maar dit moet ook... Ja, je lacht erom. Ja. Maar als zoveel mensen iets kunnen...
0: The dan... Bird of Holland.
3: Ja, je lacht erom, ja. Maar...
1: Luister even mee naar nog een kleine compilatie van wat inzendingen.
2: Zo.
4: Goedemorgen met Kevin. Nou, ik ken best wel goed een pauw nadoen.
5: Een homofiele uil.
6: Oh.
7: Dit is de haan.
8: Wauw. Lekker haan.
2: Die draaien wel...
9: Een grote mus. Tjulp.
10: Ja, ik heb er nog eentje en dat is de Leidse duif. Koekeroe. Koekeroe.
11: Hoi, met Arjan. Mijn imitatie van een kraai.
2: Oh.
8: Nou.
2: Zo. Die zit gewoon bij in de boom, hoor.
1: Ja. Oh, dat is...
2: Wie was dit?
1: Arjan.
2: Arjan.
1: Arjan, heb goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Doe nog eens.
12: Oké,
1: gaat
2: ie.
1: Ja.
2: Nee.
8: Oh, net echt?
1: Ja. Maar waar gebruik jij dit voor, ja. Arjan?
12: Eigenlijk niet. Het is gewoon een kleine afwijking, laten we het zo noemen.
2: Maar zit jij wel eens gewoon normaal sowieso, dat het op donderdagochtend in de auto, dat je denkt, nou, ik ga nou even lekker een kraai doen.
12: Ja, of inderdaad of op het werk. Ja. Weet je wel, overal eigenlijk waar het op dat moment een beetje oplopt.
2: Het is wel een soort lokroepen.
1: Ja. Ja. Maar je hebt er succes mee blijkt, want je doet het al een tijd. En ja, wij zijn ook onder de indruk, kan niet anders.
2: Ja, ja, ja, ja.
12: Nou, dankjewel.
1: Ja, sterker nog, ik denk dat we Arjen maar tot winnaar moeten uitroepen van deze vogelcompetitie. Maar ga je meedoen aan het NK?
12: Nou, nee hoor. Ik blijf lekker gewoon amateur.
1: Ja. Amateur ook, ja.
0: Hobbykraai.
1: Ja. Nog even één keer, Arjen, alsjeblieft.
12: Ja. Oké, komt hij nog hier?
1: Ja.
12: Nou, nog genoeg gekraaid, hoor.
1: Ja. Je krijgt van ons de zomer bekend, man. Handdoek, zonnebrand, strandbal, zonnebril, zit er allemaal in. Dus veel plezier.
12: Top, leuk.
1: En heb een mooie dag vandaag.
12: Dankjewel, jullie ook.
1: Oké, hoi.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Radio 538, de ochtendshow, woensdagochtend. Goedemorgen, 9:05. En Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws zometeen.
1: Pas op als je gaat zwemmen.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over

0: Check 538.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het nou weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
12: Maak er een

0: die anders doet.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Goedemorgen, halverwege de ochtend is het al op veel plekken zomers warm. Vanmiddag is het tussen de 30 en de 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust is het ietsje koeler, tot 29 graden. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig, twee vertragingen. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles, 7 minuten. En de A50, de laatste Os-Arnhem bij de Rijnbrug, 13. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Barneveld-Apeldoorn, hectometerpaal 67.0. Verder op de A1 richting de Duitse grens 173.4 en de A6 Emmeloord-Jouren 289.4. A8 Amsterdam-Beverwijk 3.7 en de A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A12 Arnhem-Ede 107.4 en de A15 Del-Ochten 120.0. A16 Rotterdam-Dordrecht 33.8 en A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7. A28 in beide richtingen Hogeveen-Assen 153.5 en A50 Apeldoorn-Arnhem 196.9. Verder op de A50 Arnhem-Os 164.9 en A58 de laatste. Breda in de richting Tilburg op de rem bij 45.1. 1 minuut over 9:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
4: In Rotterdam en Eindhoven zijn vannacht politieacties geweest. Het zou gaan om een onderzoek naar terrorisme. In beide steden werd iemand geblinddoekt afgevoerd. En dat gebeurde ongeveer tegelijkertijd. In Spanje kunnen duizenden mensen weer terug naar huis nadat ze waren geëvacueerd vanwege de bosbranden bij Madrid. Volgens een Spaanse minister kan het vuur snel onder controle worden gebracht. En op steeds meer officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen moeten zwemmers uitkijken voor bijvoorbeeld blauwalg.
5: 538, de 538 Ochtendshow.
3: Katrina and the Waves, hoor je naar Yugel. Dit is Jamaican.

Jouw ochtendshow, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En het is vandaag ook Walking in the Sunshine, tenminste als je naar buiten gaat. 35 graden gaan we meemaken vandaag. 7 minuten over 9:30.

Alex Warren en Passenger bij 538. Goedemorgen, woensdagochtend. Dit is de ochtendshow van 538. Het is bijna 9:45. Normaal gesproken, Arie en een verse mop. Arie uit Café de Amstel. Arie heeft alleen eventjes even vrij. Even zomervakantie. Om toch even met die lach wakker te worden vandaag op deze warme woensdag. Duiken we samen eventjes in het rijke archief van...

0: Zullen we hem doen nou, hier de mond?
1: Ja, we gaan hem doen. Helemaal, helemaal leuk.
2: Maar wat is het nou?
1: Ja.
2: Er komt een kerel bij mij en die ik weet, die heeft een glazen oog.
1: Oh.
2: En je hebt alles van die mensen, dat heb je wel eens gezien, die is heel irritant met zijn filtje, geeft ze klap op en dan vangen ze hem.
1: Oh ja, oh, ja zo. Ja, ja, ja, ja.
2: Zo, hè? Ja, ja, ja. Maar dat doet die kerel, die doet hij met het glazen oog, doet hij dat.
1: Nee joh.
2: Ja, dan legt hij dat oog legt hij erop en dan tikt hij zo en dan schiet hij zo terug.
1: In zijn oog?
2: Ja. En dan zit hij web, zit hij weer in zijn schedel.
1: In zijn oogkast.
2: En wat is het nou geweldig? Hij vliegt er weer een keer, want er komen nieuwe mensen binnen en ik heb een grapje, denk je. Schiet het ook achter in zijn keel. En dan slikt hem door. Hij zegt, nou, dat is wat. Dus hij zegt, nou, maar dan ga ik toch wel kijken. Dus ik zie hem van een week. Ik zeg, hoe is het? Nou, ze begrijpen niks van. Ik ben al 3 dagen prakken, maar hij komt er niet uit.
3: Domme.
2: Hij zegt, ik ga naar de dokter toe. Ik zeg, nou, dat is goed. Komt hij van de week, komt hij terug. Ik zeg, hoe was het? Hij zegt, nou, ben bij de dokter geweest. Hij zegt, die is gaan kijken. En die is gaan voelen en doen en kijken. En die dokter zegt, hij zegt, nou, meneer. Hij zegt, ik kan niks zien hoor. Hij zegt, jammer, ik zag u wel.

0: En Zane, eyes closed bij 538. Dennis Ruijer zometeen en de vijf van het bedrijf in de 538 werkdag. En ook Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Een voetballer staat letterlijk buitenspel.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
18: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
23: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
25: Odido. CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: 538 Nieuws.
28: 10 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Op steeds meer zwemlocaties is het niet veilig om het water in te gaan. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. Zo moeten zwemmers uitkijken voor blauwalgen of bacteriën. Op honderden andere zwemplekken in ons land is er nog niks aan de hand. Bij een ongeluk in Gaanderen in Gelderland is een 18-jarige automobiliste zwaar gewond geraakt. Ze raakte vannacht door nog onbekende oorzaak van de weg, reed een lantaarnpaal omver en kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna vloog haar auto in brand. Agenten wisten haar uit de auto te bevrijden door een ruit in te slaan. En een opmerkelijke schorsing in de Braziliaanse voetbalcompetitie. Een speler die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als het slachtoffer moet herstellen. Die brak zijn scheenbeen. Een speciale rechter voor sportzaken besloot dat, omdat de eerder opgelegde schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor die overtreding. Dan nog het weer. Op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het ietsje koeler. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: Ja, Harry, dankjewel. Dan Radio 538 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 13. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging. En op de A50 Os-Arnhem bij Rijnbrug. Daar ben je 14 minuten langer onderweg. A12 Arnhem-Ede bij Ede. Daar wordt geflitst 107,5. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht 33,8. En de A28 Amersfoort Zwolle.

0: Eminem en Ricky Martin.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
11: Buenos dias.
0: Dennis Ruijf. Ja, het officiële insmeeralarm. En dat is tweeledig, want de gast in de vijf van het bedrijf is het bedrijf Stoute Dieltjes. Met Rick

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Ivy, goedemorgen. Je collega Steven had jullie opgegeven, hè?
1: Ja, klopt.
0: Die had gewoon zin in slagroomtaart.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, die, waarschijnlijk. Hé, hey, vertel, Ivy, stoute deeltjes. Met hoeveel mensen werk je daar?
1: Ja, ik denk dat wij ongeveer met z'n tienen zijn. Denk ik, ongeveer. Ja. Veel te een beetje verder, maar rond 10 personen.
0: En is dat dan met magazijn, postorder, dat soort dingen?
1: Ja, eigenlijk alles bij elkaar is dat, ja.
0: Ja. Hey, even nieuwsgierig, want ik zat dat assortiment even door te kijken op de site. Welke items scoren deze zomer nou goed bij jullie?
1: Ja, de masturbators die lopen er echt heel veel uit dan bij ons.
0: Die lopen vanzelf de winkel uit, zeg maar, al trillend.
1: Ja, in principe wel. Die trillen bij ons hier het magazijn uit.
0: De masturbators van mannen, dus de RoboSuck, dat soort dingen.
1: Ja, zulke dingen die worden eigenlijk een beetje
0: Hé, nou, we gaan in ieder geval voor ongeveer 10 mensen taart sturen. Doen we altijd een taartje erbij. Doen we voor 11, 12 mensen taart. Dus dat komt helemaal goed. Wij weten waar dat heen mag. Wil je nog een shout-out doen naar je collega's?
1: Ja, een shout-out naar al mijn collega's. En in speciaal Arde.
0: Arde. Want Arde, wat is er met Arde?
1: Nee, Arde doet het heel erg zijn best hier altijd. Dus die mag wel even een klein... Ja, bedankt.
0: Ja, heel mooi. Hey, goede zomer daar. Veel plezier. En jullie zijn gezellig bij ons te gast. De taart komt er zo snel mogelijk aan.
1: Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel.
0: Houdoe.
1: Oké, doei.
0: Ivy van Stoute Deeltjes vandaag bij ons te gast.

De dealtjes. Morgen doe jij dat zomaar zijn. Iedereen is meer dan welkom. Hebben jij en je collega's altijd een discussie over de muziek die gedraaid moet worden aan het begin van de werkdag? Dan kun je dat gewoon zelf regelen. En dan bezorgen wij slagroomtaart. En die is vers van een heerlijke bakker. Dus we maken het heel makkelijk. Stuur gewoon even een appje met de 538-app naar de studio. Zeg, hey Dennis, leuk om mee te doen. Zoek wat liedjes uit vast en stuur die erbij in het appje. Dus schrijf je gewoon op en drop dat even in de app van Radio 538. En dan geef je jezelf op met de collega's voor de 5 van het bedrijf. Kan ook online trouwens, 538.nl/bedrijf. Als je de app nog niet gedownload hebt, kan ik me niet voorstellen. Maar 538.nl/bedrijf werkt natuurlijk ook. En vandaag de gast Stoute Dieltjes. Wel even een momentje voor jezelf. Bij het kopieerapparaat met Anouska. Nou goed, dat. Of met Roberto. Kan allemaal natuurlijk, hè. Het is immers ook nog World Pride, ook nog jongens. Dus stuur maar in die vijfjes van het bedrijf naar de 538-app. Vervolgen wij onze muzikale reis. Met de gasten van vandaag. Met zometeen die zomerse banger van Another 54 Ultra. Talk to you. Maar eerst de hip-hop legende Tupac Shakur. Changes.

0: Ja, dat mag gewoon. Niks aan de hand. Heb je een vijf van het bedrijf al doorgegeven via de app? Oh, mooi, heel goed. Zometeen in de line-up een van de grootste bands op aarde. Met een van hun hits, Stop Loving You. En ook Zoe Levi en Snelle.
1: Hey, hallo, Martijn en Julia hier. Uit het weekend van 538.
2: Vergeet niet te smeren, hè? Zonnebrand, aftersun.
1: Insectenspray, muggenmelk. En je boterhammen voor onderweg.
2: Nou, ik smeer hem hoor. Fijne zomer. Doei!
1: Waar je ook bent.
2: Geniet van het lekkere weer.
1: Samen met Radio 538.
2: Jouw zomer, jouw 538.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
23: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: 538 Dennis Ruijer.
2: Ja, wat fijn dat je bent ingecheckt. Je bent bij de 538 werk.

werkdag gaat drie keer zo snel garantie met de 50 werkdag. Het is Dennis hier. Professioneel, fruitvliegjes exterminator. Vanmorgen had ik zo'n explosie in de prullenbak. Ik denk wel 300 van die fruitvliegjes, weet je wel. Ja, mijn tip, ik heb zo'n stofzuiger waar je zo'n opzetstukje op kan zetten. Weet je wel, en dan... Wat? Ja, en mijn dochter ging me helpen. Papa, daar nog één. Goed. Ik kan eventueel ingehuurd worden om je fruitvliegjesplaag te bestrijden. Het is de 50 werkdag. Ongeacht wat jij aan het doen bent vandaag, ben je meer dan welkom. Dus ook wanneer je een van de helden bent van de brandweer in Den Haag. Ik weet niet of je dat hebt gehoord. Gisteren staat een ondergrondse afvalcontainer werd er doorgespit door de brandweer. Want iemand er gisteravond achterkwam dat hij niet alleen zijn oude krantje had weggegooid, maar ook zijn kunstgebit. Ja, je zal hem kwijt zijn. Gelukkig kon de brandweer de tanden uit de container vissen. En bedankte de eigenaar ze met een brede lach met mooie tanden. Pling! Tover ook een glimlach op je gezicht. En zet de radio vooral harder op 58. Ik zal je wel de anekdote, ik dacht, zal ik hem je besparen? Maar dat mijn zoon op zolder aan het zoeken was bij mij thuis. Hij zegt, papa, een kunstgebit. Ik zeg, dat is het gebit van oma geweest. Het was leuk als prank met Halloween, werd het toen gezegd. Maar ik heb toch maar in de

Lekker plonsen. Gone, gone, gone met Toons en I. 300 km per uur komen ze voorbij. Zeilen bij Zandvoort. Nog één keer trekt de Orange Army massaal naar Zandvoort... om met elkaar natuurlijk Max Verstappen naar de overwinning te schreeuwen. Het geurtje van de brandend rubber. Nu al zin in eigenlijk. Vanaf maandag maak je kans op kaarten bij 538... voor de Heineken Formula One Dutch Grand Prix. Alleen hier op 538 vanaf maandag te winnen. De weekendtickets voor de Heineken Formula One Dutch Grand Prix. Nu eerst...

featuring Rani. I Love Life op 538. Officiële insmeeralarm factor 538. Omkeren en smeren. Het is precies 6 minuten voor 11. En dit is Imagine Dragons. Believer.

0: gevonden. Stop or go. Iris is gezellig aangekomen voor het nieuws. Goedemorgen, Iris.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Waarom de UEFA het WK voetbal wil boycotten?
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: 538 Nieuws.
11: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Iris Schut. Het is weer warm en vanwege de lange droogte wordt nu ook in Zeeland maatregelen genomen die daarbij nooit voorkomen. In bijna heel de provincie mogen boeren bijvoorbeeld geen water meer oppompen uit sloten, rivieren en kreken. Het is om te voorkomen dat het waterpeil nog verder zakt. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij is meerdere keren beschoten en werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in Nieuw-West. Wat er precies aan vooraf ging is niet duidelijk. De schutter is gevlucht. Er wordt in ons land steeds minder bier gedronken. Brouwers klagen dat de verkoop de afgelopen maanden opnieuw is gedaald. Ze denken niet dat het snel beter gaat, want bier wordt volgend jaar duurder door de hogere accijns. De 0,0 biertjes doen het trouwens wel goed. En een spoedvergadering bij de UEFA. Ze zijn namelijk niet blij met de plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Die wil WK-aandelen verkopen. Gisteren liet de UEFA al woede in een verklaring achter. En nu gaan ze alle leden bij elkaar roepen, ook de KNVB dus, om een gezamenlijk standpunt in te nemen. Volgens Britse media denkt de bond zelfs aan een boycot van alle FIFA-competities, waaronder het WK. Krijg je nog het weer? Tropisch en maximaal 37 graden vanmiddag. Vannacht een zomerse nacht met op veel plekken temperaturen rond de 20 graden. Morgen eerst zon, later kans op een onweersbui en dan rond de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
12: Iris, dank. Dan 538 Verkeer. A9 Amstelveen-Alkmaar. De brug over Zijkanaal C. 31.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: With the OG.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido.
8: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
10: Ja, goedemorgen.
9: Dennis Ruijer.
10: Zometeen de ideale Dance Smash Classic voor iedereen die al op het strand zit of onderweg is naar het strand. Welke het is, hoor je zo naar Lady Gaga en Colby O'Donis.
7: Radio 538.
10: Just Dance.

counteren met natuurlijk een nieuwe Dance Smash Classic. Ja, je kent het wel, hè? Een geniaal idee hebben en een dag later beseffen dat het eigenlijk helemaal niet zo geniaal was. Herkenbaar concept voor het brein achter de Dance Smash Classic van vandaag. Want naar eigen zeggen is zijn grootste creatieve probleem dat hij te veel ideeën heeft en dat er van iedere 10 maar eentje overblijft. Neemt niet weg dat het idee dat hij in 2011 had wel heel goed was. Want Tom bedacht Eelke Klein, de Dance Smash Classic die je vandaag hoort op Radio 58. En in 2013 verscheen dit als single in de hitlijsten van Nederland. En het resultaat was een grote hit. En bij deze zomerse tropische temperaturen, waarbij de mussen een beetje dood uit de dakgoot vallen, is deze wel toepasselijk. Dance Smash Classic.

Ja, het antwoord is ja natuurlijk. Alizé en Moi Lolita. Toch weer speciaal draaien voor de chauffeurs. Hey Dennis, omdat iedereen een foto van zijn sleurhut stuurt naar de studio, is dit de mijne. Heerlijk onderweg naar Nantes in Frankrijk. Met een prachtige 30 tonnen diesel zo te zien. Willem, lekker man. Ik rij over de route nationaal in Frankrijk op dit moment. Heb je nog een lekker plaatje voor de chauffeurs? Ik dacht, dan is die Alizé wel toepasselijk. Moi Lolita. Voor als je op die route nationaal zit of ergens anders. Gewoon aan de arbeid, Dennis. In het zonnetje lekker schilderen. Lekkere muziek, man. Dat hebt Marcel met een fotootje. Lekker bezig, Marcel. Goed bezig, man. Wil je 100 euro verdienen? Dat is ja, toch een soort lekkere terrasbudget, toch? 100 euro. Stop or go. We spelen zometeen een nieuwe ronde. 5 vragen beantwoorden binnen 1 minuut. Iedere vraag is 20 euro waard. Maar je zet wel alles op het spel als je doorgaat en je hebt de vraag fout. Maar dan hebben wij een fantastische troostprijs. Dat is niet zomaar iets. Dat is het felbegeerde Radio 538 Tosti-ijzer. Met NASA-technologie aan boord. Dus geef je op, app even de voornaam naar de studio met het woord Go erbij. En stuur dat met de 538-app. Dus je voornaam met Go en dat stuur je met de 538-app naar de studio. Voor Stop or Go, zometeen. Nieuwe muziek van Marshmello en Kelsey Ballerina. Dit is Another Drink.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand
1: Italia. Thuis in Italië.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
7: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Binnen 1 minuut
5: meer muziek.
6: Tijdens de 538 werkdag.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99.

0: Prinsjachtwerkdag. De Homewrecker. Het is 6:30. Dat betekent tijd voor een nieuwe ronde. Stop for now. Hey Dirk, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Is dit Den Helder live?
1: Ja, Den Helder live, zeker.
0: Ja, en je bent bezig met vrijwilligerswerk, dat is mooi.
1: Ja, klopt.
0: Gras maaien bij het groenbeheer.
1: Ja, ja.
0: Ja, is dat wat ik denk dat het is, dat je dan op zo'n ding zit?
1: Nee, met een bosmaaier gewoon.
0: Oh, met een bosmaaier. Dat lijkt me best wel lachen om een keer op zo'n machine gewoon te rijden, weet je wel, grasmaaien.
1: Ja, lekker, dat is ook heel grappig.
0: Ja, lekker muziekje aan.
1: Ja,
0: hey, en vanmiddag ga je met de kids bramen plukken voor de jam.
1: Ja.
0: Ja, je hebt een soort sprookjesdag.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, heerlijk man. Leuk.
1: Ja. Hey, ja. Lekker zonnetje erbij.
0: Lekker zonnetje erbij en misschien nog even wat geld verdienen.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: In een Stop or Go. De categorie die je hebt gekozen is topografie.
1: Ja.
0: Iedere vraag €20 waard. Je hebt een minuut de tijd. Je mag stop or go zeggen naar iedere vraag. En ja, uiteindelijk als je een fout antwoord geeft, dan gaan we over naar de troostprijs, het tosti-ijzer.
1: Ja, dat is ook mooi.
0: Dus het is eigenlijk een win-win situatie dit.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, Dirk, daar gaan we.
1: Ja.
0: Met vraag nummer 1. Welke Italiaanse vulkaan is een van de meest actieve ter wereld?
1: Wat een hele goeie.
0: Zeg het maar, roep maar iets.
1: De Stromboli?
0: De Stromboli. Is dat niet de pasta? Dirk.
1: Ja?
0: Hij was niet goed. Het was de Etna.
1: Oh, dat meen je niet.
0: De Etna. Oh man. Oh. Ja, maakt niet uit. Maar ja, ik kijk hier wel. Links van mij staat hier een mooie glimmend paars apparaat. Het 538 Tosti-ijzer. Dat is eigenlijk stiekem gewoon de hoofdprijs. Die sturen we zo snel mogelijk naar je toe.
1: Ja, geweldig. Super, dankjewel.
0: Nou, mooi man. Hey, geniet van je dag hè, vandaag.
1: Ja, dankjewel, Sheldon.
0: Leuk dat je meespeelde. Hoi Dirk, groetjes.
1: Yo, doei.

538 Genesis en Jesus, He Knows Me. En er komt nog iets toe deze zomer. Het onderzoek blijkt, Dennis, dat als je naar foto's kijkt van sneeuw en ijs en luistert naar kerstmuziek, dat je brein het dan koeler krijgt. Wat dacht je van Bianca Ryan? Why couldn't it be Christmas every day? Menno, Ilse die zegt, Dennis, wil je alsjeblieft een zomerbanger draaien? Wij vertrekken zometeen naar Ibiza. Oh, dat vind ik een hele goede reden om deze even te draaien. Een Ibiza-hit van een jaar of 20 geleden. Maar dans gerust op het bureau als je alleen op de zaak bent, of sleep wat collega's mee.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: 538 Nieuws.
16: 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er is iemand opgepakt voor de grote brand in een jongerenzorgcentrum in Beekbergen gisteravond. Het is een van de jongeren die daar verbleef. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Het zorgcentrum brandde helemaal af en de politie houdt er rekening mee dus dat het vuur is aangestoken. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Moet bezoekers beschermen tegen een aanslag zoals dit weekend in Berlijn. Daar reed een man in op Pride-gangers en viel 1 dode. De KNVB is niet te spreken over de plannen van de FIFA om een deel van de commerciële WK-rechten te verkopen. De bond noemt het een zorgelijke ontwikkeling voor het internationale voetbal. Maar ze wachten nog wel even op de uitwerking van de plannen. Binnenkort is er dan een overleg over met de UEFA en andere Europese bonden. En pech voor de Eindhovense band Kapotte Kachels. Ze hebben de rechtszaak verloren van ABBA. Die draaide om de carnavalshit Dikke Pants op de melodie van Take a Chance on Me. Klein stukje.

0: Ja, ABBA liet het nummer offline halen om de auteursrechten. En dat blijft dus zo. De groep mag het nummer wel blijven spelen. Krijg je nog het weer? Tropisch en maximaal 37 graden vanmiddag. Vannacht wordt het een warme nacht met op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Lekker plakken dus. Morgen weer tropische temperaturen, zon, maar ook kans op een onweersbui. En tot zover het 538 nieuws.
1: Toch een beetje gek. En is zo carnavalsmuziek eind juli, weet je, hetzelfde als kerstmuziek nu. Het klinkt nog gekker dan eind februari. Even kijken naar de weg. Het is druk richting Duitsland. Voor de grens heb je grenscontrole via de A1 en de A12. 10 minuten extra. Dan een botsing op de A4. Dinteloord Antwerpen voor Hoge Heide. 38 minuten. Dat heet daar ook de A58. Hè. Die komen daar even samen, die wegen. Dus ga je van Bergen naar Vlissingen voor Hoge Heide. Een half uur op de A58. En dan nog de A16. Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 11 minuten werkzaamheden. En de A50 Os Arnhem voor de Rijnbrug. 20 minuten plussen. Controles langs de weg. A1 Apeldoorn Barneveld 63,8. De A2 Utrecht Den Bosch 110,2. A4 Leiden Amsterdam 21,6. De A10 Ring Amsterdam 4,2. De A12 Arnhem Duitsland 147,6. A16 Dordrecht Rotterdam 35,4. A32 Leeuwarden Heerenveen 61,7. En de A58 Breda Tilburg 45,2.
2: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio.
1: Vanaf maandag te winnen, weekendtickets voor de laatste F1-race in Zandvoort dit jaar. Je bent

zingt in Living 4x58. Katy Perry, zangeres Katy Perry. Zij wilde ooit een oud klooster in Los Angeles kopen om daar zelf in te gaan wonen. $14,5 miljoen. Maar er waren twee oude nonnen het niet helemaal mee eens. Zij zeiden, ja, we hebben ooit bij dat klooster gehoord en we vinden jou totaal niet geschikt om daar te wonen. Toen besloot ze heel slim om daar zelf even langs te gaan bij die nonnen en hun te overtuigen. Ze liet haar tatoeage van Jezus zien en zong het christelijke lied Oh Happy Day. Allemaal om hen gerust te stellen. En wat denk je? Dat lukte nog steeds niet. Een van die nonnen die had Katy Perry's videoclips gezien en ze hadden het veel te veel naakt in. Dat gaan we allemaal niet doen. Er ging een grote

0: Zometeen gaan we even een overzichtje doen van de High 538 in de binnenkomen. Spreek even een High 538 voor een collega, voor het hele bedrijf, voor je beroepsgenoten. Via de app van 538, dan hoor je hem zometeen hier.
1: Ja, hallo, Edwin Evers hier.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

0: zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig... met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Binnen 1 minuut
13: meer muziek
12: tijdens de 538 werkdag.
14: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Müller Milk, the moo you can't resist.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: 538. Lindo Duval.
20: Danny Swims, Mr. Know-It-All.

0: Kid Leroy, Justin Bieber samen. Dit is Stay.
1: High 538.
2: High 538.
0: Dit was Stay. Dat is afgelopen, hè? Ja. Oké. Even kijken naar de High 538. Andy.
3: Ik doe even een 538 voor Schildersbedrijf Sleus. Werkzee.
0: Hoi. Jarik.
4: Voor mij een High 538 voor alle politiemensen in Nederland. Want ik weet als geen ander hoe zwaar ze het hebben met deze temperaturen. Zet hem op, jongens. Goed bezig.
0: Dit is Edwin.
5: Ja, High 538 uit het zonnige Italië. Voor alle luisteraars van Radio 538. Dat is chauffeurs van Jong en Heel. Jongens, fijne dag vandaag.
0: Hey, leuk dat we mee mogen naar Italië. Je kan gewoon via de app natuurlijk. Hè. Dat kan ook via Apple CarPlay en zo. Dat gaat allemaal heel makkelijk tegenwoordig in de auto. En Danielle?
6: Ik wil graag mijn collega's van de Kraamvogel allemaal heel veel succes wensen met deze warmte. Dat wij weer al onze lieve gezinnen verzorgen en klaarstaan voor de mama's en de baby's. Ja. Iedereen heel veel succes.
0: Ja, Danielle, ik weet niet of het helpt met deze hitte, maar je krijgt wel een 5-jaar tosti uit. Dat is in ieder geval toch even een tostietje bakken voor de lunch. En over die hitte gesproken, even zomersliedje toch, Miranda.

0: Summer, my body isn't ready.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Man die tijdens de lessen op school vaak gewoon in slaap viel, omdat hij de hele nacht bezig was geweest met zijn muziek. En kijk hoe dat is uitgepakt voor hem. Toch, en toch, lieve kinderen, gewoon naar school, haal een diploma. Ja, wat krijg ik daar wel allemaal gedoe mee, weet je wel. Lindo is de naam, zonder diploma overigens. Zometeen de nieuwe...

0: Ook hier ben ik. Ellis DJ, back in my life. Ja, ik had de microfoonschijf van Ines al, die nieuw in de buurt. Een sportnieuwtje.
1: Ja,
0: wil
1: zeker.
0: Jij hem even afkondigen anders? Doe even afkondigen.
1: Nou, nee, dat laat ik toch echt bij jou.
0: Oké. Okay. Doe jij wel het nieuws?
1: Ja, absoluut. Want je hoort zo welke tennis ervoor heeft gezorgd dat er een record aantal mensen naar Wimbledon kwam.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: CeraVeeje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: 538 Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In Rotterdam is in de buurt van het Centraal Station een man met een vuurwapen opgepakt. Het lijkt volgens de politie een echte te zijn waarmee ook zou zijn geschoten. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De lage waterstand van de Rijn zorgt voor problemen bij riviercruises. Schepen kunnen niet overal meer varen en moeten daarom routes aanpassen. Zo komen Duitse passagiers die eigenlijk richting Zwitserland zouden gaan nu onverwacht in Rotterdam terecht. In Brabant en Limburg wordt een proef gehouden waarbij openbare laadplekken niet alleen maar meer zijn bedoeld voor elektrische auto's. Ook andere automobilisten mogen daar parkeren zonder dat ze een boete krijgen. Op die manier moet er een einde komen aan de discussie dat laadplekken ten koste zouden gaan van gewone parkeerplaatsen. En Wimbledon had een hele goede zomer, want ze hebben een eigen toeschouwersrecord gebroken. Er kwamen ruim 500.000 mensen kijken. Dat kwam misschien doordat er voor het eerst in jaren het niet heeft geregend tijdens het toernooi. En de Britse tennisser Arthur Ferry die stuntte door met zijn wildcard tot in de halve finale te komen. En ook dat zorgde voor extra aandacht. Krijg je nog het weer, tropisch en maximaal 37 graden vanmiddag. Vannacht wordt het een warme nacht met op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Morgen weer tropische temperaturen met zon, maar ook kans op een onweersbui. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Hartstikke goed. Even kijken naar de weg. De langste vertraging momenteel op de A9 Amsterdam in Alkmaar. Kwartier voor Velsen, de werkzaamheden. De A50 Oss-Arnhem van Ravenstein, ook een kwartier per geval. En de A50 Oss-Arnhem tussen de Takitusbrug en de Rijnbrug. 21 minuten plussen op je teller. Dan even kijken naar de controles langs de weg. A1 Barneveld Apeldoorn 66,9. A4 Leiden Amsterdam 21,6. A7 Amsterdam Den Oever 51,3. A12 Arnhem Ede 107,5. A17 Roosendaal Moerdijk 6,7. En de A44 Wassenaar Nuvenno 20,4.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging

0: Weer.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Odido.
4: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
6: Zomer op je radio. Woehoe.
5: Duval.
7: Lekker bezig!

heb je die video gezien van Jennifer Lopez, waar ze tijdens een concert opeens het publiek steeds harder hoort schreeuwen? En zij denkt, nou, die vinden mijn dramatische pauze in het lied zo mooi. Maar dat is het niet. Zij zien dus een enorme krekel over haar jurk kruipen, zo langs haar hals ook. En zij voelt wel iets kriebelen, maar ze weet niet wat het is. Ze blijft gewoon zingen tot de laatste regel. En dan veegt ze nonchalant dat insect weg. En ze heeft echt niet door hoe groot dat dier is. Echt bizar. Enorme krekel. Hij vloog ook niet zomaar weg. Hij moest eerst de handbagage inchecken. Dat was echt enorm duur.

0: Mr. Calvin Harris, Jazzy, Satisfied met 58 op deze hete dag. Het is zo heet dat...
1: Het is zo heet dat zelfs de vissen aan het zweten zijn.
0: Ja, en het is vandaag zo heet dat... Bert.
2: Het is vandaag zo heet dat mijn ijskast de diepvries is ingevlucht.
0: Een 5 jaar brengt je verkoeling. Met Ray zometeen een nieuw keen. Everybody's changing.

0: Ray!
1: De 58 werkdag.
0: Where's my husband? Ze gebruikte dit liedje van Ray vlak voor de concerten van Harry Styles, weet je nog? Die stond 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En dan vlak voordat hij opkwam, draaide dit liedje. En dat wisten al die meiden natuurlijk op een gegeven moment. Want die hadden dat gezien op TikTok of ze kwamen naar meerdere concerten. En dan wisten ze, oh jee, nu moet mijn make-up goed. Want nu komt hij zo, weet je wel. Maar zeker al dat stukje van Your Husband is Coming. Nou, dan gingen ze helemaal los. En dat was voor mij tijd om even een biertje te gaan halen, weet je wel. Dan denk je, nou, ik even rust. Het is 5:00, stop or go zometeen.
1: Stop or go.
0: Ben jij de volgende kandidaat die in de eregalerij komt en die 5 vragen in de door jou gekozen categorie goed beantwoordt? Heb je ook nog eens 100 euro verdiend? Gewoon aan de haak. Nou, hoppakee. Ik zou zeggen, geef je op voor stop or go. Via de 5:00-app met je naam en het woordje go.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wow.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
19: Binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
19: Tijdens de 538 werkdag.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: Even een hele brok zomer in 3 minuten door de Bauza en Magnus.

0: Ed Sheeran en Castle on the Hill. Stop or go. Hey Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is het daar in Sint-Oederode bij hem?
1: In Rooi is het goed, zoals wij het zeggen.
0: Rooi? Oh ja, dat is, zo heet dat. Ja, ik zat in Sint-Michels Gestel op school. Daar zaten ook veel kinderen uit Sint-Oederode. Ze kennen het een klein beetje.
1: Ja, ik zou niet weten waar het ligt, maar ik woon er net, dus
0: oké. Nou ja, iets meer richting Den Bosch, voorbij Schijndel, dan kom je in Sint-Michels Gestel. Oh, dat vind je er wel een keer uit. Ja.
1: Schijndel kennen we fit.
0: Ja toch, Schijndel. Jij ging heel enthousiast over de categorie geschiedenis.
1: Ja, nou, ik was ook gewoon heel minder enthousiast over de andere categorieën.
0: Is dat het?
1: Showbiz, daar weet ik echt niks van. En ik weet, denk best wel veel van voetbal, maar de rest van de sportvragen...
0: Ja,
1: dat twijfel ik ook over. Dus ik denk dat geschiedenis de grote kant was.
0: Oké, nou dan gaan we het gewoon. Ik vind het heel dapper dat je doet. We hebben niet vaak iemand die gewoon zegt, we gaan geschiedenis doen. 5 vragen, elk 20 euro waard. Heb je ze allemaal gedoet, je 100 euro. Maar bij een fout antwoord ben je af.
1: Ja.
0: En na elk goed antwoord mag je natuurlijk stoppen. We gaan gewoon beginnen. Jeroen, dan gaan we. Beginnen makkelijk. Wat was de voornaam van de bekende schilder Rembrandt?
1: Rembrandt.
0: Een beetje instinker ook wel, hè?
1: Ja, want bedoel je Rembrandt van Rijn?
0: Rembrandt, heel goed. We gaan door. Door of stoppen? Go.
1: Ja, go.
0: Go. Welke Amerikaanse president werd vermoord in Dallas?
1: John F. Kennedy.
0: Stop or go?
1: Go.
0: Wie was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk?
1: Thatcher. Hoe heet zij?
0: Margaret Thatcher. Ja, zeker. Gaan we door?
1: Ja, go.
0: Oké. Hoe heet de grootscheepse geallieerde invasie op de stranden van Normandië? Die begon op 6 juni 1944.
1: Ja, D-Day.
0: D-Day natuurlijk. En in welk jaar werd de Verenigde Naties opgericht? Zeg maar.
1: Dat is net na de Tweede Wereldoorlog, 19... ik twijfel tussen 45 en 46. Doe maar 45.
0: Gelijk. Ja, je hebt hem gewoon goed.
1: Oh, top man.
0: Ja, maar het goed gedaan, Jeroen.
1: Oh, zo, die laatste twijfel ik over. Dat was net na de Tweede Wereldoorlog.
0: Maar. Ja, heel knap, heel knap. 100 euro verdien. En anders had ik je 80 gegeven. Want die laatste, ik ging eigenlijk al door voordat jij stop or go zei.
1: Ja, maar ja, ik zat er ook lekker in. Dus ik,
0: ja, fantastisch. 100 euro verdiend, mee naar Sint-Oederode. En de groeten daar allemaal. Hoi, hoi.
1: Super, dankjewel. Hoi. Stop or go.

0: Taylor Swift.
1: Dag Radio 538, ik heb je gemist.
0: Ah, je hoeft ons nooit te missen. We gaan altijd met je mee via de app van 538, Apple CarPlay. Natuurlijk gewoon hier in Holland als je weer lekker terug bent van vakantie. Maroon 5, Christina Aguilera, dit is Moves Like Jagger.

0: Nederland, toch? Dat is een lintje door te zingen. Hier bij Crisscross Amsterdam, hoor je Maya Mai. Floris Hoona 2 en Iris heeft nieuws over...
1: Nou, de Formule 1, want je hoort zo waarom er dit seizoen nog misschien meer races in Europa worden gehouden.
0: Ja, en tickets voor de F1 in Zandvoort win je vanaf maandag hier bij 50. Dat is ook wel van handig om te vertellen dat je dat zegt, dat wist ik niet.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt... win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel.

0: van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie.
3: ANWB en gaan.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in Beekbergen, waarbij een zorgcentrum voor jongeren werd verwoest gisteravond. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Een van de jongeren die er verbleef is aangehouden en een andere bewoner moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Er is meer bekend over de Nederlander die omkwam bij een bootongeluk in Brazilië. Buitenlandse Zaken zegt dat het een man van 25 was uit de Rijsenholte, dat is in Overijssel. Hij was met 5 andere Nederlanders op bootsafari langs watervallen toen hun boot omsloeg en hij verdronk. Er is meer kritiek op de plannen van FIFA-baas Infantino, die via aandelen een deel van de rechten van het WK voetbal wil verkopen. De Eurocommissaris voor Sport noemt het een meedogenloze commercialisering en is bang dat het voetbal zo kapot gaat. De Europese voetbalbond UEFA is het daarmee eens en ook veel tegen en de KNVB noemt het zorgelijk. En door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1 races daar straks wel door kunnen gaan. In september gaan ze besluiten wat er nou gebeurt met die Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste 2 races van het seizoen naar Europa. Krijg je nog het weer? Het is maximaal 37 graden. Vannacht wordt het ook een warme nacht hoor, met op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Morgen weer tropisch met zon, maar ook kans op een onweersbui. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Lekkere oud-Hollandse plaknacht wordt het.
3: Heerlijk.
4: Heerlijk.
3: Zin in.
4: Dankjewel Iris. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. De oprit dicht 20 minuten. A50 Os-Arnhem bij de Rijnbrug 19 en de A325 de laatste. Nijmegen richting Velperbroek-Arnhem. Bij Kronenburg 13 minuten. Sterk als je erin staat. Hele batterijen, controles op snelheid gemeld. Dit zijn de belangrijkste. Eerst op de A1 Apeldoorn richting Barneveld. Hectometerpaal 63,8. A4 Bergen-op-Zoom richting de Belgische grens 241,6. En de A10, dat is de ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. A12 Utrecht-Gouda 62,0. En de A30 Ede-Barneveld 16,4. A50 Apeldoorn-Arnhem 196,9. En een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Odido.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
17: 538.
1: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
18: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
19: Zomer op je radio.
18: Floris Molenaar.
4: Ik las een verhaal over een wereldrecord dat je eigenlijk alleen in de zomer neer kunt zetten. En ik krijg de honger van. Oké, waar dit over gaat.

11 to 12. Goedemiddag, Radio 538. Floris hier. Ik zag een verhaal over een wereldrecord barbecue. Ik ben benieuwd of jij ook een poging zou kunnen wagen. Hoe en wat hoor je over 6 minuten na de nieuwe Flair. Dit is Door het Oog van de Nacht bij 538.

0: Delirium en Silence. Hou jij van barbecue?
1: 538.
0: Ja, al zeker met dat lekkere weer hè, vandaag. Misschien wel even lekker aanknallen vanavond. Barbecue'tje.
2: Heerlijk.
0: Lekker. Ja, als je een barbecue hebt natuurlijk. Want ik heb geen barbecue. Ik zou het graag willen. Want, maar op zich is het is voor mijn gewicht wel beter. Want alles wat van de barbecue komt, dat kan ik oneindig eten. Echt
3: heerlijk.
0: Ja, ik had me dan ook echt graag als proefpersoon aangemeld bij Gilly Basson. Dat is een man uit Zuid-Afrika. Er was daar een verhaal over vandaag. Die had op een gegeven moment had hij het idee om zo lang mogelijk te gaan barbecuen. Hij wilde namelijk de lokale Zuid-Afrikaanse braaicultuur internationaal promoten. Hij dacht, ik moet wat doen om dat goed onder de aandacht te brengen. Nou, alles in gereedheid gebracht, barbecue klaargezet. Heel veel vlees ingekocht waarschijnlijk. Misschien al wel wat groente voor op de barbecue. Klein poppenpilsje erbij, ook wel lekker misschien. En gaan we met die banaan. Nou, hij heeft, hij was behoorlijk on fire, want hij heeft het 98 uur en 8 minuten volgehouden. 98 uur. Hij heeft ermee officieel het wereldrecord barbecue te pakken. Ja, stel je even voor, 98 uur en 8 minuten. Dat is ruim 4 dagen achter elkaar barbecuen. Heeft hij allemaal zelf gedaan. Dan ben je wel gaar, denk ik, hè? Dit is 538. Omi, hoor je zo meteen.

0: Sabrina Carpenter, Taste bij 538. Floris hier, fijn dat je lekker meewerkt vandaag. Ik scrolde vandaag voorbij een bericht op Instagram met eigenlijk een hele makkelijke tip, waardoor je je, eigenlijk heel simpel, lekkerder voelt. Je moet er wel eventjes voor in de agenda kijken trouwens. Oké, hoe dit zit hoor je zo.
1: Hey, hallo, wij zijn Tim,
2: Rick,
3: Niels
4: en Florentien
1: van de 538 Ochtendshow.
3: Oh, wat een weertje.
1: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
4: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
1: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent.
5: Geniet van het lekkere weer.
1: Samen met Radio 538.
5: Jouw zomer, jouw 538.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Odido.
21: Let's go! Leg je gereedschap neer. Zet Exit TV.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Wat ga jij morgen doen? Gillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Binnen één minuut meer muziek tijdens de

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 538 Floris Molenaar.
2: Met over 6 minuten de gezelligste manier om lekker in je

0: Topic en Becky G, Sorry Papi bij 538. Ben jij een sociaal dier? Dat je sociale leven gewoon nog bijna drukker is dan je gewone baan? Ik heb dat namelijk niet. Ik heb een stel hele goede vrienden, die zie ik af en toe en dat is heel gezellig. Maar verder zie ik ze eigenlijk nooit. En verder heb ik ook niet allemaal mensen waar ik al door mee afspreek door het dagelijks leven heen. Ergens ook wel lekker rustig. Bij mijn vriendin is dat trouwens wel anders. Die heeft wel vriendinnen waar ze elke dag wel uren mee belt. En dan gaat ze elke week weer eten met dat groepje. En dan met dat groepje. En daarmee lunchen, koffietje daarmee. Dat is goed ook. Want ik zag een bericht op Instagram over een onderzoek over hoe vrouwen zich beter voelen en meer opgeladen. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Elke 22 dagen eventjes afspreken met je vriendinnen. Gewoon een avondje met je vriendinnen. Elke 22 dagen zorgt er dan weer voor dat een vrouw zich helemaal opgeladen voelt. Gaat er dan eigenlijk vooral omdat je dus om de zoveel dagen eventjes een aantal hele goede gesprekken voert met je vriendinnen. Want dat is eigenlijk waardoor je even alles los kan laten. Dus dan laat je hem op, voel je een stuk beter. En ik moet je zeggen, dat mes snijdt ook echt aan twee kanten. Want ik voel me ook een stuk lekkerder als mijn vriendin één keer in de 22 dagen eventjes een avondje met vriendinnen is.
1: Heerlijk.
0: Radio 538 en de nieuwe Lucas en Steve naar deze classic van Bon Jovi.

Steve, All I Know. Nieuwe muziek bij Radio 538, waar je elke zaterdagmiddag om 3 uur helemaal wordt bijgepraat over de 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel de Johan Cruijff van de lijst, nummer 14. En waar staat die komende zaterdag? Je weet het als je luistert. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear is dit.

0: Live bij Radio 538. Goedemiddag, ik ben Floris en Eva hoor je zo meteen met nieuws over schepen.
1: Ja, waarom steeds meer cruiseschepen stranden in Rotterdam?
0: Want we zulke mooie kades hebben zeker.
1: Nou, niet alleen daarom.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Power dan je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De politie is een onderzoek gestart naar de auto die vanochtend in het water werd gevonden in het Brabantse Engelen. Hij blijkt nu gestolen te zijn van een dorpsbewoner die een poster van vluchtelingenwerk achter zijn raam had hangen. De huizen van andere mensen die dat hadden werden eerder ook al beklad met scheldwoorden. De Pride Walk in Hoorn wordt 2 maanden uitgesteld. Hij zou eigenlijk over een kleine 2 weken zijn als er kermis is in Hoorn. Maar dat is nou net het probleem. De wandelaars zijn bang dat ze dan weer worden bekogeld en uitgescholden. Dat is eerder namelijk ook gebeurd. In een nationaal park in Kenia zijn in een maand tijd 15 olifanten overleden. Onderzoekers proberen nu uit te vinden waaraan en ze sluiten daarbij vergiftiging niet uit. De beesten raakten eerst verlamd en daarna overleden ze. En Duitse cruises die eigenlijk naar Zwitserland zouden gaan, stranden nu vaak in Nederland vanwege de lage waterstand. Daardoor is de Rijn namelijk steeds minder toegankelijk. Ze belanden dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen wordt het weer wat koeler dan vandaag, 25 tot 30 graden. 'S Middags kan het in het oosten gaan onweren. En tot zover het 538 nieuws.
13: Eva, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam door een vrachtwagen met pech, 34 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug door een dichte afrit, 20. En de A50 de laatste. Os-Arnhem bij de Rijnbrug, 30. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1. Hengelo richting de Duitse grens, hectometerpaal 172,9. A2 Echt Maastricht 230,8 en de A4 Leiden Den Haag 39,1. A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. En de A17 Roosendaal Moerdijk 6,7. A27 Almere Hilversum 101,5 en de A37 Duitse grens Hogeveen 32,2. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,4 en een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
14: Op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
16: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Odido.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
17: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Floris Molenaar.
21: Hoe je een superheld kunt worden door gewoon iemand te helpen oversteken. Hoor je over 5 minuten. Dit is Damiano de...

0: Jonas Blue en Maliva, Edge of Desire. Wat een superheld.
1: 538.
0: Misschien, ja, misschien heb je het ook. Ben je wel een groot liefhebber van superheldenfilms. Wat heb je allemaal? Batman, Superman, Spider-Man heb je. Of ik heb bij mij in de straat bijvoorbeeld, heb ik Buurman heb ik wonen. Gekkigheid. Ik heb eigenlijk alleen Spider-Man gezien vroeger. En misschien herken je dit. Als je een superheldenfilm hebt gezien, zeker als kind, dat je dan daarna eigenlijk die superheld zelf wil zijn. Dat je denkt, ik wil dit ook. Dat je niks liever wil dan in een rode cape over de straat lopen met zo'n stoer masker en al een beetje rondrennen, een beetje stoer kijken. Toch, dat je denkt, nou, dit wil ik ook zijn. Het mooie is, je kunt dus heel makkelijk een superheld zijn. Ik zag een bericht over een man in Amerika, die is op een verkeerscamera vastgelegd, terwijl die een man in een rolstoel hielp met oversteken. Dat is gewoon een goede daad natuurlijk. Het leuke is alleen, hij had op dat moment een Spider-Man pak aan. Ja, hij was op weg naar een verjaardagsfeestje, themafeestje, dat is een Spider-Man pak aan. En dan dus een goede daad verrichten. Ja, het is zo bedoeld. Het is zo bedoeld. Dat is maar net als dat je iemands leven redt en dat je toevallig zo'n lange witte jas aan hebt, zeg maar.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: 5, 3, 8, het zou toch leuk zijn, hè? Stel je even voor dat jij binnenkort net zo blij bent als Matthijs. Moet je horen.
1: Ja! Hoppa!
0: Ja, en dan het liefst nog ietsje enthousiaster. Vanaf komende maandag hier bij Radio 538. Jouw kans op de allerlaatste tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort.

0: 100 euro winnen? Stop or go. Dat kan. Nieuwe ronde Stop or Go. In de startblokken 5 vragen goed beantwoorden binnen 1 minuut. En die 100 euro gaan we naar je overmaken. Het leuke is, die vragen zijn uit de categorie die je zelf kiest. En lijkt het je nou leuk om mee te doen? Heb je nou zoiets van, weet je, oh...
1: Ik heb er zin aan.
0: Ja, kom maar door met die vragen. Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken. Word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans op die 100 euro.
2: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog 1 keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
7: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,29.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Binnen 1 minuut
11: meer muziek
10: tijdens de 538 werkdag.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: 538. Floris Molenaar.
6: En win jij vandaag 100 euro? Stuur Go!

0: Martin Garrix en Bon High on Live bij 538. Stop or go. Hey Michelle, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat-ie?
1: Goed, met jou.
0: Goed, je bent thuis aan het werk.
1: Ik ben lekker thuis aan het werk. Ik zit binnen, niet in die warme zon.
0: Oh, maar je hebt wel een airco thuis.
1: Ja, ik heb een heerlijke airco.
0: Oh, maar heb je zo'n ingebouwde of heb je zo'n slang uit het raam hangen?
1: Nee, ik heb een ingebouwde.
0: Oh, dat is fijn. Mijn buren hebben dus zo'n slang uit het raam, maar dat maakt een kabaal, jongen, de hele nacht.
1: Ja, dat zal wel.
0: Hoor je de hele nacht hoor je zo'n... Nou, alsof ze met een kruimeldief naast je bed staan.
1: Nou, ze hebben tenminste wat.
0: Ja, dat is waar, ja. Ik denk jaloers, dat zal het zijn, Michelle.
1: Ja, dat is het.
0: Je zit in Stop or Go, je krijgt 1 minuut om 5 vragen goed te beantwoorden. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze. Stop or Go, dus stoppen of doorgaan. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan het dus hoger worden, maximaal 100 euro. Maar, Michelle, heb je de vraag daarna fout? 0 euro.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja. Oké, als je er klaar voor bent. Ja, jij gaat spelen voor categorie algemeen?
1: Ja, klopt.
0: Als je er klaar voor bent, dan roep je go en dan gaan we beginnen.
1: Nou, go.
0: Wat is het paginanummer op teletext waar de headlines uit het nieuws op te vinden zijn?
1: Jeetje, is dit de eerste vraag?
0: Ja.
1: Ja, ik heb...
0: Het paginanummer.
1: Ik kijk nooit de teletext. Ik ben 21.
0: Oh. Ja? Doe een gok.
1: Ja, wat erg. Ik weet het niet.
0: 3, 2, 1.
1: Ja, nee, ik heb geen idee.
0: Helaas, ja. Ik kan me ergens iets bij voorstellen als je 21 bent. Teletext is misschien een beetje... Ja, dat was van een beetje het tijdperk voordat je gewoon op een app keek waar het nieuws stond.
1: Nou, ik heb nog nooit op teletext gezeten. Dat
0: oh, een teletext. Nou. Kleine workshop teletext. Het is pagina 101.
1: Oh ja, geen idee. Ja,
0: maar weet je dat nu voor als je ooit een keer op teletext komt?
1: Ja,
0: Hou je wel van tosties?
1: Enorm.
0: Oké, dan krijg je in plaats van de geldbedrag wel een 538 tosti-ijzer van me.
1: Ben ik heel blij mee, dank je.
0: Wens ik je een mooie dag nog en hou je hoofd koel. Maar dat gaat wel lukken.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Stop or go. Oh, zonde. Ja, mocht je morgen mee willen doen bij Dennis na 10 uur een nieuwe ronde Stop or Go. En kleine tip, check alvast even teletext. Kan altijd van pas komen. Aftellen naar het einde van je werkdag met Ben.

0: Met Bas, Dylan en Eva hoor je zometeen. Met ook een nieuwe ronde, kip of ei trouwens. Twee opties aan jou, de vraag welke van die twee opties was eerder. Het leuke is, je kunt je al kwalificeren via 538.nl/kip of ei. Daar vind je de vraag van de dag. En dit vond ik ook leuk trouwens. Gordon hing gisteren aan de telefoon in de middagshow. Heeft de Men's Health shoot waar hij mee aan de gang is geweest in ieder geval. En ja, hij heeft ook tegenwoordig vrij, want zijn ochtendprogramma is er niet meer. Er werd even gevraagd. Wat doe je nu eigenlijk?
1: Wat ga je nu doen? Wat zijn nu je plannen nu dus je show gestopt is?
2: Nou, ik ga nu een foto van jou op mijn koelkast plakken. Zo van dit wil ik nooit.
1: Nee, je moet wel een hele erge terugval krijgen. Wil je zo eindig als ik?
3: Ik weet niet of je koelkast wel redt. Nee.
1: Ik hoop dat je zo'n Amerikaanse dubbel hebt.
2: Ik ben Amerikaanse.
0: Nieuwmiddagshow Bas, Dylan en Eva in de startblokken.
4: Radio 538. Dance Smash.
5: Hi, I'm Jester. This week I'm the Dance Smash.

0: Nelly Furtado, I'm Like a Bird bij Radio 538. Nieuwe middagshow, Bas, Dylan en Eva in de startblokken. En Eva met huizennieuws zometeen.
1: Ja, er zijn steeds meer oplichters op de huurmarkt. Zo hoe die je voor de gek proberen te houden.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Alle verf, super.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Sport je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: 538 Nieuws. 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Op Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Er is niemand geraakt en er lijkt ook geen schade te zijn. De schutter is gearresteerd en hij heeft zorg nodig, zegt de politie. Maar eerst wordt hij nog verhoord. Er staan deze zomer veel nep-advertenties online voor huurhuizen. Oplichters zeggen dan dat je borg moet betalen om het huis te zien, en zodra je dat dan gedaan hebt, word je genegeerd. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien in de zee. Gisteren was er een incident in Egmond. 3 mensen die daar de zee in gingen werden meegesleurd door zo'n mui en moesten gered worden, schrijft NH Nieuws. En treinreizigers zijn de laatste tijd vaker te laat gekomen door problemen op het spoor. Dat blijkt uit cijfers van de NS over het afgelopen half jaar. Het komt door onder meer door het winterweer in januari en de hitte in juni. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen wordt het wat koeler, 25 tot 30 graden. 'S Middags kan het in het oosten dan gaan onweren. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Het alle verkeer met de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam bij Schipluiden, 22 minuten. En op de A16 in de richting van Breda bij de Drechttunnel, 32 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig. Ja. A50 in de richting van Arnhem voor de Rijnbrug, 22 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
11: Te beginnen op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 230.3. Op de A6 tussen Jouden en Meloord bij 309.0. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 61.9. A10 dan, Diemen-Zeeburgertunnel, 11.3. Op de A12 tussen Arnhem en de grens met Duitsland, 128.9. En op de A15 richting de Maasvlakte vanuit Rotterdam bij 47.2. A16 Dordrecht-Breda, 37.0. Op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7. En op de A30 tussen Ede en Barneveld bij 16.2. A37, Duitse grens Hogeveen, 32.2. En de laatste voor nu op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
14: It's playtime. Easy Toys. It's
15: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
18: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
19: Zomer op je radio. Bas en Dylan.
10: Ja, ja, zijn we. Het is 3:04. Gloednieuwe middagshow is hier. Welkom.
11: Met zometeen Michel Tello en hij is Sergio Pego.

0: tattoo heeft waar hij spijt van heeft.
1: Ja, allemaal naar aanleiding van de Spaanse voetballer Cucurella. Die liet een tattoo zetten van het hoofd van de Spaanse bondscoach. Had hij met hem afgesproken voordat het WK begon als we kampioen worden. Laat ik jouw hoofd tatoeëren. Nou, vandaag of gisteren is dat dus gebeurd. Maar ja, je weet, op een gegeven moment wordt Cucurella ook een jaartje ouder.
0: Ja.
1: En loop je nog steeds met het hoofd van La Fuente op je been, weet je wel, waar die ook staat.
0: Ja.
1: Daar krijg je toch spijt van, weet je wel. Dus vandaar dat we op deze vraag kwamen. Zit er iemand te luisteren die spijt heeft van een tattoo? Je mag bellen naar 0909-3000-538. Dat is 0909-3000-538. Of stuur een gratis appje met de app van 538.
0: Ja, onze collega Jordi Warners, die je in het weekend hoort, die heeft het 538-logo op zijn arm staan.
1: Ja.
0: En dat is vet. Nu.
1: Ja, toch. Ja, 100% NL.
2: Maar heeft hij dat wel gedaan toen hij hier pas net werkte?
0: Ja,
2: dat is wel dapper.
0: Ja, dat is hartstikke dapper. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt.
2: Ja, en hij is te dapper, zeg
1: hij
2: jij.
1: Hij heeft toen de tijd ook €10.000 mee opgehaald voor het Prinses Maxima Center.
0: Dat is waar.
1: Dus dat is een kleine schrale troost.
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Ja, als hij ooit een keer hier de biezen pakt, dan sta je wel met het 538-logo. Natuurlijk het mooiste logo van Nederland.
0: Maar absoluut. Maar wel zolang je hier werkt.
1: Ja, maar goed. Heb jij spijt van een tattoo? Bel naar 0909-3000-538. Of stuur even een gratis appje via...

0: Ja, Faithless en New Religion. Het is de middagshow 538. De vraag is, zit er iemand te luisteren die een tattoo heeft waar hij of zij spijt van heeft?
1: Ja, naar aanleiding van de Spaanse voetballer Cucurella. Die heeft het hoofd van de Spaanse bondscoach laten tatoeëren. Omdat ze het WK hebben gewonnen. Maar ja, dan moet hij natuurlijk op een gegeven moment spijt van krijgen. En Quint, jij hebt al een tattoo waar je zeg maar al wel spijt van hebt.
2: Ja, dat klopt.
1: we hebben hem al gezien in de app.
2: Ja,
1: maar je mag het zelf even vertellen aan de mensen thuis.
2: Een best wel grote spermacel op de buik.
1: Een spermacel op je buik.
3: Ja.
1: Best wel grote. En nou ja, goed.
3: Nou, ik wil er nog wel even bij zeggen, want dat vergeet je nu voor het gemak. Hij lacht.
2: Ja, dat wel, ja.
3: Het is een lachende spermacel.
1: Ja.
3: Groene ogen.
2: Groene ogen, ja.
0: Groene ogen. En hij, waar zit hij dan precies op de buik?
2: De navel en een 10 centimeter naar beneden.
0: Oh, echt daar ook. Dus het is echt alsof je geknoeid hebt, zeg maar. Dat is een beetje de symboliek.
2: Ja.
0: Wat? Ja, dat is ja. Maar even gewoon, hè? Waarom?
2: Waarom? Ik was aan het drinken met Auke en hij zegt, wil je het op je buik? Want hij heeft er ook eentje, maar een heel kleintje. Ik zei, ja, prima. Maar het ondanks de tijd. Hij had aan mijn bed gebeld en een uur later lag ik in

0: de stoel.
1: Ja, dus eigenlijk een dronken afspraak. Maar toen toch wel de volgende dag aan je woord gehouden.
0: Ja, die A zegt me ook bezig.
2: In dit geval niet. Maar toch gedaan. Ja. En wat vinden de potentiële bedpartners hiervan als het shirt uitgaat? Wat zijn de reacties?
0: Ja, ik moet erom lachen. Maar ik ben nu 40 plus en nou rolt er wel een beetje vanaf.
1: Ja, maar is er ooit iemand die bij jou de kamer in kwam, dat het uitging allemaal en dat diegene zei van nou weet je wat, ik draai me lekker om, ik ga weer lekker naar huis.
2: Dat niet.
3: Dat niet.
1: Quint, mogen wij jouw tatoeage delen? Ik kan me voorstellen dat je nu te luisteren en dat je denkt bij jezelf, die wil ik zien. Ja. 538...
3: Ik dacht dat je ging zeggen, die wil ik ook.
1: Ja, dat dacht ik ook. Dat kan ik me ook voorstellen. Ik denk dat er nog meer mensen zijn die zeggen, ik wil het zien.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: 538 avondshow, zo heten we op Instagram. Daar kan je hem vinden in de stories. Quint, dankjewel voor je verhaal.
0: Yo, fijne dag nog.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: manifesteren kun je leren, zeggen mensen altijd. Hey, je kan gewoon iets, je kan iets roepen en dat dan heel vaak doen en dan hopen dat het lukt. Vorige week even hebben wij iets geroepen. Dat never nooit dat dat zou lukken.
1: Ja.
0: Maar het is gelukt. Dus als je ooit iets wil in het leven, dit is het voorbeeld. Ja. Je moet het gewoon hard genoeg roepen wat het is. Daar komen we zo even op terug. En Eva, je hebt het nieuws zo.
2: Ja, wat nou goedkoper is? Via Booking een hotel boeken of via het hotel zelf?
3: Later vertel je over die ene zomer.
4: Over dat ene weekend.
3: Over de allerlaatste.
4: 21, 22 en 23 augustus.
3: De

0: Check 538.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis.

ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op Mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
16: 538 met het weerbericht. Vanavond is het een warme zomeravond. Morgen wordt het tropisch warm, ook met een temperatuur van 30 tot 33 graden. Dat is een keer. De top drie vertragingen. Eentje op de A15 in de richting van Gorinchem, 30 minuten. Komt door een vrachtwagen met pech. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 23 minuten. Afrit is daar dicht. Op de A50 tussen Os en Arnhem nog bij de Rijnbrug. Daar verlies je 26 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
17: Ja, het zijn er aardig wat. Goed op je snelheid letten door het hele land. Onder andere op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn, 94,4. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 230,2. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 118,6. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 37,9. Op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 19,4. En op de A6 tussen Jouden en Emmeloord zijn er 2 gemeld. Eentje bij 309,0 en die andere bij 302,2. A9, Haarlem-Alkmaar 37,5. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. En op de A15 tussen Del en Gorinchem bij 103,4. A16 tussen Dordrecht en Breda 37,0. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Moerdijk 6,7. En op de A30 tussen Ede en Barneveld bij 16,4. A37 vanuit de Duitse grens richting Hogeveen 32,2. Op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20,4. Op de A50 tussen Os en Arnhem bij 158,8. En de laatste voor nu gelukkig op de A348 tussen Arnhem en Ellecom bij 10,5.
16: Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
18: Goedemiddag. Nederlandse boeren hebben vanwege de droogte steeds meer moeite om bijvoorbeeld aardappelen, uien en wortels te verbouwen. Het is nog niet te merken in de supermarkten. Die hebben voorlopig genoeg, zegt boerenorganisatie LTO. België schiet Frankrijk te hulp om de bosbranden daar te blussen. Er gaan nu brandweerwagens en militairen die kant op. President Macron is de Belgen daar ontzettend dankbaar voor, zegt hij. Treinreizigers zijn het afgelopen half jaar vaker te laat gekomen door allerlei treinellende. Dieptepunten waren bijvoorbeeld het winterweer in januari en de hitte van vorige maand. En zuinig doen, dat heeft wel echt een nieuwe betekenis gekregen. Een man die een berg beklom in Amerika, die gleed uit en toen werd hij gespiesd door zijn eigen wandelstok. Het is een beetje goor. Nee, het is gewoon heel goor eigenlijk.
16: Ja, het is een heel goor verhaal.
18: Hij ging er onder zijn oksel in en dan kwam hij er bij zijn rug weer uit. Ah. Maar deze meneer was zelf verpleger en hij keek even zo naar de verwondingen. En toen dacht hij, nou ja, mijn longen zijn volgens mij niet geraakt. Dus laat ik maar 16 kilometer de tocht verder afleggen naar de bewoonde wereld. Ga ik daar wel naar een dokter. En dat deed hij omdat hij dacht, ja, dan hoef ik geen dure helikoptervlucht te nemen.
16: Ja, maar ja, goed, als je dokter bent en je hebt zelf de conclusie genomen.
18: Die gespieste wandelstok, hij heeft hem er ook niet uitgehaald.
16: Ja, dat is bizar. Maar ja, goed, 16 kilometer. Wat is nou 16 kilometer? Ja, zeg maar niet.
18: Meneer heeft een keer de vandaag gelopen.
19: Bas en Dylan.
16: Eva, dankjewel. Zometeen Jennifer Lopez en eerst Miley Cyrus. Radio.

0: Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight.
1: 538.
0: Dit is hem. De tip tegen snoezen. Even een klein zijpad. We zouden het leuk vinden als je ons even volgt op Instagram. 538 Avondshow, zo heten we daar. We zitten normaaliter in de avond van 538. Maar we dachten, weet je, als we dan nu in de middag zitten... nemen we je ook even mee naar wat we s'avonds af en toe doen. Heb je een beetje een idee?
2: Ja, een soort best-of.
0: Nou, een soort best-of. Maar als je dan een keer s'avonds in de auto zit... dat je denkt van, nou, ik zet de jongens een keer aan. Even lekker. De tip. En de mevrouw
3: natuurlijk. Nee, daar gaat het
0: wel. Even wat ook even genoemd.
3: Nee, want ik ben het dan bijvoorbeeld wel.
0: Jongens, wat is die tip tegen snoezen dan? Let op.
2: Ik heb de tip voor als je 's ochtends niet je bed uit kan komen. Als je een soort prof snoezer bent. Ik ben dat namelijk. Mm-hmm. Ik snoez gedurfd 1,5 uur.
4: Ja, dus omdat dat kan, omdat je 's avonds werkt. Als je overdag zou werken, dan zou dat ingewikkelder zijn.
2: Klopt, maar ik probeer wel altijd zeg maar, nog een beetje op tijd op te staan. Maar dat lukt me vaak niet. Nu heb ik een nieuwe app gedownload. Niet gesponsord door de app, dus geen dealtje. Maar hij heet Alarmy. Voor iOS en Android. Je kan echt dat geluid op 120% zetten en je trilt echt je bed uit. Maar wat is nou het ding? Je moet een puzzel oplossen voordat je wekker uitgaat. Ik heb nu de rekenpuzzel. Dus mijn wekker gaat vanmorgen. Ik pak mijn telefoon. Ik wil hem uitdrukken. 3 rekensommen oplossen. En dat is dan gewoon 8 plus 7 en 11 plus 9 en weet ik wat allemaal. En dan heb je die dingetjes gedaan en dan gaat hij uit. Je kan snoezen 3 keer en daarna betaal je €1 per keer.
0: Echt?
2: Ja.
3: Oh, jeetje. Nou, dan ga je er wel uit.
2: Dus dan ga je er wel uit, ja. En vanmorgen, ik had dat ding om, weet ik veel, 9 uur gezet of zo. Nou, jullie kennen mij. Ik kom echt voor 9:30 mijn bed niet uit. Nee. Voor 10:30 kom ik mijn bed niet uit.
4: Voor 11:30 kom je in je bed niet uit.
2: 9:15 stond ik ernaast.
4: Nee.
2: Ja. Ja, dit is echt een fragment van maanden geleden. Ik gebruik hem nog steeds.
4: Nee,
2: en het werkt nog steeds. Het werkt echt heel goed.
4: Elke ochtend doe jij rekensommetjes?
2: Elke ochtend 3 rekensommetjes. Ben je ook meteen lekker wakker. Je hebt allemaal verschillende variantjes. Ook een kruiswoordpuzzeltje oplossen. Ook een foto maken van een object in je huis. Moet je sowieso je bed uit. Het is echt ideaal.
0: Het zou voor mij echt de manier zijn, de tip om heel chagrijnig wakker te worden. Maar goed, beide dingen kun je ze voor gebruiken. Hoe heet de app?
2: Alarmy.
0: Alarmy. En wij heten 538 Avondshow op Instagram. Dus check ons daar zeker eventjes.

0: wel leuk dat er nu een liedje is wat Fireflies heet, wat jij wel kan uitstaan.
1: Zeker, ja. Ik vind die van Owl City. Dat vind ik echt zo'n gedrocht. Oh, yeah, believe you. Goed, het is de middagshow waar je naar luistert. Bas, Dylan en Eva. Wat hebben jullie nou vorige week allemaal zitten doen? Jullie hebben allemaal rare flats uit zitten halen. En dat zit nu in Boulevard of zo?
2: Nou ja, we wilden graag het komkommertijd nieuws gaan halen. Want we zagen dat de lat wat lager lag.
0: Dat klopt, want Daphne Bunskoek die was in het nieuws. Die stond namelijk overal. Stond Daphne Bunskoek. Koek heeft geen interesse in een eigen talkshow. Dat vonden we leuk om te lezen.
1: Dat zal een aanlating geweest zijn voor de mensen bij RTL.
2: Dat zeker wel, maar het is gewoon grappig dat ineens een nieuwskop is.
0: Oh. Ja, en dus zeiden wij, kijk, wij willen ook wel eens iets niet. En toen heeft Eva een paar dingen opgeroepen die ze niet wil, in de hoop dat we het nieuws zouden halen. En waar, dat maakte niet zoveel uit. Maar ik zei, ja, als dit dan vanavond bij RTL Boulevard zit, dan scheid ik wel in mijn broek.
2: Nou, schijt er maar.
3: Later nog Daphne Bunskoek. Daar ben je. Ja. Er werd landelijk nieuws. Omdat je gisteren, of nee, dat je in ieder geval hebt gezegd dat je niet geïnteresseerd bent in een eigen late night talkshow. Oh. En dat zette Radio 538 DJ Bas en nieuwslezer Eva Vloon aan het denken. Want zo kan iedereen natuurlijk wel landelijk nieuws scoren.
0: Eva Vloon heeft geen interesse in...
2: een eigen kartbaan. Dat hebben die broertjes, broertjes snel.
0: Als je toch vanavond bij RTL Boulevard staat. Eva Vloon heeft geen interesse in eigen kartbaan, dan scheid ik denk ik in mijn broek van het lachen.
4: Eva heeft geen interesse in mijn eigen kartbaan.
0: Bij deze.
2: Ja, landelijk nieuws, daar waren we.
0: Manifesteren kun je leren. Dat is denk ik de conclusie die we kunnen trekken. Dylan, is er nog iets wat jij zou willen in het leven?
2: Wat je niet zou willen. Ik vind het belangrijk dat we blijven zitten op niet willen.
1: Wat wil jij niet?
5: Oh, Paul, daar moet ik heel even over nadenken. Daar overval je me een beetje mee.
1: Ja,
5: ik wil eigenlijk...
2: Een papegaai op je schouder? Vind ik
5: niet voor jou. Ik haat vogels.

0: boys. Je kunt ons verslaan bij Kip of Ei. Ga eventjes naar 538.nl/kipofei. Dat is ons favoriete spelletje. Die kun je nu ook op je telefoon spelen. We krijgen een hoop reacties van mensen die zeggen dat het meest verslavende is sinds Flappy Bird en de Angry Birds en Candy Crush. Al die voorbeelden komen voorbij. Dus ga even naar 538.nl/kipofei. En het leuke is, kun je ook meteen meespelen met de vraag van vandaag. Het spelletje werkt als volgt. Je krijgt twee opties en de vraag is, welk van de twee bestond eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? Mars of Snickers? Je kan je antwoord dus insturen door antwoord te geven op de dagvraag via 538.nl/kipofei. En je kan hem ook gewoon insturen via de app van 538. En dan maak je dus kans op een 538 strandlaken. Dus kom maar door via de app van 538 of via 538.nl/kipofei. Wat was er eerder? Mars of Snickers?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Geef een draai aan je zomer. Het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Nederlandse boeren hebben vanwege de droogte steeds meer moeite om bijvoorbeeld aardappelen, uien en wortels te verbouwen. Het is nog niet te merken in de supermarkten. Die hebben voorlopig nog genoeg, zegt boerenorganisatie LTO. De 20-jarige automobilist die wordt verdacht van de dodelijke aanrijding met een schoolklas in Zeeland heeft vaker gevaarlijk gereden, dat zegt de rechter. Op zijn telefoon staan namelijk allemaal filmpjes waarop hij veel te hard gaat. Hij blijft daarom vastzitten. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Twentse ondernemers eisen een compensatie van het kabinet vanwege de afsluiting van het Twentekanaal. De sluizen die toegang geven tot dat kanaal gingen dit weekend voor onbepaalde tijd dicht vanwege de aanhoudende droogte. De overheid wil zo voorkomen dat waterkeringen, bodem en natuur beschadigd raken. En België gaat Frankrijk helpen om de gigantische bosbranden daar te blussen. Ze sturen nu brandweerwagens en militairen die kant op. President Macron is de Belgen daar dankbaar voor, zegt hij. Nederland stuurde eerder brandweermensen naar Spanje om daar te helpen. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft nog lang warm vanavond. Morgen wordt het ietsje koeler, 25 tot 30 graden. 'S Middags kan het in het oosten dan gaan onweren. En tot zover het 538 nieuws.
5: Dan een verkeer. Er zijn 9 vertragingen. De 3 grootste heb ik voor je. Eentje op de A9 in de richting van Alkmaar bij Velsen 24 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug 18 minuten. A50, dat is tussen Os en Arnhem bij de Rijnbrug 28 minuten. En de flitsers die heeft Dylan. Te beginnen op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 185.2. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 230.2. En op de A6 tussen Joudan en Meloord zijn er 2 gemeld. Eentje bij 309.0 en die andere bij 302.2. A9, Haarlem-Alkmaar 37.5. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel vanaf Diemen 11.3. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 37.0. A17 dan, Roosendaal-Moerdijk 6.7. En op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort bij 11.8. A30, Ede-Barneveld 16.4. A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32.2. En de laatste voor nu op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
5: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, Mars of Snickers? Kom maar door via de app van 538.

0: Goedemiddag, met Tijn van Meulen.
1: Ja.
2: Goedemiddag.
1: Hallo Tijn. Hi Tijn. Ben jij een beetje een snoepkont?
0: Wat zei je? Ik verstond het niet.
1: Of je van snoep houdt?
0: Een klein beetje, niet te veel.
3: Oké, een klein beetje, niet te veel. Dat is altijd goed. Nou ja, we willen zo meteen van je horen welke eerder was, Snickers of Mars. En Bas gaat even de geschiedenis induiken.
1: Zeker, laten we dan eens beginnen met Mars. Ontstond in het Verenigd Koninkrijk als creatie van zakenman Forrest Mars. Die kreeg van zijn vader $50.000 en het recept van een Milky Way. Om in Engeland zijn eigen chocoladereep te gaan beginnen. Dus de vulling die is echt gebaseerd op die Amerikaanse Milky Way. Dan Snickers. In tegenstelling tot de Mars komt deze uit de Verenigde Staten. Familie achter Snickers vernoemde de reep naar hun paard. Die heette Snickers, inderdaad. Britten zullen hem misschien ook kennen als Marathon. Zo heette de Snickers daar jarenlang.
3: Een marathon dan, hè?
1: Ja. Precies. Ja, ik zeg Marathon.
4: Ik ben iemand in Engeland zo dan toen de tijd de winkel ik wou.
3: Marathon.
1: Precies. De vraag is, wat was er eerder? Snickers of Mars? Zeg het maar.
0: Snickers.
3: Vullen wij in en dan is dit de balans. Snickers komt uit 1930 en Mars uit 1932. Dus de Snickers was iets eerder.
1: Ja, Tijn, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Jij krijgt van ons het zeer exclusieve 538 strandlaken.
0: Kijk eens aan, dat is mooi om op vakantie te gaan zondag.
3: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We sturen zo snel mogelijk op. En we feliciteren ook Madelief. Zij krijgt ook een 538 strandlaken. Want dat was onze app-winnaar!
5: Ja!
1: En zelf spelen. De Kip of Hij app kun je naartoe via 538.nl/kipofhij.

0: Alexa, David Guetta en Sad Girls is nieuw bij 538.
1: Met binnen nu en 30 seconden Bruce Springsteen en Dancing in the Dark voor het verschil na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Emma Kok was deze week in het nieuws omdat ze op zoek is naar een eigen woning. Wat rijmt er op woning? Honing.
2: Het antwoord is... nee.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Sorry, ik zie net een nieuws binnenkomen. Dus dat ga ik gewoon alvast teasen. Madonna bevestigt dat ze... Ja, ik zie het live
0: Komen. Dat komt nu binnen.
1: Ja, Madonna komt dit weekend naar Nederland. Zo alle details.
0: Nou ja, zeg.
2: Hey, hallo, wij zijn Tim,
3: Rick,
4: Niels
5: en Florentien
2: van de 538 Ochtendshow.
3: Oh, wat een weertje.
2: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
5: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
2: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent.
6: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
6: Jouw zomer, jouw 538.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Omdat onze band onbreekbaar is.
22: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Het is een minuutje over 6:30, 538 met het weerbericht. Vanavond is het een warme zomeravond. Morgen wordt het tropisch warm, temperatuur 30 tot 33 graden. Dan is verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum. 25 minuten verlies je daar door een ongeluk. Op de A29 in de richting van Rotterdam. Bij de Heinenoordtunnel 30 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A50 tussen Os en Arnhem bij de Rijnbrug 27 minuten. Flitsers, die heeft Dylan.
10: Ze beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 127.1. Op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 185.2. En op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 230.2. A5 dan Bad Hoeverdorp, Amsterdam, 8.6. En op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 37.5. Op de A10 Diemenzeeburgertunnel, 11.3. Op de A12 tussen Den Haag en Zoetermeer bij 5.6. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 37.0. A17 richting Moerdijk vanuit Roosendaal bij 6.7. Op de A30 tussen Ede en Barneveld bij 16.4. En op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32.2. Laatste voor nu op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4.
9: Het is de middagshow 538, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
11: Goedemiddag. De verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeland vorige maand blijft langer vastzitten. Uit filmpjes op zijn telefoon blijkt nu dat hij vaker gevaarlijk reed. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Hamburg zet dit weekend veel meer agenten in dan vorig jaar bij de Pride. Het is nodig vanwege de aanslag in Berlijn van afgelopen weekend. Toen reed er een man in op een Pridefeest en vielen er een dode en meerdere gewonden. We hoeven ons nog geen zorgen te maken over lege schappen in de supermarkt vanwege de droogte. Maar, zegt boerenorganisatie LTO, Nederlandse boeren hebben wel steeds meer moeite om bijvoorbeeld aardappelen, uien en wortels te verbouwen. Ja, en na de mysterieuze Nederlandse story van Madonna van gisteren is daar nu de bevestiging. Ze komt inderdaad dit weekend naar Nederland. Zaterdagavond staat ze in de AFOS Live. Daar is dan het World Pride Festival. En dat deelt ze nu op Instagram met de Nederlandse tekst: hier is iedereen een kunstwerk.
9: Nou,
11: ze spreekt een behoorlijk woordje over de grens inmiddels, ons bedoel.
9: Ja, gisteren zat er nog een klein spelfoutje in, maar wat leuk. En ook wat een leuke manier om dat dan bekend te maken.
11: Ja, en iedereen wordt natuurlijk helemaal gek dat zo'n grote wereldster heeft net het nieuwe album uit. Ja. Dat die dan nu komt optreden in Amsterdam. Ja, is leuk voor de mensen.
9: En is er iets bekend over dat liedje wat ze dus met Martin Garrix heeft? Het is duidelijk dat ze daar met Martin Garrix zou staan.
10: Nee, het gerucht ging dat het met iemand anders was, met die recente plaat.
9: Nou, heel benieuwd.
11: Ja, heel leuk in ieder geval. En is het nou goedkoper om een hotel rechtstreeks te boeken, of kun je het beter via booking.com doen? Nou, dat hebben ze uitgezocht bij het AD. Ja, zeg maar wat jij denkt.
10: Rechtstreeks natuurlijk. Ja, doe ik nou, altijd.
11: Nou, maar ik moet zeggen, ik heb dus zo'n een genius profiel. Dan ben je een soort superboeker of zo. Ja. En dan heb ik altijd het gevoel dat het goedkoper is. Maar ze hebben dus bij het AD uitgezocht. Ja, met die kortingen krijg je inderdaad korting op je hotel. Maar ja, hoeveel
9: zin je... Wat een onderzoek. Water is doorzichtig.
11: Hou nou even op, ik wil het afvertellen.
9: Oh ja.
11: Hotelketens die hebben vaak ook vaste korting voor vaste klanten. En die is altijd hoger dan die van Booking.
9: Ja. Ja, ja, uiteraard. Hetzelfde geldt voor bij thuisbezorgd bestellen. Ja, is natuurlijk top. Maar ja, als je bij een restaurant boekt, ja, of reserveert, of hoe heet het, bestelt ja. Ik kan het woord even niet vinden. Dan betaal je minder. Want het is ook heel logisch natuurlijk.
11: Ja, want maar ja, het 10% is... moeten de hotels ongeveer aan boeking.
9: Ja, en die tip die krijg je dan wel eens. Doe dat. Alleen, ja, ik vind het toch ook lekker dat er een partij is die het even lekker overzichtelijk maakt. Want als ik altijd via Google weer bij een restaurant moet uitkomen, ja, dus... Het is toch ook lekker? Ja, soms dan kan dat even... Oh.
11: Nou, ik had laatst... Ik ging een weekendje naar Den Haag in een hotel. En ik zat in de trein ernaartoe. Werd het hotel gecanceld. Die zei, oh ja, foutje, dubbele boeking.
9: Ja, dat is raar.
11: Maar toen had ik het geboekt via booking.com. En toen was het dus boekingsprobleem. En kreeg ik een nieuw, veel duurder hotel.
9: Ja, dat, als je direct bij het hotel had geboekt, dan was het niet
11: dan was ik Sjaki Ongeluk geweest. Kook in de trein terug.
9: Zo, Sjaki Ongeluk. Ja, wie kent hem niet?
5: Bas en Dylan.
9: Eva, dankjewel. Zometeen hoor je Pidao Khalid en eerst Cameron Whitcomb.

0: 538.
1: Bas en Dylan.
2: ABBA heeft een rechtszaak gewonnen. Ja, kijk, zeg maar, ja, mocht je gisteren geluisterd hebben, dan weet je precies waar dit over gaat. Mocht dat niet zo zijn, kijk, deze hit ken je. En sinds vorig jaar is daar deze.
3: Ik ben zo blij met die mens van mij.
2: En het hele ding is dus, die plaat die mocht van ABBA niet op Spotify staan. En nou ja, daar zijn de kapotte kachels, die hadden we gisteren ook aan de telefoon. De Brabantse carnavallers, die zijn het daar niet mee eens. En daarom zijn ze dus een rechtszaak begonnen. En vandaag was de uitspraak. Ja, denk er van, jongens.
4: Nou ja, ik heb het al gehoord. Ik baal als een stekker.
2: Dit is de reactie van Sander.
5: Ja, helaas. Slecht nieuws vanuit de rechter. In het vonnis stond dat het nummer wel een parodie is. Maar het mag niet op Spotify. Wij zouden ABBA te veel in de weg zitten. Op Spotify zijn er toch schijnbaar een te grote concurrent voor ze. Wie had dat?
2: Natuurlijk.
5: Uit Brabant. Live gaan we hem natuurlijk nog wel lekker spelen. Dus kom vooral onze optredens kijken. En wij gaan lekker aan de slag met een nieuw carnavalsnummer. Want de carnaval komt er alweer aan.
2: Ja.
5: Tot in de Polonaise, lieve mensen. Ciao, ja. Papau.
6: Klopt, eerlijk, wel echt een mooi compliment dat ABBA je als een echte concurrent ziet.
2: Ja, ja, ja, wel echt. Maar het is wat hij gisteren al zei. Ja, er zijn een hoop mensen die liedjes van ABBA hebben gecoverd, geparodieerd. Maar ja, dan brengen ze het gewoon uit en dan kraait er geen haan naar. Alleen ze hebben ze gewoon echt op de credits gezet. Zodat ABBA ook echt een centje krijgt.
4: Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk de meest sympathieke manier.
2: Absoluut.
4: En ze zeggen, wow, wat een klootzakje, jongen, ja. bij ABBA. Ja, dat vind ik echt wat een flauwe gast, joh. Maar dat je de een van de allergrootste popgroepen aller tijden bent. En met zoveel goede, geweldige hits. En dat je je dan druk gaat maken omdat de kapotte kachels met René van Rooij en Dikke Pens hebben gemaakt.
2: Ja. Maar ja, goed. Ja, jij was gisteren ook al aardig boos. Toen deed je deze uitspraak.
4: Laten we afspreken.
2: Ja.
4: Als het morgen zo is dat ABBA gelijk krijgt, draaien wij de hele week elke dag die plaat.
2: Ja,
4: voor jullie. 100%.
7: Dat kan we winnen.
4: Ja,
6: ja, we draaien.
4: Maar ik dacht, ja, parodiëren, dat mag natuurlijk gewoon. Dus dat kan ik wel op zich, nou ja, met enige, ja, zekerheid zeggen. Ja, dat durf ik wel. Maar ja, goed, wederom een te grote mond gehad. Hey, daar gaan we.

0: Gewoon deur.
1: Ach ja, laat hem gaan. Zo is hij.
2: Ja, dat was mooi van al, hè?
3: Dat die gaan, er is iets moois ook, ja?
1: Nou ja, zeker. Dat, als je dit op Spotify krijgt, die betalen, gasten betalen zo weinig. Terwijl 538 betaalt natuurlijk wel geld aan artiesten die ze draaien. Dus dit heeft ze, ik heb het even uitgerekend, 1750 keer meer opgeleverd dan op Spotify. Hier, wat zal ze pakken?
3: Ja, en het leuke is, die gozer van ABBA, die zie je nu geen euro meer van.
1: Nee, want dat is van Spotify af.
3: Ja, toch?
1: Win-win.
3: 538 is dit, de middagshow in Shanna Spyro. Kijk.

0: Jay-Z, Linkin Park, Namp Encore bij 538.
1: In Zuid-Frankrijk zijn op dit moment natuurlijk extreme bosbranden. En een 538-luisteraar is geëvacueerd vanaf haar camping, Janine. En we bellen haar zo meteen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: It's playtime. Easy Toys.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
13: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: Nou, hè?
12: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: 538 Nieuws.
16: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. De man die vastzit voor de dodelijke aanrijding met een schoolklas in Zeeland vorige maand was een wegpiraat. Dat zegt de rechtbank. Hij reed vaker veel te hard en op de fatale dag deed zijn stuurbekrachtiging het niet. In Amsterdam zijn tientallen safer spaces ingericht voor bezoekers die zich onveilig voelen tijdens de Pride. Die ruimtes zijn bijvoorbeeld in hotels geplaatst.
17: Daar hangt een sticker en dan ga je naar binnen en dan zeg je het codewoord Rita. Daar staat de receptie en de beveiliging is ook aanwezig.
16: Ja, dat hoorde je bij Editie NL. Sinds het begin van de Pride afgelopen weekend zijn er al meer dan 100 meldingen van discriminatie binnengekomen. Een Amerikaanse topdemocraat wil een onderzoek starten naar FIFA-baas Infantino, schrijven Britse media. Hij wil onder meer weten hoe het zit met de vermeende geldstromen naar president Trump. En daarom eist hij dat er documenten, brieven en e-mails worden vrijgegeven. En brandweermensen die bezig zijn met de natuurbrand bij Bordeaux krijgen nu hulp van fysiotherapeuten. Niet met blussen, maar om het zware werk vol te houden. Honderden fysio's hebben zich als vrijwilliger aangemeld. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen wordt het dan weer ietsje koeler. 25 tot 30 graden. En 's middags kan het in het oosten dan gaan onweren. En tot zover het 538 nieuws.
18: Dan een verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp 22 minuten door een ongeluk. En op de A29 tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam. Bij Oud-Beijerland 43 minuten. A50 Os-Arnhem bij de Rijnbrug 20 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
19: Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 68.0. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 230.2. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. A15 Rotterdam de Maasvlakte 56.4. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 37.0. En op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 55.7. Op de A27 tussen Hilversum en Utrecht bij 93.0. Op de A28 richting Zwolle vanuit Amersfoort bij 92.5. En op de A30 richting Barneveld vanuit Ede bij 16.3. A37 dan, tussen de Duitse grens en Hogeveen opletten bij 32.2. En de laatste van nu op de A44 tussen Wassenaar en en Nieuw-Vennep bij 20.4.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Alle verf super voordelig.
14: Wat ga jij morgen doen?
11: Grillen in de achtbaan?
14: Aapjes kijken in de dierentuin?
11: Of lekker ontspannen in de sauna?
14: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: 5-3-8. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
19: Dylan. Zijn we met zometeen Davina Michel, Stil Champagne in de middagshow. En, sorry. En ook Mr.

0: Davina Michel, Stil Champagne.
1: Welkom. Het is de middagshow.
2: 538, Bas en Dylan.
0: Ja, het is helemaal niet gezellig in Zuid-Frankrijk. Er zijn daar extreme bosbranden. Heb je ongetwijfeld meegekregen. Er zijn natuurlijk ook veel Nederlanders die daar op vakantie zijn. Zo ook Janine. En Janine is aan de telefoon. Hallo Janine.
3: Hey, hallo. Goedemiddag.
1: Jullie zaten gewoon op de camping. Waar zaten jullie precies?
3: Wij zaten in Paradiso aan Born, net onder Biscarros.
1: Oeh, dat heb ik eventjes niet goed opgelet op topografie,
0: dat merk ik. Dat heb ik ook even niet, maar daar ben je nu niet meer voor de duidelijkheid.
3: Nee, nee, we zijn sinds een kwartiertje veilig thuis in Zwolle.
0: Oké,
4: gelukkig.
0: Hoe kom je erachter, los van dat je mogelijk wat ziet, maar hoe kom je erachter dat het echt tijd is om te vertrekken?
3: Nou ja, wij zagen in eerste instantie helemaal niks, want we waren niet op een camping. Dus we kregen een appje van mijn moeder van, joh, gaat het goed daar? Dus wij snel kijken, toen dachten we, nee, volgens mij moeten we terug naar de camping, maar... Ja, in eerste instantie eigenlijk nog geen paniek, want ze waren vanuit de camping heel erg rustig. Dus maar je ziet wel allemaal mensen om je heen rennen, tenten inpakken, caravans inpakken, alles achter de auto gooien. Ja. Tegen het verkeer in rij je de camping af, dus het was gekkenhuis donderdagavond.
0: Maar voel je zelf de behoefte om als eerste te vertrekken of ben je ook een beetje afwachtend? Want er zijn natuurlijk ook ieder jaar wel weer verhalen van mensen die ingesloten zitten en met de auto ook niet meer doorheen komen. Dat soort verhalen hoor je ook wel eens.
3: Ja, nee, in eerste instantie waren wij dus redelijk rustig, omdat we vanuit de camping eigenlijk zeiden van, joh, zo vaart gaat het niet lopen. En op een gegeven moment dachten, ja, de kinderen raakten in paniek. Toen dachten, ja, nee, volgens mij moeten we eieren voor ons geld kiezen. En we hebben eigenlijk onze kleren en waardevolle spullen in de auto kunnen gooien. En eigenlijk voordat de officiële evacuatie begon, zaten wij al in de auto.
4: En hoe was het dan onderweg naar huis? Want ik kan me voorstellen dat het hartstikke druk was op die wegen.
3: Nou ja, we zijn donderdag vertrokken vanaf de camping naar een hotel 100 kilometer richting de Spaanse grens. Dus een stuk naar onder nog. Mm-hmm. Omdat we eigenlijk al onze tenten, de bagagewagen, ons hele inboedel stond nog op de camping.
1: Oh.
3: Dus wij waren eigenlijk in afwachting van het bericht van, joh, zijn onze spullen er nog? En zo ja, kunnen we ze ophalen? En dat bericht werd eigenlijk uitgesteld. Natuurlijk heel logisch, omdat ze geen valse hoop willen geven.
1: Ja.
3: Toch wel een poging gedaan vrijdagochtend, omdat de berichtgeving aangaf, joh, je kunt tot middernacht je spullen ophalen. Maar dat bleek een fout in de vertaling te zijn. En dat bleek 12 uur 's middags te zijn. Dus,
0: oh, nee. Wat erg. Ja. Maar uiteindelijk is het gelukt?
3: Het is, wij zeiden tegen elkaar, dinsdag uiterlijk gaan we naar huis rijden. Omdat de kinderen ook gewoon andere verplichtingen hadden en... Gisterochtend, op het moment dat we in de auto wilden stappen, kregen we een appje van iemand die ook op de camping stond. Van, joh, ik weet niet of jullie bereik hebben, maar we hebben bericht gekregen dat je je spullen kunt komen halen. Ja, dus gisterochtend, vlak voordat we in de auto stapten, kwam dat bericht en hebben we de keuze gemaakt om logischerwijs langs de camping te rijden en toch onze spullen af te breken en mee naar huis te kunnen nemen. Dus dat was echt super fijn.
1: Nou ja, dat is dan nog een schrale troost. Is er nog wel een manier waarop jullie een soort van nog nu aan het staartje van de vakantie, nog van de vakantie kunnen genieten of van een vakantie kunnen genieten? Of is echt alles volledig in rook opgegaan?
3: Nou ja, dat letterlijk. De rook zit in de tenten. Dus wat we gaan doen is de tenten opzetten. Kijken of we de bos schoon kunnen krijgen. Maar ik zei al tegen mijn man, de vakantie voelt alles behalve af.
1: Ja, tuurlijk.
3: Wat je gewoon halverwege hebt moeten vluchten.
5: Ja, snap ik.
3: Dus helaas. De vakantie zit er voor ons op. Voor feestvakantie.
4: Maar gelukkig zijn jullie veilig.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
4: Een tent is natuurlijk heel rot. Maar er zijn ook mensen die gewoon hun huis niet in kunnen. Dat is natuurlijk nog erger.
3: Ja. Nee, en dat zeiden wij ook. Weet je, we zijn met z'n vieren. We zijn bij elkaar, we zijn veilig.
1: Veilig,
3: het is veel erger voor de mensen die daar wonen en die hun huis en hun dieren en alles in rook hebben of zien gaan. Dus
1: zeker.
3: Dit is relatief.
0: Janine, we zijn blij dat je veilig terug bent in Nederland.
3: Nou, wij ook. Dankjewel.
0: Dank voor het belletje.
3: Oké, graag gedaan. Fijne avond. Doei.

0: Wat ik het leukste aan die show vind, er wordt dan in de kranten gezegd, het zijn bekende Nederlanders. Maar het zijn de meest onbekende Nederlanders die ik ken. Ja. Tot op heden heb ik er niet één herkend.
1: Bas en Dylan.
2: Bas en Dylan.

0: Minaj en Starships bij Radio 538. Welkom, het is de middagshow. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou, in Japan hebben ze iets bedacht tegen de hitte. Moet je even horen. Oh ja. Maar dat zeg ik dan zo.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.

0: het Grand Prix. Check 538.nl.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Wacht niet te lang! Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
16: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
17: 538 met het weerbericht. Vanavond is het een warme zomeravond. Morgen wordt het tropisch warm. De temperatuur is dan 30 tot 33 graden. Dan het verkeer. 3 vertragingen. Eentje op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij De Hocht. 5 minuten. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 9 minuten. En op de A50 in de richting van Arnhem bij Rijnbrug. De Rijnbrug is dat 5 minuten. Jouw hele koptelefoon valt uit de
18: kaart. Ja, bro, ik pak gewoon mijn koptelefoon op en dat hele ding.
19: Nou, niet zo verbaasd doen. Je hebt hem heel vaak laten vallen en dan op een gegeven moment begeeft hij het.
18: Nou, wat nou? Weet je hoe vaak die al gemaakt is? Maar ik pakte hem gewoon op. Nou goed, de flitsers.
17: Ik doe het even
18: even met één hoor. Ja. Op de A2 te beginnen, tussen Echt en Maastricht bij 230.2. Op de A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam bij 55.5. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 37.0. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 55.7. Op de A29 tussen Dinteloord en Rotterdam bij 14.2. En op de A30 tussen Ede en Barneveld bij 16.3. A37, Duitse grens Hogeveen, 32.2. En de laatste voor nu op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4.
17: Het is de middagshow Bas en Dylan en het nieuws krijg je van Eva.
19: Goedenavond, er zijn twee brandweermensen om het leven gekomen op Kreta toen ze een natuurbrand probeerden te blussen. Ze zaten in een brandweerwagen en die werd ingesloten door het vuur. Een polder bij Zoetermeer wordt onder water gezet om een voorraadje te hebben voor als het nog droger wordt in ons land. Anders kunnen de dijken gaan inzakken. De polder is tot nu toe alleen gebruikt om water op te vangen bij extreme regen. En in Duitsland is een automobilist tegen een lantaarnpaal gereden toen hij afgeleid werd door een wesp. Hij raakte niet gewond, maar heeft wel voor duizenden euro's schade. En in Japan hebben ze iets bizars bedacht tegen de hitte, namelijk de mensenkoelkast. Daar kun je dan 5 tot 10 minuutjes in om even af te koelen. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als zo'n frisdrankkoelkast die je vaak bij snackbars ziet. Maar dan kan je erin zitten, kost 9000 euro, dus goedkoop is het niet.
17: Ah. Thuis. Nou ja, ik dacht, het staat op straat of zo.
19: Nou, ze hebben ze wel ook bij kantoren nu ook kennelijk. Maar als je er zelf eentje wil, kost het 9000 euro. En dan moet je dus nog stroom zien te fixen om hem koud te houden.
18: Maar waarom?
19: Kijk, in Japan is het momenteel ook heel heet. Ja. En op een gegeven moment, ja, als je bijvoorbeeld in de bouwvak werkt en je zat de hele dag in die brandende zon, ja, dat is gewoon niet goed voor je. Dus dan kun je even afkoelen.
17: Oh, op die manier. Ja, want ik dacht, een kamer vol met airco. Ja, dat is ook een mensenkoelkast, toch? Dat is een beetje hetzelfde principe.
19: Alleen is dit dan kouder, want dit is wel echt, dit kan 5 graden zijn.
17: Ja.
19: Oh, dus het is echt even voor de flinke zak.
17: Er zijn wel gewoon van de lekkere, handige uitvindingen. Dat is echt, dat is zo heerlijk. Gewoon voor alles is wel wat.
19: Ja, dit soort ideeën kunnen ook alleen uit Japan komen.
17: Wat ik ook briljant vind, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar in Nederland, daar hebben we een wc. En dan heb je zo een bak met een kraan om je handen te wassen. Maar dat water waarmee je doorspoelt, daar kun je ook prima je handen mee wassen. Dus wat zij doen is, zij vullen de bak met dat water waarmee je doorspoelt. Die vullen ze met het kraantje waar je je handen mee was. Die zit zeg maar aan de wc, aan de bovenkant. Dat is toch briljant?
18: Ja, zeker. Nee,
19: ik dacht even dat het stroomwater over mijn handen ging.
17: Nee, het is eerst handen wassen en dan met dat water doorspoelen.
18: Bas zei net andersom. Klopt.
17: Ja, met het toiletwater kan je prima je handen wassen.
18: Ja, vervelend. Van die bruine handen na.
17: Bas en Dylan. Ik ruik het nog steeds zo.
18: Ja,
17: Eva, dankjewel. Dit zijn de

0: Johannes Blue en Edge of Desire. Welkom, het is de middagshow, Bas en Dylan.
1: Ik zag pas alleen dat ik een TikTok. Het was gewoon een groep mensen die zat dan te bespreken. Iedereen heeft wel een soort celebrity crush. Het is gewoon een bekend iemand die je dan heel knap vindt. En ja, dat is altijd leuk als dat over de grens gaat. Weet je, ik heb dat bijvoorbeeld bij Tate McRae, de Amerikaanse zangeres. Vind ik een prachtige. Maar op het moment dat je het gaat bespreken in Nederland, komt daar altijd een soort ongemakkelijke twist aan. Omdat de kans dat je diegene tegenkomt in het dagelijks leven is zeer aanwezig.
2: Ja, en zeker als je het op de radio gaat roepen.
0: Maar ik vind het toch altijd, ook zeker niet doen. Nou.
1: Maar ik vind het toch leuk om dit eens een keer met jullie besproken te hebben.
0: Ja, ik zit eventjes gewoon door wie ik volg op Instagram te kijken. Want het zijn er, bij mij is het, als je deze vraag aan mij stelt, kan ik geen antwoord geven. Want het zijn er te veel. Zeg maar, het is,
1: jij hebt te veel celebrity crushes.
2: Maar noem er dan eens een paar. Je mag ook meerdere noemen als je nog twijfelt. Dan helpen we kiezen.
0: Maar ik vind dat heel ongemakkelijk.
1: Ja, maar het is ook heel ongemakkelijk.
0: Het doet echt pijn in mijn buik.
1: Het is ook heel ongemakkelijk. Want je weet, zeg maar, je hebt waarschijnlijk diegene nog nooit ontmoet. En dan ergens binnenkort over 2 weken sta je ergens op een feestje.
2: En dan kom je
1: diegene tegen. Nou, die heeft dit dan net toevallig gehoord.
0: Maar iedereen
1: heeft er wel zo eentje, toch?
0: Maar zou jij het durven zeggen? Zou jij nu meteen...
1: Oh, dat zou ik wel durven zeggen, ja.
0: Ja?
1: Wie jij heeft?
2: Nou, ik vind dus Edwin Jonker, die is bekend van de musicals en die zat ook wel in series vroeger.
0: Ja.
2: Edwin Jonker. Van die verliefd op films.
0: Ach, maar
2: dat vind ik een hele mooie meneer.
0: Hij zat en zit komend jaar ook weer in, dat zeg ik nu, dat weet ik niet. Hij zat afgelopen jaar ook in Hadestown.
1: Een musical is dat
0: ook. Ja, een musical. En daar zingt hij een liedje. En daar ging, nou, met die zware stem, deed hij zo, hey, little songbird. Nou, dat is, je voelt je stoel voelt je trillen, hoor.
1: Het is wel een hele grote,
2: mooie meneer.
1: Een hele grote tropische meneer is het even.
2: Meteen als iemand een kleur heeft tropisch noemen, vind ik ook zo makkelijk. Wat is jouw naam?
1: Die van mij?
2: Dylan Boet.
1: Dylan Boet is mijn naam. Nee, ik heb dit heel erg bij Marije Zuurveld. Al jaren.
2: Dat is een influencer, toch?
1: Dat is een influencer, ja. En die was helemaal uit mijn gedachten verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: En toen ergens dook er van de week een video op. Ik dacht dat zij helemaal gestopt was met influencer. Bleek helemaal niet zo te zijn.
0: Oh, ja.
1: Maar echt, al jaren.
0: Ja.
1: Maar goed, die ben ik nooit tegengekomen. Dus die kom ik waarschijnlijk ook niet tegen in mijn leven.
0: Zeg maar, ooit zat Abby Hoes in die videoclip van Ronnie Flex. Nou, toen was ik helemaal om.
2: Ja?
0: Maar, ik heb echt een zwak voor Abby. Ja, dat is...
1: Hele leuke vrouw is dat ook. Die is een keer bij, toen ik nog geen programma met jou maakte, bij mij in de uitzending geweest.
0: Nou ja, dat heel klopt. Leuk. Want zij is toen bij jou met onze ex-collega Daniel, geloof ik. Daar was ze in de uitzending. En toen ging ze mij daar bericht over sturen. Daniel heeft ook krullen en ik ook. En dacht ze volgens mij dat ik hem was.
1: Oh, zij heeft maandenlang met Daniel gezeten.
0: Dat denkt zij, ja.
2: Maar jij hebt contact met je celebrity crush. Dat is bijzonder.
0: Ja, ik heb ooit een keer een bericht uitgewisseld. Dat is
2: Wat stond er dan in?
0: Ik ben niet degene die je zoekt.
1: Oh, wat erg.

0: Alex Warren en Passenger bij Radio 538. We hebben de allerleukste vrijdagavondplannen voor je die je kunt hebben. Echt waar. Je bent volgende week vrijdag namelijk. Dat is uit mijn hoofd de
1: 7 augustus.
0: 7 augustus.
1: En we zeggen avond, want het is eigenlijk een soort vrijdagmiddagborrel natuurlijk. Want we zitten op de plek van Edwin Evers. En je bent van harte welkom om naar de studio van Radio 538 te komen. En dan gaan we een verdiepingje naar beneden. Daar zit namelijk de 538 kroeg.
0: Ja.
1: Tussen 3 en 6. We hebben alles voor je geregeld. Snacks, drankjes, biertje, wijntje, colaatje, wat je wil.
0: Ah ja, en dus ook, we hebben leuk bezoek.
1: Nou ja, absoluut. Tobias Kamman komt langs. Busy, Yves Berendsen, dus het is echt volle bak. Hoort hartstikke gezellig. Wil je er nou bij zijn? Stuur ons even dan een berichtje, een DM'tje, 538avondshow op Instagram. Dan krijg je daar meer informatie.
0: Ja, 538avondshow op Instagram. Drop even een berichtje daar. En dan ben je er wellicht bij volgende week. Volgende week vrijdag dus, vanaf 3 uur. En het kost niks. Het is hartstikke gratis. 538avondshow, we zien je daar.

0: Sapphire in de middagshow op 538. Als je een spraakberichtje van iemand krijgt, dan hoor je vaak al in de eerste paar woorden of het goed nieuws is of niet, toch? Dat kun je al best wel snel kun je dat eruit opmaken. We kregen gisteren dit van de man van Eva.
1: Hey Bas, hey Dylan. We hebben een probleem, jongens.
0: Ja, een groot probleem. Echt een issue. Wat het is, de rest van het berichtje check je op de socials. 538 Avondshow, zo heten we daar. Zometeen, na 7. Julia van Rijn dan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.

0: Gemakkelijk retour.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Ongeloof en afschuw bij de families van 3 dode kinderen en een begeleider uit Zeeland. Ze werden vorige maand aangereden tijdens een fietsuitje met school. En nu blijkt dat de verdachte veel vaker gevaarlijk reed. Een polder bij Zoetermeer wordt onder water gezet om een voorraadje te hebben voor als het nog droger wordt in ons land. Anders kunnen er dijken gaan inzakken. De polder is tot nu toe alleen gebruikt om water op te vangen bij extreme regen. De KNVB maakt zich zorgen over de plannen van FIFA om aandelen van het WK voetbal te verkopen. Maar ze zeggen ook tegen nu.nl: we hebben het uitgewerkte voorstel nog niet gezien, dus we hebben vooral veel vragen. De UEFA is van plan om er op korte termijn een spoedbijeenkomst over te houden. En vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij mensen uit het Brabantse Engelen, omdat hun huizen beklad zijn met anti-AZC-teksten. Dat gebeurde omdat ze posters voor hun ramen hadden hangen van vluchtelingenwerk. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft nog lang warm vanavond. Morgen is het ietsje koeler dan vandaag, 25 tot 30 graden. 'S Middags kan het in het oosten dan gaan onweren. En tot zover het 538 nieuws.
2: Eva, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 9 minuten. En een controle gemeld op de A2 echt richting Maastricht bij Born 230.2. De A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht 37.0. De A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren 16.3. De A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.2. En tot slot de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar op de rem bij 20.4.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zonder op je radio. Julia van Rijndam.
7: Yes, goedenavond. 7 uur geweest. Dat betekent, de hotline is weer open met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Spreek het in via de app van...

0: op 538 en Homewrecker. Goedenavond, straight from the pool. Ja, mijn natte bikini nog aan. Lekker de hele dag in zo'n opblaaszwembadje gedobberd, weet je wel. Een paar van die snoeptomaatjes erbij. Stokbroodje met dip. Ja, meer heeft een mens niet nodig. Nou ja, een miljoen zou wel lekker zijn. Hey, goedenavond, mijn naam is Julia. De hotline is geopend met een hele simpele vraag. Wat wil je horen?
1: Hey, wij liggen lekker.

0: Justin Bieber en Anyone.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Zo, nou, nu is die zomer pas een beetje hoe we hem voor ons zien, toch? Heerlijk. Oh, ik hoop zo voor je dat je lekker ergens buiten aan het chillen bent, zo na je werkdag. Misschien ben je nog wel bezig met de laatste uurtjes van je werkdag. Dan hoop ik dat je een goede, lekkere airco hebt ergens. Hey, de 538 Hotline is geopend met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Je kan het inspreken via de app van 538. Heeft ook Luc gedaan.
2: Julia, na een dag knijthard werken kan ik wel even een goede zomerse plaat gebruiken of zo. Kun je even Bailando van Luna erin knallen? Thanks, yo.
0: Ik knal hem erin, vriend.

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break op 538. Zo, je zit midden in de hotline. Met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Spreek het in via een audioberichtje. Heeft ook Tjalle gedaan.
1: Hoi Julia, wat een ongelofelijke bloedhitte. Bij deze temperatuur heb ik altijd één probleem. Ik word niet bruin, maar ik verbrand alleen maar. Kan ik het nummer Rood van Marco Borsato horen?
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: 538. Zometeen hoor je de 538-superster die het meeste geld verdient als ze op blote voeten loopt. Ja, wie dat is en hoe dat zit, hoor je zometeen.
1: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538-avondshow.
2: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
3: Moet je eerst even bovenop je hoofd kijken.
4: Ja, dat scheelt weer zoeken.
2: Ook zo, ja.
1: Maak er een mooie zomer van. Joehoe.
5: Geniet van het lekkere weer.
6: Samen met Radio 538.
5: Jouw zomer, jouw 538.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
18: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
21: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
23: Fans van Aldi.
24: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dan...

0: 538.
1: Zo, hoe was of nou ja, hoe is je dag? Misschien heb je de hele dag vandaag binnen gezeten met een goede airco. Misschien stond je juist met je blote voeten in het water. Met het weer zal het me niks verbazen. Sterker nog, ik zou het je van harte gunnen. Echt waar. Wist je dat er ook een 538 superster is die het liefst de hele dag op blote voeten staat? En dan ook nog op het podium. Adele. Ja, en dat doet ze niet omdat het een fashion statement is. Helemaal niet eigenlijk. Het heeft ook een beetje iets vies, toch? Ja, ik weet niet. Ik vind eerlijk, voeten, dat vind ik denk ik wel het minst aantrekkelijke deel van een menselijk lichaam. Ik zit even te denken, ja, is er iets viesers? Oren, nou, oren zijn niet per se vies, kunnen wel vies zijn. Een neus ook niet echt. Nee, ik denk echt, voeten zijn echt het meest smerig wat er is eigenlijk. Goed, even terug naar Adele. Ze doet dat dus omdat ze zich dan veel rustiger voelt. Ze heeft al jaren last van een flinke podiumzenuwen. En ze zegt dat ze zonder schoenen letterlijk meer met beide benen op de grond staat. Dus nou ja, lekker op de blote voetjes. Je hoort haar zometeen, Set Fire to the Rain. Komt eraan naar de nieuwste Lucas en Steve. Dit is All I Know, Beth.

0: Heb jij wel eens zelf je haar geknipt?
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Ja, dat de kapper geen plek had, te duur is. En ook omdat je zelf wel net te veel zelfvertrouwen hebt en denkt... ja, ach, schaartje erin. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, de Amerikaanse Ella Langley, een nieuwe naam op de 538-playlist... die heeft haar iconische pony niet bedacht, maar zelf per ongeluk gecreëerd. Ja, ze knipt al jaren zelf haar haar en dat gaat ook al jaren gewoon zoals gepland. Maar iedereen heeft wel eens een slechte dag, toch? En voor een belangrijk optreden besloot ze haar nog even snel zo... weet je wel, voor de spiegel bij te knippen. Met als resultaat een, nou ja, een flinke mislukte knipbeurt. Zeg maar, het leek echt op een soort, nou ja, gordijn. En dan op een slechte manier. Ironisch genoeg stond een week later de fotoshoot van haar allereerste album gepland. Zou je altijd zien. En in plaats van het te verbergen dacht ze, weet je wat, fuck it. Ik ga het gewoon ownen, zeg maar. Dit wordt gewoon mijn trademark, weet je wel. Inmiddels is die ooit mislukte knipbeurt uitgegroeid tot haar nou ja, herkenbare kapsel. En het past overigens ook wel perfect bij haar nieuwe hit, toch? Want in Texas hebben ze niet alleen een pony op hun voorhoofd, maar is het ook nog eens een vervoersmiddel. Nieuw dus op de playlist van Radio 538. Ella Langley.

0: Ça c'est mon dernier mot.
1: De doorbraakhit van Cloud. La-da-da op Radio 538. Hey, mocht jij deze zomer nog gaan roadtrippen of lang in de auto zitten ergens naartoe en snel wagenziek zijn, dan heb ik zometeen de oplossing voor je. En ik weet zeker dat je een binnenhandbereik hebt. Wat dat is, hoor je zometeen. En ook deze van Sophie Alice Baxter. Onderweg.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd...

0: 538 Nieuws.
1: 8 uur.
2: Er is meer bekend over een van de drie tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terreur. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België en zou aanhanger zijn van IS, melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Geschokte reacties van nabestaanden op de voorgeschiedenis van de verdachte die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland. Hij heeft al veel boetes gehad voor gevaarlijk rijden en filmde zichzelf ook geregeld terwijl hij te hard reed. Ze zeggen, dit heeft niks meer met een ongeluk te maken. Er komen compleet nieuwe bankbiljetten en iedereen mag meedenken over wat er opkomt. Je kunt kiezen uit 10 ontwerpen met thema's als cultuur, rivieren en vogels. Wie mee wil doen kan tot 21 september stemmen op een website van de Europese Centrale Bank. Miljoenen mensen hebben dat al gedaan. Voor Argentinië krijgt het WK voetbal misschien nog een staartje. De FIFA is een onderzoek gestart naar spelers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag, racisme en discriminatie. Een van hen is Leandro Paredes. Hij viel na afloop van de finale een speler van Spanje aan. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig. In het westen 25 graden, in het oosten blijft het boven de 30. En daar is tegen de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan het verkeer door Flitsmeister met 2 vertragingen. Eentje op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 13 minuten. En A50 Os richting Arnhem bij Rijnburg, ook nog 11 minuten vertraging. Dan controles, eentje op de A2 echt richting Maastricht bij Born, 230.2. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Schiphol, 7.7. De A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht, 37.0. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren, 16.3. De A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, ook nog bij 32.2. De A37 ook grens met Duitsland richting Hogeveen, ook nog bij Wachtum, opgepast bij 19.1. En tot slot de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar op de rem bij 20.4.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Odido. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, ben jij snel wagenziek, dan heb ik zo meteen wellicht de oplossing. Ook Shakira komt eraan na Alan Walker, Heartbreak, Melody nu.

Go. Ben jij iemand die al misselijk wordt als je 1 minuut in de auto zit? Of juist iemand die dat gewoon gebruikt als smoes? Ja, onze collega Bas Menting doet dat altijd. Maar nee, het is serieus wel echt vervelend, toch? Als je wagenziek bent, gewoon misselijk, duizelig, droge mond. Dat is echt een verschrikkelijk gevoel. Maar Apple die heeft dus nu een functie waar verrassend weinig mensen vanaf weten. Je kunt namelijk een speciale bewegende stipjes-achtig effect aanzetten op je scherm. Ja, dat kun je vinden onder instellingen bij het woord bewegingsaanwijzing. En dat klinkt heel gek, maar die bewegen precies mee met de richting van je auto. Waardoor je hersenen dus minder in de war raken. Daardoor krijg je dus je hersenen dezelfde bewegingsinformatie binnen via je ogen als via je evenwichtsorgaan. En juist die match die zorgt ervoor dat je dus niet wagenziek wordt. Vooral handig als je onderweg wilt appen of een artikel wil lezen of lekker een filmpje wil kijken, toch? Het zal niet bij iedereen een wondermiddel zijn. Maar hey, baat het niet, dan schaadt het niet. Aan de andere kant is het ook gewoon lekker om een keer die telefoon weg te doen. En lekker uit het raampje te kijken naar de koeien in ons mooie landje, toch? Of lekker slapen op de achterbank. Dat is ook een top idee. Ja, trouwens, daar word je volgens mij juist kotsmisselijk van. Volgens mij is dat echt alles wat je niet moet doen als je wagenziek bent. Goedenavond, mijn naam is Julia. En dit is de favorite van Martin Garrix en U2. Fireflies nu.

0: Wat is iets wat jij vroeger graag wilde qua uiterlijk? Misschien wilde je ook graag een mooie gespierde rug of geen teruggelopen haarlijn. Ook fijn. Katy Perry die had ook ooit een grote wens. Wensen moet ik zeggen. Dat is eigenlijk best goed gelukt. Ja, waar het over gaat hoor je zo meteen.
1: Later vertel je over die ene zomer.

0: het Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
15: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Makkelijk retour.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

Ken je dat? Dat je vroeger iets wenste en daar later een beetje, nou ja, spijt van kreeg? Ja, ik had dat zelf ook. Ik wilde altijd heel lang worden. Zeg maar lang, niet lam. Dat ben ik al vaak genoeg. Nee, ik vind lange vrouwen echt prachtig. Maar ik ben nu zelf 1,83 meter. Maar 1,78 meter was zeg maar ook goed geweest, weet je wel. Katy Perry die heeft ook zoiets. Ze vertelde dat ze als 11-jarig meisje iedere avond ging bidden om grote borsten te krijgen. Sterker nog, haar wens was heel specifiek. Ze zei, ik wil zulke grote borsten dat ik mijn voeten niet meer kan zien als ik naar beneden kijk. Okay, queen. Nou ja, dat gebed dat is volgens Katy iets te goed uitgekomen. Want ze grapte later zelf in een interview van, ik had alleen niet verwacht dat ze uiteindelijk richting mijn navel zouden zakken. Ja, en voordat iedereen nu denkt, zeg maar, ja, dat zal wel plastische chirurgie zijn. Nee, puur natuur. Tenminste, dat zegt ze. Ik zie ze nu voor me. Ik heb even een afbeelding opgezocht. Ik twijfel erover. Nou, voordat deze show een 18-plus stempel moet krijgen, snel terug naar de muziek. Je hoort Katy Perry zometeen op Radio 538. Firework komt eraan naar de nieuwste Marshmello. Dit is Another Drink.

0: Clinton en Living For. Op Radio 538. Zometeen een gloedje nieuwe avondshow met Jordi en Lien. En Lien is een nieuwe naam, een nieuwe dame hier bij 538. Hartstikke gezellig bent. Maar om Lien wat beter te leren kennen, heeft Jordi zometeen weer twee dilemma's voor haar. Eerder deze week ging dat zo.
1: Zou jij liever een uur met mij mee gaan sporten in de sportschool?
2: Nee. Ik weet al niet eens wat tweede is, maar nee.
0: Nou ja, als er vanavond weer zo snel uit is, dan liggen we haar in het sneltreinvaart kennen. Veel plezier zometeen met Jordi en Lien. Eerst nog Showtech, Kate Ryan. Dit is Ella.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Gran Italia.
8: Thuis in Italië. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk, Ziggo.
13: Wat ga jij morgen doen?
14: Vullen in de achtbaan?
13: Aapjes kijken in de dierentuin?
14: Of lekker ontspannen in de sauna?
13: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: 538 Nieuws.
24: 9 uur.
25: In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat deden ze op het Domplein. Ze legden bloemen neer bij het homomonument, staken kaarsjes aan en luisterden naar een toespraak van burgemeester Dijksma. Bij de aanslag vielen doden en raakten bijna 30 mensen gewond. Een tiener die vannacht in Eindhoven werd opgepakt in een terreuronderzoek is al eens veroordeeld, melden meerdere media. Hij kreeg jeugddetentie voor de voorbereiding van een aanslag in België. Hij was toen 16. Twee andere jongens werden opgepakt bij invallen in Rotterdam en Alkmaar. Vier mannen uit Den Haag en omgeving die werden opgepakt in een drugslab midden in een woonwijk blijven voorlopig vastzitten. In het drugslab stond een gigantische lading chemicaliën. Omwonenden moesten tot twee keer toe hun huis uit, zodat de brandweer alles veilig kon weghalen. Ze noemden het Breaking Bad in Den Haag. Nu de natuurbranden bij Madrid onder controle zijn, kunnen tienduizenden mensen weer naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd toen het vuur hun huizen bedreigde. In het westen richting Portugal zijn ook weer twee grote branden. En het risico blijft groot, want er is alweer een nieuwe hittegolf in Spanje. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig en in het westen 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en er is tegen de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 9 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
2: Op de A4 richting Leiden bij Schiphol, hectometerpaal 7.7. Op de A6 richting Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 68.1. Op de A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam-Duivendrecht, hectometerpaal 14.5. Op de A15 richting Gorkum bij Vuren, hectometerpaal 103.4. Op de A30 richting Barneveld bij Lunteren, hectometerpaal 16.3. Op de A37 richting Hoog Veen bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32.2. Op de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, hectometerpaal 20.4. En de laatste, de A348 richting Arnhem bij Velp, hectometerpaal 2.2.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
12: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
23: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
23: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
26: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
27: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
0: Het is woensdagavond, de 5 uur avondshow. Jordi en Lien hier met Justin Jackstyle. En hier is Cameron Whitcomb.

0: Just Jack Style, Turn the Lights Off, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier, op de plek van Bas en Dylan met de 538 Avondshow.
1: We gaan het dilemma eens eventjes over de schutting gooien dit keer, Jordi. Ja, ik heb eens even een dilemma bedacht voor jou. De 538-luisteraar die kent jou denk ik ondertussen wel al aardig. Dus ik heb ook iets in mijn hoofd wat wel even verder gaat dan even een hobbytje.
0: Maar dit doe jij omdat ik jou maanden voor de bus heb gegooid.
1: Ja, dat was afschuwelijk. Okay. Het was echt een vreselijk dilemma. Dus ik dacht, ik gooi hem gewoon even terug. En ik ben heel benieuwd wat jij hierop gaat antwoorden. Zou jij liever elke avondshow die wij doen theetje voor mij willen halen en de mensen hier in de studio? Of zou jij liever elke week één keer een filet-o-fish van de Mac als avondeten willen eten?
0: Nou ja, dan maar één keer per week een filet-o-fish van de Mac.
1: Echt? Ga je liever voor de filet-o-fish dan voor een theetje voor mij en de producer en gewoon zorgen voor je collega's?
0: Moet ik dat dan iedere avond doen?
1: Als wij een avondshow hebben samen.
0: Ah, ik moet hier ook alle knopjes al bedienen. Ik moet jouw microfoon de hele tijd aanzetten.
1: Goh, pas je op dat je niet in een burn-out komt.
0: Ik moet hier op play drukken omdat dan hier direct beginnen met spelen.
1: Wat
0: doe jij dan?
1: Zitten.
0: Precies. Kun je dan niet even een theetje voor jezelf halen?
1: Goed, ik loop zelf alweer vanavond.
0: Lekker zo'n fishfilet. Nou goed. 538 Avondshow, het is weer gezellig, zoals je hoort. Jordi en Lien hier, maar nu daar.

5:08 met Armin van Buuren, Argy en Like a Child. En in de categorie wat is lekker om 4:00 s'nachts in een fout feestcafé, maar minstens net zo lekker nuchter op woensdagavond om 9:15. Natasha Bedingfield. En Written. Ja, het kan terwijl je met je plakvoet op de grond staat en een biertje in je handen hebt. Of gewoon lekker thuis op de bank. Net zo lekker.

0: George Warren en Burning Down hoorde je op 538. Zometeen even bellen met Tom Coronel, want er worden wellicht 2 races bij de Formule 1 geschrapt aan het einde van dit jaar. En moeten die dan nog in Europa gereisd worden? Tom vertelt er zometeen meer over.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
12: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
19: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo.

0: Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Gaan er twee races uit de Formule 1 geschrapt worden en verplaatst worden naar Italië? En vandaag zijn er weer opvallende geruchten naar buiten gekomen over een mogelijke overstap van Max Verstappen. Nou, oftewel, genoeg redenen om weer eventjes met onze grote vriend te bellen. Aan de telefoon Tom Coronel, goedenavond.
1: Ja, Jordi, goedenavond.
0: Ja, dan moet je dan uiteindelijk toch wel de Viaplay-analyst voor hebben.
1: Zo, nou, ik geef je alle informatie die ik heb natuurlijk. Kom maar op.
0: Oké, Tom, laten we eerst even beginnen met die races. Dan hebben wij het over de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Die staan nog steeds gepland. Alleen heel veel onzekerheid vanwege natuurlijk de onrust in het Midden-Oosten.
1: Ja, die zie ik niet meer doorgaan. Dat is helemaal nu met de hele escalatie waarbij Saudi-Arabië ook betrokken is. Nou, dan zie ik Qatar van 29 november en 6 december Abu Dhabi. Die zie ik echt niet gebeuren.
0: Maar toch zegt de F1 en de FIA zeggen eigenlijk, ja, we nemen die beslissing pas half september.
1: Klopt. Ze willen 2 maanden van tevoren willen ze die beslissing nemen. Het heeft allemaal met transport te maken. En natuurlijk ook, politiek kan natuurlijk redelijk snel zijn opgelost. Maar ja, ik zie het zo heftig escaleren. Ze nemen eigenlijk nooit risico. Dus er zijn al heel veel geruchten, hè, van Portimao. Nou, Portimao die gaat verbouwd worden, omdat hij natuurlijk ook volgend jaar op de kalender wil. Dus daar zit weer een akkevietje in dat ze die moeten verbouwen. Nou, we hebben nu natuurlijk al de Grand Prix van Bahrein. Die is naar van het Midden-Oosten die erin zat, die is verplaatst. Hè? Die is nu verplaatst naar Maleisië. Dus ja, weet je, er gebeuren hele aparte dingen. En ja, dan kan je dus eigenlijk, het vreemde is, de Groove Air Bahrein Grand Prix in Maleisië op 4 oktober dit jaar al. Dus wat gaat er nog allemaal gebeuren?
2: Ja. Hey Tom, misschien een beetje een gekke vraag, hè, maar ze hebben het nu dan over vervanging in Europa. De laatste GP voor Qatar en Abu Dhabi is in Las Vegas. Waarom zouden ze dat dan niet in Amerika houden, die laatste twee?
1: Nou, kijk, ze hebben er al, ze hebben er natuurlijk al in Amerika. Dus ja, dan hebben ze zoiets van, weet je, wordt het dan niet te veel? Weet je, we hebben dan Las Vegas, Circuit of America, ze hebben Miami. Dus op een gegeven moment, ja, dan moet je wel een keus maken. Wordt het dan 4 Grand Prix in Amerika? Dat
2: maar
1: is echt te veel.
2: Het weer is waarschijnlijk wel, of tenminste het risico op het weer dat het beter is wel een stuk beter in Amerika.
1: Ja, omdat ze denken dat ze misschien nog naar Imola kunnen aan het einde van het jaar. Maar ja, daar kan het ook wel eens sneeuwen in die periode. Maar de temperaturen, daar heb ik eventjes onderzoek naar gedaan, die zijn nagenoeg hetzelfde. Want Las Vegas rijden we natuurlijk 's avonds. Ja, weet je, dan is het een beetje tussen de 6 en de 10 graden zou het zelfs kunnen zijn. Dus dat zou in principe geen enkel probleem zijn. Althans, dat zegt de bandenfabrikant Pirelli.
0: Het is ongelooflijk, hè? Meteorologisch die ook nog.
2: Dat is niet normaal.
1: Ik zag die vraag al aankomen. Ja.
0: Oké, Tom, dit wordt half september, wordt dit bekendgemaakt. Nou ja, je zegt al, gaat waarschijnlijk niet door, dus dan gaat het terug naar Europa. Dan heel even iets anders. Max Verstappen. Twee geruchten die gaan nu rond, alhoewel het ene is niet echt een gerucht, maar hij wordt weer tijdens zijn zomerstop op vakantie gespot met Mercedes-baas Toto Wolff.
1: Ja, die hebben een relatie, die hebben alle twee een boot. En dan kan het zomaar zijn dat je elkaar tegenkomt, ja, dan ga je toch even lunchen. Dan ga je het zelf doen. En heel voorzichtig, ja, doe je natuurlijk een paar bommetjes droppen. Ja, je weet nooit waar dat naartoe gaat. Maar we moeten niet vergeten, Max rijdt met een Mercedes op de Nordschleife. Op de Nürburgring, waar ik dit weekend ook een race heb. Ja. Dat is dan een 6-uursrace. Hij deed dan mee met 24-uursrace. En hij heeft natuurlijk een team die in de GT-series rijdt, die ook met Mercedes rijdt. Dus hij heeft al een relatie met Mercedes.
0: Maar zeg jij dan, de kans is best wel groot dat die overstap een keer gaat komen? Of moeten we dan niet aan Mercedes gaan denken, maar misschien aan McLaren? Want McLaren wordt nu ook genoemd.
1: Alles wordt genoemd. Iedereen zou natuurlijk graag een Max Verstappen in zijn team willen hebben. Maar weet je, Red Bull, daar is hij begonnen. Ik zie dat hij nog steeds daar gewoon kan scoren. Want kijk maar, de laatste 4 races had hij eigenlijk alle 4 keer podium kunnen hebben. Behalve dat hij natuurlijk uitviel op Silverstone. Maar afgelopen weekend is hij wel nog 2e geworden. En nee, hij heeft niet de snelste auto. Kan hij wereldkampioen worden? Nee, dat denk ik nog niet. Hè. Team moet nog groeien. Die zijn dit jaar voor het eerst aan de start verschenen met een eigen gebouwde motor, hè, samen met Ford. Ja. Maar het is gewoon een Red Bull powertrain gemaakt door Red Bull. En er zit een Ford klepperdeksel natuurlijk op. En natuurlijk, wat techniek die Ford heeft, die zouden ze dan nu kunnen gaan gebruiken. Maar de motor was al klaar.
0: Dus jij zegt eigenlijk, hij gaat voorlopig echt nog niet bij Red Bull weg.
1: Ik zie het niet gebeuren. Kijk, zoveel geld wat Max uiteindelijk verdient bij Red Bull. En nou is dat niet leading, hoor. Dat geloof ik echt niet bij. Want hij wil gewoon winnen. Je ziet al, als hij tweede wordt, dan heeft hij honger naar meer. Maar Red Bull, daar is hij de nummer één man. En dat team hangt aan zijn lippen. Daar kan hij het ook mee doen. Hij moet alleen een beetje geduld hebben. Dat is helaas zo.
0: Ja, en nou ja, we hopen natuurlijk op de winst op de Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Zondag 23 augustus. Vanaf maandag maak je hier bij 538 ook kans op kaarten daarvoor. Maar ik denk dat de kans vrij klein is. Hè? Denk je niet?
1: Ja, Zandvoort over 3 weekjes. Weet je, het is een zomerstop, dus de teams mogen niks doen. Dus ook qua ontwikkeling komt er heel weinig nu. Ja, dus er kan niks. Dus je gaat eigenlijk een beetje hetzelfde idee ga je erin als Hongarije. Maar ja, weet je, je weet het nooit. Wat is het, 2 jaar geleden begon het half te regenen, net na de tweede ronde. En toen flikte hij het ook weer. Dus weet je, dit is wel een circuit. Hij moet op het podium kunnen komen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar ik zie momenteel de McLaren gewoon als de snelste auto. Vorig jaar lag Lando Norris daar ook eerste. Toen ging die stuk. Je hebt gezien dat hij afgelopen weekend ijzersterk was met nieuwe updates. Dus ja, weet je, het kan alle kanten op. Maar podium gaat hij pakken.
0: Tom, we kunnen hier nog uren over doorpraten. We waren ook al onderweg. Maar dankjewel dat je ons weer bijgepraat hebt. En dan hopelijk tot snel weer. En tot in Zandvoort.

0: 538-avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. En traditiegetrouw ook weer kip of ei. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? De Ux of de Crocs?
0: Allebei afschuwelijk lelijk.
1: Nou, maar wel, is het zo lelijk? Allebei,
0: nou ja, het is afschuwelijk lelijk, maar het is wel ontzettend comfortabel. Je kan niet zeggen dat Ux of Crocs dat er mooi uitziet.
1: Ik vind de Ux echt heel leuk. Dat is toch schattig en fluffy en lekker.
0: Nou, echt?
1: Ja, dat vind ik. Ik vind dat hele leuke schoenen.
0: De eerste week dat je Ux aan hebt, dan is het schattig, fluffy en cute. Maar die dingen die zien er na een week lopen, zien die er toch al niet meer uit.
1: Nou, dat heet gewoon impregneren met zo'n spreetje.
0: Impregneren met een spreetje. Nou, oké. Ux of Crocs? Welke was er eerder? Stuur je antwoord in via de 538. Maak je kans op het standlaken.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
11: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het Oosten.

0: Geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: 538 Nieuws.
11: 10 uur. Premier Jette had meteen moeten reageren op de bekladdingen in een dorp bij Den Bosch, vindt pro-leider Klaver. Huizen met posters voor vluchtelingen waren het doelwit. Klaver vindt dat Jette moreel leiderschap moet laten zien. Na dat duwtje reageerde Jette wel en noemt het lelijk vandalisme. Bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het homomonument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. In België is een natuurbrand geblust bij Namen in het zuiden. Het was vergeleken met de branden in Zuid-Europa een kleine brand, maar wel een mijlpaal. Want hiermee zijn er dit jaar nu al meer natuurbranden in België dan heel vorig jaar. Meteen na de Tour de France worden er altijd een paar wielerwedstrijden gehouden in Nederland, de rondjes om de kerk. En vanavond ook weer de Acht van Kaam in Brabant. De Belg Tim Merlier eindigt als eerste. Hij won 3 etappes in de Tour, maar stapte uiteindelijk af. Hij was ziek en uitgeput, maar vanavond weer helemaal hersteld. Vannacht blijft het op veel plaatsen 20 graden. Morgen is het zonnig en van west naar oost 25 tot 30 graden. In de middag meer bewolking. En dat was het nieuws op 538.
12: Dankjewel, René. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. De A6 richting... Dat moet jij natuurlijk doen.
13: Ik vind het super lief dat jij mijn baan hebt overneemt.
12: Ik heb gisteravond,
13: je mag het best doen hoor, voor een keertje.
12: Gisteravond weer even in mijn eentje heb ik gezeten. Dus dan ben ik dat gewoon.
13: En aangezien er toch nooit files staan, mag je best een keer werken.
12: Zal ik het even doen? A15 richting Gorkum bij Vuren, 103.5. Dan de A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.2. De A28 richting Zwolle bij Harderwijk, 57.1. Ook een flitser op de A29 richting Rotterdam bij Klaaswaal, 22.7. De A30 richting Barneveld bij Lunteren, 16.3. De A37 richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, 32.2. En laatste flitser op de A58 richting Bergen-op-Zoom bij Roosendaal, 90.5.
13: Wat doe je dat goed, zeg.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
19: 538.
0: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
12: En een kip of ei antwoord op de vraag: wat was er eerder, Ux of Crocs? Dat hoor je zo. Eerst Miley Cyrus. Hier is End of the World.

0: Nou, goedenavond.
1: Bezitter van UX, Crocs of allebei?
0: Eigenlijk geen één.
1: Oh. Goed zo.
2: Nou, hoezo nou weer goed zo?
1: Ja, maar ja, goed, ik blijf erbij. Ze zijn allebei afschuwelijk lelijk. Het zal hartstikke lekker lopen. En zelf heb ik ook Crocs in huis.
2: Ik wou net zeggen, ik wilde je net voor de bus gooien. Want je zit of Reda of buiten de uitzending zit jij gewoon te zeggen... Ja, maar ik heb wel Crocs in de kast, hoor.
1: Ja, ik moet niet McDonald's Crocs heb ik. Ja, nou. Niet omdat het er mooi uitziet, maar ja.
2: Nee, maar het zit toch ook gewoon goed.
1: Het is wel handig voor op de camping, voor in de tuin en zo. En...
2: Ja, nou, top.
1: Anja, zullen we eventjes beginnen met ons geschiedenislesje over de UX en de Crocs. Voordat we aan jou zo meteen gaan vragen natuurlijk welke van de twee er eerder was. Dan gaan we. Beginnetjes eventjes met de UX, de perfecte schoen voor je koude voet. Australische surfer introduceerde het merk in Californië. Schoenen werden populair binnen de surfcultuur voor koude ochtenden. En de naam UX werd later wereldwijd een bekend modemerk.
2: Dan de Crocs, de meest gehate en geliefde schoen die er bestaat. Het merk ontstond met een lichte kunststof klomp voor watersporters. De eerste verkoop begon op een botenshow in Florida. Het rubberen materiaal voelt licht aan en neemt nauwelijks geur op. Dat is dan weer een mooie bijkomstigheid van mensen met zweetvoeten.
1: Nou, ik vond het trouwens wel gênant. Ik wil eventjes een klein anekdote over de Crocs, over de McDonald's Crocs. Had ik dus afgelopen juni, had ik ze aan op de camping. En dan, zeg maar, op de camping ben je toch altijd alle schaamte voorbij en zo. Dat maakt allemaal eventjes niet meer uit. Totdat ik daar op de camping rondloop en ik word nageroepen. Hé, dat is die 538 DJ. Heeft hij nou Crocs aan?
2: Nou.
1: Oh, hij heeft ze zelfs op de snelle stand. Dan kan hij nog harder lopen.
2: Ben je echt serieus?
1: Ja, ik ben serieus. Toen dacht ik echt, oh mijn god. Niet nu ik er zo bij loop. Maar goed, Anja.
2: Je moet ook niet kamperen.
1: Wat was er eerder, de UX of de Crocs?
0: De UX.
1: De UX komen uit 1978.
2: En de Crocs uit 2002. Dus de UX waren eerder.
1: Lekker, Anja. Je gaat er vandoor met het 5-uur strandlaken. En waar je ook loopt met het 5-uur strandlaken, daarvoor hoef je nooit te schaam.
2: Zo is het.
0: Heel leuk.
1: Toch? Anja, fijne avond nog.
2: Fijne avond.
0: Ja, hetzelfde. Dankjewel.

0: met je.
1: Sorry dat ik helemaal doorheen.
0: Ja, de laatste tonen van zondag. Dank voor de dan.
1: Maar jij zegt net iets, Jordi. Durf het te herhalen nu.
0: Nou, ik zeg net. Soms zou ik gewoon. Laat mij maar moddervet zijn gewoon. Gewoon, ja. Dan kan ik, dat ik gewoon alles kan eten wat ik wil. Dat ik er ook niet meer over hoef na te denken. Ik zit daar weer. Zit er een filmpje, kom op TikTok voorbij. Er wordt een ciabatta brood in elkaar gezet. Met 800 kilo mozzarella. 600 kilo vlees. Met allemaal pesto.

0: Zo, en olie erop. Oh, en nou, als ik al naar het broodje kijk, kom ik al 5 kilo aan. Maar ik wil, het boeit me. Laat me maar niet meer boeien gewoon. Ja. Dan gewoon iedere dag lekker vreten en zuipen. En gewoon maar gewoon lekker rol me hier maar dat parkeerterrein.
1: Nou, wat op, houd je joh. Tegen, joh? Ja, ik zou zeggen, ga ervoor. Ja,
0: maar dit is de frustratie soms. Ja. Want dan ben ik ben nu heel erg lekker bezig. Weer, sporten en zo. En gezond aan doen. Maar
1: ja, wat zou je dan ook elke dag eten?
0: Als het gewoon alles. Maakt me niet meer uit. Kapsalon voor ontbijt. frikandellen voor de lunch. Lekker pizza voor avondeten. Nog even 3 potten Ben & Jerry's voor het avond, voor het slapen gaan.
1: Zo, dat vind je bankrekening ook leuk, denk ik.
0: Godse Christus.
1: Jezus.
0: Ja, gewoon dat het even niet meer uitmaakt. Dat zou ik lekker. Ik denk ook, s'avonds, als ik boven de 60 ben, of s'avonds, wat zeg ik nou later. Boven de 60 in zo'n bejaardentehuis. Voor mij maar iedere dag gewoon lekker zo'n 0,5 liter avocaat.
1: En ja, dan maakt het ook echt niet meer uit. Nee, dan zou ik ook van God losgaan. Ja, 100%.
0: Nou goed, dat was even mijn frustratie. Ik ben weer 2 dagen even lekker op mijn eten aan het letten. Je merkt het.
1: Ja, nou, het is er weer uit hoor. Beste 538 luisteraar.
0: 538 avondshow, Jordi en Lien hier. Met nu Afrojack.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.
0: De

0: Check 538.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: 538 Jordi en Lien.
17: Calvin Harris, hoor je zometeen. Blessings na Somber. Hier is Homewrecker.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings hoorde je op 538. Hoeveel van de 100%? Iedere avond proberen wij jou als 538-luisteraar iets beter te snappen. En dat doen we aan de hand van een aantal stellingen. We gooien iets op en dan is eigenlijk de vraag: hoeveel procent van de 538-luisteraars doet dit? Of is het hier mee eens? Of doet dit totaal niet? Vanavond hebben we weer een mooie. Want op de redactie, en ik vraag ons niet waardoor we in één keer op dit onderwerp kwamen, maar we hadden het eventjes over OnlyFans. Nou, ik denk dat in 2026 inmiddels iedereen wel weet wat OnlyFans is. Dat begon ooit als een heel schuldig online platform. Onschuldig bedoel ik. Online platform waar je eigenlijk gewoon schema's, voedingsschema's van sportcoaches kon kopen. Kon je een abonnementje nemen op een sportcoach. En die gaf je dan voedingstips en dergelijke.
1: Is dat zo? Dat wist ik niet eens.
0: Dat is serieus hard. Dat was eigenlijk het origine idee van OnlyFans. Ja, totdat daar ook 18+ content gemaakt werd. En nu vragen wij ons vanavond af: hoeveel procent van de 538-luisteraar heeft wel eens een abonnementje op OnlyFans gehad?
1: Jordi, hoe kwamen wij op dit onderwerp?
0: Nou, omdat ik dat toegaf dat ik dat wel eens gehad had.
1: Dankjewel. Nu ben ik dus heel benieuwd of de 538-luisteraar...
0: Ja, maar jij vond dit heel raar dat ik dit had.
1: Ja, ik vind daar wel wat van. Dat jij gewoon een abonnementje hebt gehad op OnlyFans.
0: Okay, laten we nou niet preut zijn, Lien. Want iedereen kijkt toch gewoon porno? Jij toch? Kijk, toch?
1: Oh ja, nee, 100%. Maar dan denk ik, ja, misschien ben ik daar dan weer een beetje slechter. Maar dan denk ik, dat is toch gewoon gratis? Kan je het gratis
0: vinden? Oké, natuurlijk, het is gratis. Maar soms dan... Daar had ik het ook met Bas over. Ik ga Bas Mendink ook gelijk op de bus gooien.
1: Gewoon iedereen erbij mee ook.
0: Die zat hier ook op de redactie. Die heb ik ook de vraag gesteld. Die heeft dat ook wel eens gedaan. Ja, omdat je dan soms op TikTok kom je gewoon iemand op social media kom je tegen. En dan denk je, oh wacht eens even. Ja, toch geïnteresseerd. Ga toch even spieken.
1: En dan denk je, als ik nu betaal, dan mag ik er tieten zien.
0: Nou, niet zo.
1: Ja,
0: niet
1: dat, is
0: zo
1: toch, dat is toch wat het is?
0: Ja, maar ja.
1: Dat is wat het is. Dan denk je, oh, dit vind ik nou echt een model. Of daar heb ik iets mee op als influencer zijn. Ja, ik ga even kijken.
0: Ja, maar als jij op zo'n porno-website zit te scrollen, dan kijk je toch ook en dan denk je, nou, dat ziet er wel leuk. Daar klik ik op, daar ben ik in geïnteresseerd. Dat is dit ook. Alleen ja, dan heb ik daar dus voor betaald. Een keertje.
1: Ik weet het niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik ben dus benieuwd hoeveel 538-luisteraars al eens een keer een abonnement hebben afgenomen op OnlyFans. Maar let op, we hebben ook de info nodig als je dat dus nog niet hebt gedaan.
0: Ja, dus stuur het ook vooral als je het nog niet hebt gedaan. Ja. Dus heb je het wel gedaan, stuur. Het mag ook anoniem trouwens. Hè. We gaan geen voor- en achternaam op de radio gooien. Dus het is volledig anoniem. Maar biecht het eventjes op. In de 538-app, heb jij wel eens een OnlyFans abonnementje genomen? Of heb je het juist nog nooit gedaan? Dan gaan we er zo meteen achter komen. Ik denk namelijk dat 25% van de 538-luisteraars wel eens een abonnementje op OnlyFans
1: heeft. Dat vind ik laag hoor, want als je dat zelf al hebt gedaan, dan vind ik 25%
0: ja,
1: laag.
0: Ja, oké, maar 25% van zoveel luisteraars is alsnog wel heel veel natuurlijk. Ja. Ik hou het bij 25%. Dat vind ik een eerlijke score. Wat denk jij?
1: Nou, vind ik toch typisch. Ik had wel iets hoger geschat, 40%.
0: Jij zegt 40%?
1: Ja, omdat jij doet die peiling met Bas. Okay. En Bas zegt ook gelijk ja. Dan denk ik, nou, twee van de twee.
0: Lien denkt 40%, ik denk 25%. Ja, stuur je antwoord even in via de 538-app.

0: Guardian Human op 58. Hoeveel procent van de 58 luisteraars heeft wel eens een abonnementje gehad op OnlyFans? Dat is de vraag die we stellen. Lien die zegt 40%. Zelf hou ik het bij 25%. Net ook al opgebied dat ik zelf wel eens een abonnementje heb gehad.
1: Ja, dit heeft wat losgebracht bij de 58 luisteraar. We hebben berichtjes binnengekregen. Het is om te smullen.
0: Ik vind het nu al het leukste onderwerp van de hele week, denk ik. Niels, goedenavond.
2: Goedenavond, hoi hoi.
0: Goedenavond, wat heb jij op te biechten, Niels?
2: Nou, dan kan ik nou alvast zeggen dat ik niet een OnlyFans-account of iets heb gehad. Maar wat wij wel deden was iets veel moois. We hadden altijd Pornhub, had je natuurlijk ook. Daar kan iedereen gratis op kijken.
0: Ja.
2: Maar, wat je natuurlijk ook had, en dat was de crème de la crème van ons van 10, 15 jaar geleden, dat was Brazzers.
1: Brazzers?
2: En voor alle mannelijke luisteraars, Brazzers, die weten exact wat ik bedoel.
1: Ik ben niet man.
2: Dat was een betaalde porno-site, om het zo maar te hebben, maar dat had je ultra HD-porno. Dus ja. De beste, de blekkeste vrouwen van het vrouwen van... Ja, dat was gewoon de top van de top. De crème de la crème. Maar het grappige was, dat zo'n account kostte geld. Dus je moest member worden en dat soort dingen allemaal. Nou was ik dus vroeger, heb ik een tijdje bij Defensie gezeten. En toen gingen we met onze oude kameraden, kochten we dus één account. Waar met één wachtwoord, één code... in konden. Ja, en dan ging gewoon ouderwets Farley Porno kijken.
1: Wacht, maar wat, met z'n allen tegelijk?
0: Lee.
2: Nee, soms wel, soms niet. We gingen niet vunzige dingen doen natuurlijk, maar we vonden het wel mooi om, om dat allemaal te kijken en door te berichten welke nou de beste van de beste
0: was. Ja, Lee, die ziet nu 10 mannen van Defensie in een cirkel.
2: Die weten exact wat ik bedoel.
1: Hij was strak in het pak zitten ze naar de televisie te kijken.
2: Als je nou geen bericht er binnenkrijgt van wat Brazzers precies is, iedereen kent het.
0: Niels, dankjewel voor het delen van je verhaal, man. Top.
2: Yeah.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Ja, de vraag nog steeds. Hoeveel procent van de 58 luisteraars heeft wel eens een abonnementje gehad op OnlyFans? We gaan door naar Anoniempje. Hallo Anoniempje.
3: Hi, goeiedag.
0: Goeiedag.
1: Hallo.
0: Nou, biecht het maar op.
3: Ik werkte in een hotel en daar was een bepaalde content creator. En we wisten dat hij zeg maar bij ons in het hotel zat. Dus we dachten van laten we een keer met de werkgever zijn abonnement halen. En om te kijken of dat misschien hij foto's plaatste van de hotelkamers op de OnlyFans.
1: En? Was het zo?
3: Ja. Hij heeft leuke foto's geplaatst.
0: Oh, nee.
3: En die heb ik toen aan mijn werkgever laten zien van, kijk, dit gebeurt op je kamer.
0: En is deze persoon iemand die wij in Nederland goed kennen?
3: Het is een bekende Nederlandse persoonlijkheid.
1: Oh.
0: Is het Ferry Doedens?
3: Nee, het is een andere.
0: Oké.
3: Het is een andere...
0: Ja?
3: Maar ik ga zijn naam hier niet op de radio.
0: Nee, oké. Anoniempje, dankjewel voor het delen van dit verhaal.
3: Fijne avond.
0: Doei, doei. Nou, dan komen we bij de einduitslag. Hoeveel procent van de 58 luisteraars heeft wel eens een abonnementje op OnlyFans gehad? 30%.
1: Ja, het zit er precies tussenin.
0: Het zit er precies tussenin, 30%. Hè? Dat vind ik toch best een hoop. Absoluut.
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel veel, maar ergens verbaast me dan ook dan toch weer niet.
0: We hebben toch weer een taboe verbroken.
1: Ja,
0: dat is ook zo. 58.

0: quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. Maar wil je meedoen, moet je eerst even het goede antwoord geven op de kwalificatievraag.
1: Let op, hij is heel moeilijk. Apple heeft een handig foefje tegen wagenziek zijn. Welke kleur word je figuurlijk als je misselijk bent?
0: Dus welke kleur word je figuurlijk als je misselijk bent? Stuur je antwoord in via de 538-app. Maak je zo meteen de kans op 100 euro.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: toonde prijs.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op durodam.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Au! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat ze iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorkum tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is een grootheid op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op 538.
17: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg op dit moment. Geen vertragingen, flitsers wel, en die krijg je van Lien.
18: Op de A6 richting Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 68,1. Op de A12 richting Arnhem bij Babberich, hectometerpaal 148,1. Op de A15 richting Gorkum bij Vuren, hectometerpaal 103,5. Op de A15 richting Maasvlakte bij Rotterdam, hectometerpaal 53,4. Op de A28 richting Zwolle bij Harderwijk, hectometerpaal 57,1. De A30 richting Barneveld bij Lunteren, hectometerpaal 16,3. En de laatste, de A37 richting Hoog Veen bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32,2.
19: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Even bollen. Idee.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Lien.
3: Met zometeen de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. Gizo en Zane hoor je. Eyes closed. Naar Teddy Swims. Hier is Mr. Know-it-all.

0: Gizo, Zane en Ice Close op 5:08. Jordi en Lien hier.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja, op de plek van Bas en Dylan dus. En de quiz over vandaag waarin Sanne... Hi Sanne.
3: Hi.
4: Hallo.
0: In 90 seconden tijd mag jij zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Die gaan allemaal over vandaag. Maar het is eigenlijk gewoon algemene kennis. Hoe is jouw algemene kennis, Sanne?
3: Ik zou nou moeten zeggen heel goed, maar dan ga ik mezelf sowieso voor de gek houden, denk ik. Ik
4: wel heel goed.
0: Beetje hoop hebben, Sanne. Het komt hartstikke goed. Op dit moment twee mensen op één gedeelde plek, namelijk in het weekklassement. Zij hebben 10 vragen goed. Betekent dat als jij meer dan 10 vragen goed hebt zometeen, dan dat zij bovenaan. En dan kun je dus morgenavond die 100 euro winnen.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Zou lekker zijn, toch? Nou, laten we maar snel gaan beginnen. Wat is jouw paswoord?
3: Flurry.
0: Och, heerlijk. Nou, Sanne, daar gaan we. We gaan beginnen. Het Indiaans parlement gebruikt Gen Z-taal tijdens debat. Wat is de hoofdstad van India?
3: Flurry.
4: Vandaag de warmste 29 juli ooit gemeten. Welke plaats is het centrale temperatuurmeetpunt van Nederland?
3: De Beeld.
0: NS reiziger vaker te laat door last van de zomerhitte. Waar staat NS voor?
3: Nationale Spoorwegen.
4: Er is een revolutie in de Nederlandse festivalwereld. Wat is het grootste festival van Nederland?
3: Het grootste festival van Nederland. Ik wou zeggen Tomorrowland, maar dat is niet in Nederland. Nee, sorry.
0: Madonna treedt officieel op tijdens de Pride in Amsterdam. Hoe heet de burgemeester van Amsterdam?
3: Halsma.
4: Belastingdienst bespaart 2 miljoen op brieven en blauwe enveloppen. Hoe heet de bekende postbode uit de kinderserie?
3: Pieter Post.
0: Formule 1 seizoen eindigt binnenkort mogelijk in Europa. Wie werd het meest kampioen naast Lewis Hamilton?
3: Oh. Ik ga gewoon Max Verstappen.
4: UEFA haalt opnieuw uit naar FIFA om nieuwe plannen. Hoe heet de FIFA-baas?
3: Flurry.
0: Wout van Aert wint de eerste etappe in de Ronde van Denemarken. Aan welk land grenst Denemarken?
3: Oh, Duitsland?
4: Miljoenen Europeanen hebben gestemd op nieuw soort briefgeld. Welke valuta gebruikte Nederland voor de euro?
3: De gulden.
0: Dan gaan we even naar ons jurylid in de studio. Joep, zeg maar, hoeveel waren er goed?
5: Yes, Sanne die heeft er in totaal 5 goed gehad.
4: 5!
0: Het is goed genoeg.
3: Niet heel slecht op de late avond.
0: Nee, daarom. Het is goed genoeg voor het 50 strandlaken. Dat komt die kant op.
3: Nou, superleuk. Dankjewel.
0: Helaas niet die 100 euro. Maar nog een hele fijne avond, Sanne. Leuk dat je meedeed.

0: 538 Lustros, Jure, Fleming, Meteor en niet nodig hier op 538.
1: Pardon? Kan je dat, wat? Kan je dat even herhalen?
0: Hou eens nou dan, Lien.
1: Wat hoor ik nou? Wat zeg jij nou?
0: Ik kan je me niet verstaan.
1: En nu wel. Kan je mij niet verstaan? Dat is...
0: Ja, dit is Drents, Groningen is door elkaar heen, denk ik. Daar kom ik vandaan. Ik dacht, even kijken of je mij kan verstaan als ik in Drents praat.
1: Oh, maar dat kan je echt goed. Ik kan niet zo goed Zeeuws, hoor.
0: Nou, zullen we het daar zo even over hebben? Zeeuws en Drents, gewoon dialect op de Nederlandse radio. Lijkt me leuk.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Hey ondernemer.
11: Hallo?
10: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Jordi en Lien.
13: Zometeen Drents en Zeeuws dialect op de radio. Shakira.

0: Shakira en Die Die hoorde je op 538. Lien, jij komt uit Zeeland. Zelf kom ik uit Drenthe. Wij hebben in die prachtige provincies allebei dialecten. De een totaal anders dan de ander.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik net totaal niet verstond wat jij zei. Of ik naar Drenthe FM aan het luisteren was of Radio FM. Maar,
0: ja. Ja, moet je eens aan luisteren. Kijk, ik kom nu natuurlijk uit Drenthe. En daar spreek je ook Drents. Nou ben ik geboren, zeg maar, boom in Drenthe, bij M. En M, dat ligt dan natuurlijk ook weer dicht bij de grenzen met Grun. En daarom is het ook zo dat ik een beetje Gruns en Drents door elkaar heen proot. En dat het ook altijd wel een beetje, ja, ding hè, die ook in Grunnes, maar ook in Drents hetzelfde bent.
1: Ah, dit versta ik dan weer wel. Maar jij kan het echt helemaal ook spreken. Ik kan het dus wel, ik kan Zeeuws heel goed verstaan, maar ik kan het dus niet zo goed zelf spreken. Zo
0: en Luc stuurt een audio-appje in via de 538-app. Luc die is zelf Zeeuws en die heeft een leuk zinnetje.
2: Ik heb een heel leuk Zeeuws zinnetje voor jullie. Doe je dat toch wel eens? Paarplumen.
1: Paarplumen.
2: En wat is dat? Paarplumen.
1: Paarplumen?
0: Doe je dat ook wel eens? Paarplumen.
1: Paarplumen? Nou,
0: en jij kent dit als Zeeuw niet?
1: Nee, ik zou niet weten. Dat hoor ik echt voor het eerst. Paarplumen?
0: Paarplumen.
1: Nee, ik weet wel wat. Oké, Jordi, wat betekent perziek?
0: Perziek?
1: Perziek.
0: Oh, paardenzeik?
1: Nee. Paardenbloem.
0: Paardenbloem. Ja, ze heb je ook in de Drents. Dat is ook wel een beetje groot. Spiekenboksem.
1: Spiekenboksem?
0: Spiekenboksem.
1: Spiekenboksem. Spiekenboksem?
0: Ja, spiekenboksem. Ik heb een spiekenboksem aan.
1: In speakers?
0: Nee. Nee, dat is een spijkerbroek.
1: Spijkerbroek.
0: Ja, maar dit is leuk, want kijk, dat vind ik het mooie aan dialect. Ten eerste, als ik iemand Drents hoor spreken of praten, Gronings, dan ik voel me gelijk thuis, want dat doet gewoon terugdenken aan thuis. Mijn vader woont in Twente, dat is Twents, dat lijkt er wel een beetje op, maar de oeklanken en zo, die zijn allemaal vooral ook wel anders en ze hebben daar ook weer andere uitdrukkingen. Ja, en Zeeuws, als ik een Zeeuw hoor spreken, soms echt in plat Zeeuws, ja, ik versta er niks van.
1: Wij slikken een soort van het laatste stukje van het woord in. Dus in Bresjes drinken we bier uit flesjes, maar in de Noek kunnen we dat ook.
0: Wat? Dit is bijna Vlaams wat ik hier hoor.
1: Ja, maar ja, oké, ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen, dus ik ben ook half...
0: Kun je dat nog één keer zeggen?
1: In Bresjes drinken we bier uit flesjes, maar in de Noek kunnen we dat ook.
0: Ja, we drinken bier uit flesjes, maar in wat kunnen we dat
1: dus
0: ook?
1: Dus in Breskes drinken we bier uit flesjes, maar in een hoek kunnen we dat ook.
0: Ja, toch leuk. Ja, leek ons even leuk. Even wat dialect op de radio. Je wordt hier namelijk gesproken natuurlijk heel veel ook over de Randstad. Maar de provincie mag ook wat meer op de radio.
1: Vind ik ook.
0: Toch? 538, Jordi en Lien hier. Met Dua Lipa zometeen. Be the one. Anywhere, Lucas en Steve. This is all I know.

0: and my body isn't ready. Zometeen hier in de studio neem je de 5-3 nacht weer mee in van 12 tot 3. Kilian van Luit, ga ik even dezelfde vraag stellen als ik maandag heb gedaan. Ga jij zometeen nog ergens langs een McDrive of iets om een filet of
1: vis? Ga je me nou weer zo slecht zetten? Nee, ik ga niet elke show een filet of vis halen. Nee, trouwens, hoe jong voel jij je nu?
0: Hoezo? Voel ik me nu?
1: Ja, ik wil toch even credit voor het feit dat ik jou net prinskoekjes heb gegeven.
0: Dat is wel waar, ja. Ja, dat kwam ook wel nadat jij gisteren een koekje hier aan het eten was in de studio. En toen had jij nog één koekje over. En toen zei ik, oh, wat een lekker koekje. En toen verdween datzelfde koekje in jouw giecheltje vlak voor mijn neus. Zonder ook te vragen, oh, nou, wil je misschien
1: een hapje dat ik mijn eigen meegebrachte koekjes opeet.
0: Ja, nou ja, goed. Maar ik ben blij dat je het vandaag goed hebt gemaakt met een rolletje Prins Star koekjes. Want dat zijn wel hele lekkere koekjes. Dus dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Nou, wij kibbelen nog even verder, maar dan buiten de uitzending. Morgen zijn we er weer. En heel veel plezier zo meteen met Kilian.
1: Hey.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij, Karwei. Maak het mooier.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
9: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes!
15: SO. Omdat elke rit telt.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: 538 Nieuws.
21: 12 uur. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet.
1: In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de Luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op 538.
5: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij 's-Hertogenbosch. Opgepast daarbij 111.3. De A7 dan Den Haag richting Zoetermeer bij Den Haag 3.0. Dan de A15 Delft-Gorkum bij Vuren 103.5. De A30 richting Barneveld bij Lunteren 16.3. En de laatste vuur op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht 32.2. Veilige reis.
16: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Lekker zeg, de woensdag achter ons gelaten. Van harte welkom op de donderdag met zometeen de Dance Smash. Ook Taylor Swift komt eraan. En eerst is dit Olivia Dean.

Hits, je 538 met de Bauza. Je hoorde Magnetic. Zo, Kirjan van Luijt hier. Van harte welkom in de 538 op deze heerlijke donderdag. Een speciale dag vandaag, hè. Het is namelijk vandaag de internationale dag van de vriendschap. Een dag in het leven geroepen om er af en toe eventjes bij stil te staan dat je ook je vriendschappen gewoon lekker moet onderhouden. Dus ik dacht net toen ik hier bij 538 binnenkwam, ik dacht, weet je, ik begin gelijk even goed. We hebben hier altijd een beveiliger zitten. Dan denk ik, maak even een compliment over de snor van de beveiliger. Maar nee, Fleur vond dat niet heel erg leuk. Dan denk ik dat ik morgen even op gesprek moet komen bij mijn baas, denk ik. Maar goed. De bedoeling was in ieder geval goed, laten we daarop houden. De hit van 538 met onderweg voor je Taylor Swift, ook de Dance Mash komt eraan. En eerst Maroon 5, dit is Moves Like Jagger.

Ja, zij heeft echt de meest gestoorde fans ter wereld. Hè? Ik heb het over Taylor Swift. Er waren namelijk al fans die ooit een keer een regen opvingen tijdens een concert. En dat verkocht op eBay voor echt duizenden euro's. Ook waren er fans die afval kochten. Dat gevonden was op straat in de buurt waar Taylor Swift dan weer getrouwd zou zijn. Maar ik las vandaag al helemaal iets geks. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, die krijgen jaarlijks te maken met allemaal toeristen die specifiek één plekje willen bezoeken. En dat is namelijk de plek waar Taylor Swift ooit heeft overgegeven. Dat is echt waar. Taylor Swift heeft ooit een keer gezegd, ja, ik ben ooit een keer in Belfast zo dronken geworden, heb ik daar en daar een beetje overgegeven. Toen zijn er wat fans heen gegaan, die hebben de Gravity gespoten. En vanaf dat moment is het een plekje waar echt honderden fans, Taylor Swift fans, per jaar heen gaan om dan een foto te maken op de plek waar ze ooit een keer gekotst heeft. Nou, dan heb ik wel echt geluk dat ik zelf niet drink. Ik bedoel, dan staan er ook geen mensen voor mijn ouderlijk huis om foto's te maken waar ik dan gekotst zou moeten hebben. Bizar, je hoorde Taylor Swift, een anti-hero van 538. En dit is...

gesteld met je hoofdreken skills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor nu hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 5 plus 3? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Hoeveel is 5 plus 3? Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je een kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 5 plus 3?

0: Lunch van 538. Je hoorde I'll Be There For You.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo. Het is er weer tijd voor.

Nickelback bij 538. Je hoorde How You Remind Me. Hey, hoeveel is 5 plus 3? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan mag je meespelen. Gaan we het hoofdrekensommetjes doen. En dan gaan we eens even kijken of je er een beetje goed op scoort. Want scoor je er goed op, dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 5 plus 3? Hoor je nu Bruno Mars.

0: nieuwste van Armin van Buuren bij 538. Je hoorde Like a Child. Hey Claire, goeienacht.
1: Goeienacht, Kilian. Hi.
0: Hoeveel is 5 plus 3?
1: 5 plus 3 is 8.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ja, op zich niet heel moeilijk, hè?
1: Nee, niet heel moeilijk, nee. En het is ook precies wat jingle van 538.
0: Dus, ja, daarom. Ik dacht, ja, weet je, kijk een keer of mensen een beetje wakker zijn op de donderdagnacht, hè?
1: Ja,
0: nou,
1: een beetje
0: opletten. En dat ben jij.
1: Ja, goed.
0: Hey Claire, hoe is het met je? Kun je de warmte een beetje ontzien?
1: Ja, in mijn huisje. Het gaat prima. Ja hoor.
0: Gelukkig. Heb jij een goed geïsoleerd huis? Of moet jij wel echt ventilators aanzetten, airco's, weet ik het allemaal wat?
1: Ik heb een niet zo goed geventileerd huis. Maar ik zit wel op een plekje waar het niet zo heel warm wordt.
0: Oh, wat lekker zeg. Dat ontziet zich de hele dag een beetje van de zon.
1: Ja.
0: Oh, wat lekker zeg. Hoeveel graden is het nu in je huis ongeveer? Ik heb echt temperaturen voorbij zien komen weer richting de 29 graden.
1: Ik loop nu naar de thermostat, het is 24 graden.
0: 24, oh, dat is nog wel prima te doen, ja.
1: Ja, dat is wel te doen, ja.
0: Nou, lekker zeg. Hey Claire, ik hoop dat jouw hersens tijdens deze, nou op zich wel coole ruimte bij jou, het een beetje fatsoenlijk functioneren.
1: Ik hoop.
0: Want we gaan rekenen. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen oplossen. De bedoeling is dat je dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk doet. Doe je dat, ga je er vandoor met het 538 slaapmasker.
1: Let's go.
0: Ik was een klein beetje zenuwachtig, zei je net.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Dat is niet nodig, want ik denk dat jij een hele goede score gaat neerzetten.
1: Heel goed, heel goed.
0: Ben je er klaar voor, Claire?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Daar ga je. Wat is 18 plus 5?
1: 23.
0: 7 keer 6. 28 min 11.
1: 17.
0: 14 plus 7.
1: 21.
0: 9 keer 8.
1: 42.
0: 45 delen door 5.
1: 9.
0: 33 min 16.
1: 17.
0: 12 plus 10.
1: 22.
0: 6 keer 4.
1: 24.
0: 36 delen door 6.
1: 6.
0: 29 min 9.
1: 20.
0: Wow. Hoe vond je dat je het zelf gedaan hebt?
1: Pretty good.
0: Nou, dat kunnen we dat wel stellen. Van zenuwen heb je volgens mij helemaal geen last gehad. Je hebt in totaal 11 vragen goed, Claire.
1: Oké. Bam, bam, bam.
0: Nou, ik vind dat je mijn ruimschoots verdiend hebt. Het slaapmasker komt jouw kant op.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel, Kilian.
0: Claire, slaap lekker zo meteen.
1: Dank je. Succes nog.
0: Het is 538.

dag. Je hoorde Everybody's Changing. Hey, geloof jij in spoken? Ik moet eerlijk zeggen, ik geloof daar helemaal niks van. Ik kijk wel eens van die video's van de Haunted Houses, weet je wel. Dat ze dan in zo'n huis gaan, dat ze dan met zo'n meetapparatuur rond gaan lopen. Ik wil het eigenlijk wel een keertje zelf meemaken. Want ik denk echt dat er helemaal niks van waar is. Dat ze die video's gewoon veel spannender maken dan het daadwerkelijk is. Maar goed, iemand die er ook zo over dacht is The Weeknd, die je zo meteen op 538 gaat horen. Totdat hij een huis kocht in L.A. waar het 's nachts spookte. Toen hoorde hij allemaal voetstappen, hij hoorde deuren dichtslaan en dat soort dingen. Toen is hij grondig onderzoek gaan doen. En toen bleek zijn huis gebouwd te zijn op een oud kerkhof. En sindsdien zegt, ja, je kunt me heel veel wijs maken, maar ik geloof echt dat spoken bestaan. Ik heb ze zelf gezien en gehoord, zegt hij. Uiteindelijk heeft hij het huis verkocht, zelfs een paar miljoen er minder voor gekregen, want hij echt heel graag van het huis af. En sindsdien, ja, zegt hij, ja, ik durf nergens meer te komen in het donker, want ik ben ongelooflijk bang. The Weeknd, hoor je nu bij 538. Dit is Dancing.

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was de nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met een flitser op de A12 Utrecht-Gouden bij Reeuwijk 32.4. De A5.

0: 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluise Kennisquiz. Ook Katy Perry komt eraan en Tim McRae. En eerst Imagine Dragons. Dit is Believer.

Veel op 538. Je hoorde Edge of Desire. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is, uit onderzoek is gebleken, linkshandigen kunnen sneller in een auto instappen. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, uit onderzoek is gebleken, we geven vieze bankbiljetten sneller uit dan schone. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Uit onderzoek is gebleken, linkshandigen kunnen sneller in een auto stappen. Of denk je dat stelling 2 waar is? Uit onderzoek is gebleken, we geven vieze bankbiljetten sneller uit dan schone. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je het antwoord zometeen. Dit is Tamer Craze.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Uit onderzoek is gebleken, linkshandigen kunnen sneller een auto instappen. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je dat stelling 2 waar is? Uit onderzoek is gebleken, we geven vieze bankbiljetten sneller uit dan schone. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hebben het antwoord goed? Kun

0: van Langley bij 538. Je hoorde Choosing Texas. Een favorietje van mij, kan ik je wel veel vertellen. Ja, hoe vaker ik hem hoor, hoe lekkerder ik hem vind. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. De andere is namelijk verzonnen. Stelling 1 is, uit onderzoek is gebleken, linkshandigen kunnen sneller een auto instappen. En stelling 2 is, uit onderzoek is gebleken, we geven vieze bankbiljetten sneller uit dan schone. Diane, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Ben je inmiddels weer een beetje bijgekomen?
1: Ja, zeker wel. Gelukkig wel.
0: Gelukkig wel, want jij hebt de Nijmeegse Vierdaagse weer gelopen.
1: Ja.
0: Ook niet voor het eerst, hè?
1: Nee, 15e keer.
0: De 15e keer. Word je dat niet een keer er zat van?
1: Nee, ik vind het alleen maar leuk elk jaar. Nou, dit jaar iets minder, maar het wordt nog steeds een feestje.
0: Oh jee, komt dat omdat mijn collega Dylan Boet meedeed?
1: Nee, zeker niet. Die heb ik helaas gemist, maar het was heel erg druk bij de

0: start, zeg maar. En dat maakt het iets minder. Ja.
1: Is het een beetje het ondergang van het eigen succes dan?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, ja, inmiddels is het natuurlijk zo groot dat er zoveel mensen aan meedoen, dat het daardoor zo druk is. Ja.
0: Ja, nee, dat niet. Maar het heeft te maken met de starttijden, zeg maar. Ze hebben de laatste 10 jaar, zeg maar, hebben ze die een beetje aangepast.
1: Oh.
0: Maar niet ten goede. Dit jaar niet. Nee.
1: Nou, helaas, helaas. Maar goed, volgend jaar weer een nieuwe kans. Je gaat gewoon weer lopen.
0: Sowieso. Ja, ja, ja, zeker.
1: Wat doe je om een beetje voor te bereiden? Ik bedoel, ja, collega Dylan Boet heeft dus ooit gezegd, ik loop me om mijn slof als het moet. Daar is hij aardig van teruggekomen. Ik kan me ook voorstellen dat zelfs al doe je het 15 keer, dat het zelfs dan nog niet met 2 vingers in de neus uitlopen wordt.
0: Ja, het ligt er een beetje aan. Weet je, ik weet mijn knelpunten. Ik weet de route, zeg maar. En dat heeft Dylan natuurlijk niet gehad. En ik weet dat wel. Dus ik heb elk jaar een beetje dezelfde punten waar ik het gewoon zwaar heb.
1: Oké, en wat zijn dat voor momenten?
0: Ja, sommige plukken. Ja, Linde, dat zeg je in het begin maar niks hoor. Nee. Maar dat is gewoon een heel klein stukje. Dat is gewoon heel stil. En dan heb je gewoon eens op vrijdag. En ja, dan weet je, dan wil je gewoon echt naar die finish toe. En ja, weet je, dan denk ik van nou zo klaar hoor.
1: Is dat dat stuk waar Dylan ook zo last van had over die dijk heen? Dat uitzichtloze.
0: Maar dat lopen. Ja, maar dat, hij heeft natuurlijk die lussen, zeg maar, op de 50. En ik heb die wel 3 keer gelopen, maar ik vond dat juist heel erg leuk, die lussen.
1: Oh.
0: Omdat het wat rustiger is. En dan kan je daarna weer volop genieten van het dorpjes met de muziek. Dus ik kan me daar heel erg op verheugen dan weer.
1: Ja, precies. Even ontprikkelen en dan op naar de volgende.
0: Ja, nou ja, dat dus.
1: Nou,
0: ja,
1: lekker zeg. Maar goed, ik hoor het al, Diana, jij gaat hem volgend jaar gewoon weer lopen.
0: Ja, sowieso. Ja.
1: Nou, lekker zeg. Hey, ik heb hier 2 stellingen voor je, want daar waren we eigenlijk mee bezig.
0: Ja.
1: Stelling 1 is, uit onderzoek is gebleken, linkshandigen kunnen sneller een auto instappen. En stelling 2 is, uit onderzoek is gebleken, we geven vieze bankbiljetten sneller uit dan schone. Welke van de 2 is waar, denk jij?
0: Stelling 2. Als ik ook naar mezelf kijk, dan denk ik echt van weg met die vieze dingen. Dus ja, ik vind het gewoon smerig.
1: Je weet het ook zeker, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Nou, heb ik goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
0: Yes.
1: Ja, ik wil het zeggen, ik vind het gek klinken, maar het klopt echt. Onderzoekers hebben ontdekt dat als er vieze bankbiljetten in onze portemonnee zitten, we die sneller uitgeven dan schone biljetten. Dat heeft te maken met associaties, zien de onderzoekers. We zien namelijk versleten vieze bankbiljetten als gebruikt en besmet. Wat jij net ook al zei, weg met die vieze dingen. Ja. Terwijl schone bankbiljetten ons een trots gevoel geven dat we in bezit zijn van, ja, zoals die onderzoekers zeggen, iets heel moois.
0: Ja, nou dat is ook weer niet waar. Dat gevoel heb ik er ook weer niet. Maar ik hou gewoon niet van vieze reis.
1: Nee, dat snap ik. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook helemaal bijna geen cashgeld meer. Jij wel?
0: Nee. Ja, alleen met de Vierdaagse dus. Ja, meer niet.
1: De Vierdaagse om wat routegeleiders om te kopen, dat je een afslag mag eerder mag?
0: Nee, gek, nee.
1: Nee. Ja, ik dacht misschien werkt het zo. Dan als het zo werkt, loop ik er volgend jaar ook op mijn sloffen, kan ik je vertellen.
0: Oh, pas op wat je zegt, hoor.
1: Ja, nee, ja. Ik heb Dylan ook gehoord. Die zei, met tranen over de finish kwam die, hè?
0: Oh, echt, ja. Mijn dochters hebben hem gezien ook. Oh.
1: Ja, nee, ja.
0: Ja,
1: nee,
0: dat is echt petje af voor hem.
1: Ik hou van wandelen, maar dan hou ik het graag op 5 kilometer.
0: Oh, wacht maar dat je mee hebt gedaan ooit. Ja, ja.
1: Daar hou ik nog eventjes afzijdig van.
0: Oh, dat is goed.
1: Diana, het slaapmasker komt je kant op. En succes alvast met trainen voor volgend jaar, hè?
0: Ja, dat is goed. Dankjewel.
1: Doei, doeg.

Jouw hits, jouw 538 met Damian en David, Tyla en Now Rogers. Je hoorde Talk To Me. En goeienacht, Kilio vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze nacht gewoon weer hebt gekozen voor de hits van 538 om lekker wakker te blijven. Onderweg gooi je muziek aan Lost Frequencies. De nieuwste Live It All komt eraan. Ook Tupac en Dr. Dre met California Love komen eraan. Ja, en uit die tijd stamt echt een bizar verhaal. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Eerst Kensington. Dit is op 538 Living 4.

0: nieuwste van Lost Frequencies bij 538. Je hoorde Live It All. 538. En er is geen opleiding die je leert om een meesterlijke sluwe dief te zijn. Maar mocht hij er wel zo zijn, dan was de Italiaanse Leonardo Norbatolo echt bijna cum laude afgestudeerd, denk ik. Het lukt hem namelijk om voor 100 miljoen euro aan diamanten te stelen. En wat hij daarvan moest doen is echt krankzinnig eigenlijk. Hij glipte langs een cijferslot met miljoenen combinaties, infraroodalarmen, een trillingssysteem en zelfs een magnetisch veld. En toch liep hij uiteindelijk tegen de lamp, want hij liet namelijk op plaats delict een gedeeltelijk gegeten boterham achter. En zo werd hij op basis van zijn DNA opgepakt.
1: Yeah! Godverdomme! California.
0: Het gebeurde allemaal in 1995. In dat jaar kwam Tupac en Dr. Dre met deze fantastische plaat. California Love, hoor je nu hier

538 met de Kid Roy en Justin Bieber. Je hoorde Stay. Ja, en dat blijven, dat zou ik sowieso doen hier bij 538. Want er zijn weer een paar hits voor je onderweg. Daar blijf je wel wakker door, hoor. Tim Burke, de 538 favorite van Martin Garrix. Ze komen eraan. En hier is Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

Rosé en Bruno Mars. Je hoorde Apatheur. Over Bruno Mars gesproken. Hij is ooit begonnen in een band met de naam The Sex Panthers. Dat werd niet echt een groot succes. Dan is hij verhuisd naar The Hooligans. Ik begin toch een beetje te denken dat hij niet zo goed was in pakkende namen bedenken. Ik bedoel The Sex Panthers, The Hooligans. Hij kan een beetje op stripclubs uit de jaren 90 of zo, weet je wel. De enige naam waar hij wel hoge ogen mee scoorde was zijn eigen achternaam, Mars. Maar wat blijkt nou? Die hebben de vrouwen voor hem uitgekozen die smoorverliefd op hem waren omdat hij zo buitenaards lekker was. En daarom heette dus Mars van achternaam. Zelfs dat is verzonnen. Hij heet eigenlijk Patrick Hernandez.